0: raakte gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

uur bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dans en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneunt u om bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Buttons bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.

0: Iedere werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: twee weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daarmee op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog. De zon is er ook regelmatig bij. Aan zee wordt het een graad of 22. In het binnenland kan het maximaal 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Dusty Springfield doet dat en in private.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijens.
3: Ja, ja, ja, ja. En daar is de Irien. Van de Pelle. Noël Koertens. Pats boom. Achter Jari de Wester. Het is werkelijk. Irien. Prima doelpunt.
4: Nou, feest in het Abelense stadion. Dan de Ronde Dijander bij Cambuur.
5: Ja, dat feest is hier net zo groot. Oh, een rede kaart. Een rede kaart voor Telstar. En dat kan Cambuur vanzelfs helpen.
0: In de 30 cruciale seconden kondelen twee Eredivisie wedstrijden en juist in het voordeel van een Friese club. Maar Cambuur en Heerenveen konden de winst beide net door de streek lokken. Wat dan krijg ik dat juist haast niet Friesland van de Moorn. Ik heb ook horen een Friese stedelid dat hem net op een eigen verkiezingsbestellen wil.
6: Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is.
0: Nou, dat klinkt toch een beetje als een teleurgesteld stedelid. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is manje, het is zo'n september en ik zocht dat er een heel soort harkers al de wekker binnen en ik heb weer oude bekenden feiken.
7: Ik zag Maarten de Spanje is er wel bij. Nou, hartstikke mooi. Welkom, waarom Maarten? Hier hem al even mist.
0: Maar hij zei squallen begint weer, dus ik ben er even bij.
7: Ah, sure. Nou, welkom. Ja, dan ben natuurlijk ik nog, want ik zie dat even zien, dus Jaap en Tjalkje, verste harkers, die binder ik. En Jilke, die had er weer, dat bloot toch een beetje onze grutte leverancier van koffieplaten. Die had ik er weer hier aanvregen. Heat of the moment van Azië. Nou ja, we hoeven naar iets meer om te kunnen hier naar zijn. De koffieplaat van, heb je nog een suggestie voor die koffieplaat? Nou, we staan er hier voor.
0: Heat of the moment stuurt hij in.
7: Ja.
0: En het vernuurt mij, maar heat, dat komt er ook nog wel wat om, hè?
7: Ja, inderdaad. Nou, ja, dat is een hele goeie hier inderdaad. We krijgen mooi waar. Dus ja. En dan is er ook een nice verzels. Hoe nog verder? Na de uitslag van de verkiezingen in het Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, dat alternatieven voor Duitsland een grote winst hellen. En meerdere acties in Groot-Brittannië in de instroom van illegale migranten.
1: Omroep Friesland. Friesland van de Moorn.
0: Nou, Joet, is het warm? Warm september waar. 23 tot 24 graden wordt het. Mij flink wat zinnen. Ik wil wat bewolking. De wind is matig. En draait van zuid naar zuidwest. Letter in de Joentown. Dan nemen we de bewolking. En een enkele bui. Maar dat is wel letter.

0: bluf. En zo stil. Hij werd zoon als een grut politiek talent. Daan Olivier keert dan om. Hij is nu 33 en zit zo'n 2023 investeert in de Partij van de Arbeid. Maar bij de provinciale verkiezingen van Takkomier stelt er hem zelfs net op nij beschikbaar. Dat had er net vol, zei er.
1: Ik ben autosporter. Ik hou ook van echt resultaten behalen. En voor mij gaan dingen soms wat te stroperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit. Gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen. Waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Dat zit er met name in toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven. En dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen. En toen dacht ik van, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn teruggrijpreflex eigenlijk. Dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar dagen later of een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
2: Ja,
1: en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
3: En dat je in de provinciale politiek zit, dan moet je wol omdenken en aan mijn teleurstellingen.
1: Ja, zeker. Maar dat vind ik ook op zich een probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel een probleem dat ik af en toe wel. Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook wel eens met Ja 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd en ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
3: Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik was onder een debat sinds van Meesken, Jim Harkje net na januari.
1: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar en is er een oplossing mogelijk. En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl, ik heb echt meerdere keren, bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van, volgens mij komen we hier met elkaar tot iets en dan lukt het toch niet. En dan denk ik,
2: Ja.
1: Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
0: En dat zei dus Daan Olivier.
4: De media van de Moor.
0: Fijke, de Oren Media.
5: Ja, hoe maakt het nou verder in Sachsen-Anhalt, de Duitse deelstaat, werd de alternatieven voor Duitsland een enorme winst hebben. De partij helle 43,8% van de stem. Twee keer zo vol als bij de verkiezingen in 2021. En de opkomst bij de verkiezingen die weer haast 28%. En dat is de heeste opkomst in Sachsen-Anhalt sinds de Duitse vereniging in 1990. Ja, en die historische zegen van AfD die liet de Duitse politiek op zijn groenvesten trillen. Scrollen meerdere media. De wie tocht om mijn zaannemde brandmauer. Zo'n morgen van tocht de oorpartij. Wij zitten vooral. We gaan net geerwerkje met AfD. Dan kunnen we hun keren. Maar terug hun te isoleren. Maar die wens is dus net uitkwam. Linkse partijen die heb ik al mij ontzetting reageert op de forse winst. Wat we hier zien is een dramatische situatie. Dat zei de listloeker van of de voorzitter van de Groenen. En van de listloeker van Die Linke, die zei het toen een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Het speelt er natuurlijk al heel lang de opkomst van AfD. En dat heeft vooral te krijgen met hun standpunten wat betreft de immigratie. En wie is Javandas? We weten al hier nog dat toen zijn waard met de opvang van Syriërs. En ze had uiteindelijk toch net schaften kennelijk. Want een heel soort mensen die hen nou keerzen voor AfD. Omdat ze vinden dat de oerlijst te groot is. En daar is ik wel waarschuwen voor extreemreugse contacten, vriendjespolitiek, uitsprutsen pro-Russische standpunten. Maar dat heeft de kiezers net uitgekrikt. Ze hebben gewoon zijn van die andere partijen, die ben gewoon fout, corrupt en elitair. Daar kun je haast ik net tien op folder je verzellen.
0: En dan kies je het alternatief.
5: Dan kies je het alternatief. En dat hebben ze dan toegedien. En vooral terug te hameren op die Migratie. Ja, en dat is in Engeland spelen dat, dat ik. Daar binnen Oudronne Weekend 2 acties west. Oudronne Saterdag wie een maskere demonstranten naar de, het kustplakje Dover gingen. En daar hebben ze de toegang naar de haven. Hebben ze ja, stillein in protestje asielzoekers. En ze hebben juster bezocht in Portsmouth. Om ja, migranten tjin te houden van waar de boot onderscherpt wie op het kanaal. En dat is het allereerst te krijgen met een livestream van een extreemrechtse influencer, Daniel Thomas. Die is bekend als Danny Tomo. En dan is te zien dat demonstranten zien hoe de politie stingen. En ja, ik hing ze zwarte kleren en ik van die maskers hing ze dus op. En wie 140 migranten die kwamen op een lietse boot uit Frankrijk. Wij maken die de oersteek naar, naar Engeland. En die bent er op de kustwacht online hellen. En vanuit Portsmouth zoen ze dus met een bus naar een omkomstcentrum in Manston gebracht worden. En daar woonden dus die demonstranten een stokje voor steken door die bussen te keren. Ja, het was heel ziet. Broeien, we hebben hier natuurlijk meemaken in Seruustervin en die actie in de opvang. Het was hartstikke gemeengoed, likt het wel. Ja, ja, we moeten verzissen verder.
2: Zis het maar.
5: Nou, zis het maar.
0: Zis het maar, ja. Dat ik het zelfs op de koffieplaat. Er ben je tussen al wat insturingen binnen. Heat of the Moment is er zonder oren instuurd. En Electric Light Orchestra, Hold on Tight. Mm. Noteren we op de lijst. Maar daar is het grif. Ek ideeën. Welke plaat past bij de koffie van de morgen? Dat kan van alles wijzen natuurlijk. Daar is het ideeën. En die ideeën moest je terugsturen naar 0620-4-9-9-9-9-9 of de omroep app. En eerst maar eens een grif voorbij komen. Dan deze plaat. Die had een link met Wolvergeer. Wat dat dan over inhoudt? Ja, dat jij stak een wieken pas bij de wieken van de jaren 80. Elvis Presley en Junkie XL. En Littlest Conversation, yes no, bij Friesen van de Molen.

0: Elvis Presley en Junkie XL. En A Littlest Conversation.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijens.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Even zeg het er goed uit voor SCRVN. Na een heldtest die naar de Friesen op voorsprong zijn koppel in de AZ. Maar de wedstrijd die door de twee helden vanzelfs. En van JRVN wie dat eigenlijk in held te volgen. AZ die woont, maar het draait waar. En voor JRVN-trainer Robin Veldman wie dat een teleurstelling.
3: Ik ben teleurgesteld. Je speelt tegen een goede tegenstander met veel individuele kwaliteit. Alleen, de goals die zij scoren. Eén, de eerste is vanuit een goede dribbel. En de andere twee vind ik gewoon twee omschakelmomenten waarin wij veel mannelijker moeten zijn. Eigenlijk tijdens ons aanvallen in het verdedigen. Daardoor kunnen ze uitbreken. En scoren ze twee goals. En daardoor verlies je hem, denk ik. Want in ons lage blok hebben zij weinig echt grote kansen kunnen creëren.
4: Hier niet kreeg Maas Willemsen voor de camera. En die zei eigenlijk... We hebben maar drie kansen voor June. Ja, ze zitten er wel alle drie in, maar we hebben maar drie voor June.
3: Jawel, maar daar gaat het wel om. Dus wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven. Want daar gaat het om. En dat kost ons nu in twee wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. Nou, en dat is een belangrijke, geen les, want dat vind ik het te laat voor. Maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
4: Ja, dus wel eens van in de omschakelmomenten met een mannelijke wijze. Wat bedoel je, Craig Mooi, gewoon hudden de duels in gaan?
3: Nou, eerder aansluiten, dat in dit geval Medik de bal niet zo kan aannemen. Of dat Oefkier over Oliver Brouwer heen kan lopen. Desnoods pak je daar een gele kaart of maak je een overtreding. Hele counter eruit en klaar. En wij lopen mee en we zijn in de ruimtes en te grote ruimtes. En het, nogmaals, tegen een goede tegenstander met individuele kwaliteit aan de zijkant. En ook nog frisse benen aan de zijkant. Word je dan afgestraft. Ja.
4: Nou, dit zijn de kritiekpunten. Ben er echt positieve dingen? U tussen wedstrijd naar voren kan?
3: Wij scoren 2 doelpunten en we komen met 2-1 voor. Ik denk, ons defensieve plan was niet sexy, maar AZ creëerde er niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon, denk ik, heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen... We verliezen hier omdat we weer 3 goals tegenkrijgen. En dat zit het bij mij het meeste na.
0: Ja, teleurstelling dus bij Robin Veldman van JRVN. En diezelfde emotie die Orenske bij de trainer van Cambuur. De club Leuten die stiert in Telstar met 2-0 voor. Met een mon meer. Maar het eindigt in 2-2 league. Trainer Johan Plat, die kende er nog net door uit.
5: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
6: Ja, gelijk maar naar die waarom vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
5: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En we te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En

0: als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar, zeker aan het einde. Dus ja, daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
1: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden.
0: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit. En dan kom je in dit soort situaties terecht.
1: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was er wat langer gaande.
0: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je het tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. En nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
1: Ja, al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie twee punten verloren hebben.
0: Dat lijkt me duidelijk, ja.
1: Je bent natuurlijk trainer. Je kijkt naar aanknopingspunten. Je ziet aanknopingspunten. Tegelijkertijd ben je ook mens. Denk je dan niet op zo'n moment dat die 2-2 valt van, potverdikke, die gifbeker moet wel echt leeg?
0: Ja, maar laat hem dan nu leeg zijn en dan gaan wij nu volle bak vooruit. Het eerste punt en nu moeten we door voor meer punten.
1: Ja, hoe ga je die spelers die er toch echt wel geknakt bij zaten na afloop, hoe ga je die er weer bij krijgen voor volgende week?
0: Nou, laten zien wat ze wel goed kunnen en dat we moeten vasthouden aan waar we mee bezig zijn. Dus niet meer achteruit lopen en uitgaan van eigen kracht. Blijven voetballen.
2: En dat zei Johan Plaat, trainer van Cambuur. De eerstvolgende wedstrijd van Cambuur die is sneun tussen NEC. Dancing in the Moonlight, die kist. Kist het origineel, hè? Van King Harvest.

0: Het Njorretje Twaanzondag, het origineel van Dancing in the Moonlight van King Harvest.
1: Na je wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
2: Van maandag 14 september aan bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jalverson. Feike, goeiemorgen.
4: Een goeiemorgen. Twa de Kamerleden willen van zorgminister Mirjam Sterk weten waarom er net jetter ingrepen is bij het gezinshuis in Vinkleester. Er zijn meerdere bijen uit huis pleegd na de heid van het gezin veroordelen waard voor seksueel misbruik. De PVV vreeg het onder andere dat de tafelsjog op zulke gezinshuizen uitbreiden worden kan. Steerlid Daan Olivier van de Partij van de Arbeid, Tjinburg Pro, stelt hem net beschikbaar voor een nieuwe periode in het Friese parlement. Hij was jongen als een groot politiek talent, maar hij zei dat hij net genoeg energie heeft uit het steerlid lidmaatschap. En er komt nog bij dat hij bij een psycholoog rent.
5: Dat zit er met name in, toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven en dan heel lastig ook dingen los kunnen laten, dus heel erg de controle op dingen willen hebben. Ja, en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat... ik ben nu nog relatief jong. Gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
4: Daan Olivier sluit net uit dat hij op een lettermoment waarom komt in de Friese politiek. Op een vallend soort plak in Friesland wordt van Utah onder diek werken. Zij is de Skasterienbrug in de A6 twee nachten dicht voor inspecties. Eerst in de richting van de Lemmer, daarna in de richting van de Jouwer. Bij Boetenpost is een deal van de N354 haast drie weken afsluiten voor onderhoud bij het spoorviaduct. En op de Roenwei, terug Wolvegeer, wordt ik werken. Daar is de tunnel onder het spoor 12 dagen dicht. Het verkeer onder de eerstkant van Snits, maar ik kan andere route kiezen. Want terug onderhoud in het aquaduct is de Roenwei op dat punt haast drie weken dicht. En te eindbesluit krijgt de N909 bij Esterwoude naar asfalt. Daar terug is de provinciale dijk naar Drenthe langer als een mannen dicht. En het Alversterrencafé van Oudjerk stiert te keep. Het café is bekend omdat de eerste mensen die het café op Redens berikken al jaren een plakje krijgen op een balken op het plafond. Eigenaar Henk Breusma hoopt dat die traditie bestaan bloot.
6: Wij proberen weer ondernemers te vinden die ons bedrijf op deze manier voortzetten wil. En dan ik mij het behoud van die balken, het stiet ik in beschreun in de papieren van dat die traditie er is. En eigenlijk met die balken, mij die naam, moet eigenlijk trots zetten worden.
4: De traditie met de naam op de balken bestaat al meer dan 100 jaar. Moet nog een oversterrentocht.
0: Ja. Ik zoek iets is. Mooi dat die traditie er is, man. Trek je niet deel, komt dan. Goed. Het is tijd voor het waarborgd Jan Jonkman. Goeiemorgen.
7: Ja, jullie ook een goeiemorgen.
0: Hoe zetten we deze nieuwe week uiteen?
7: Nou, we zetten de nieuwe week uiteen. We beginnen vannacht en er wordt opklaringen. De sterren die stikken naar de hemel heen. Of naar de bewolking bijvoorbeeld heen. De hege bewolking. Ja, en koud weer het zeker niet. Want de boppenlucht is laag opwarmen. En dat merken we, zeven jaar te wel merken. Want die is op 150 tot 300 meter. Laat de boppenlucht al op het 20 graden. Nou, we beginnen hier aan een groen. Een minimum temperatuur in de hege. Maar heb ik van zo'n 13 graden. Bakken Phoenix zo'n 13 graden. Laaksem zit op een minimum temperatuur van zo'n 16 graden. Maar de temperaturen die binnen ook al aardig oproemen, want we zullen nu de pijn. Dan wat is Brechten, die zit al rond om de 15 graden heen. En Akkrum heeft een minimum temperatuur van zo'n 13 graden en de hier de bewolking nog ook de oer gaan. Dat klopt wel, maar we hebben hier nog wat te krijgen, mooi warme zuidenwind en dan krijgen we een mooie simmerske septemberdag. Maar, er is even een maar bij. Er loopt nou even een hele zwakke steuring. Die loopt dan over de provincie heen, maar wat meer hege bewolking. De kit is een hele drippel ruin uitvallen, maar de boppenlucht is zo warm en zo droog dat het geruste pad dat verdampt gewoon. Dus het breekt de groen amper uit. Ten trok een van een morgen even, nou even een licht spotje. Maar met die warme zuidenwind rennen de temperaturen van de middenwoord weer op. Nou is zo'n 23 graden bij Waadeilanden tot zo'n 25 tot 26 graden bij de provincie. Ja, en dat al met een zwakke wind uit het zuiden, zuidoosten waai. Dit van de middenwoord wordt omgekeerd naar het zuidwesten. En dan kennen we, dan komt er ook weer even een hele zwakke steuring over op het einde van de midden. Neemt de bewolking ik weer even daar. Zoeder is weer eens een spotje ruim het vallen kennen. Maar krijgt zelfs nou yield ik weer de meeste verdampt weer voordat het de groen bereikt in die droge lucht. Dan is het jong en vannacht dan is het wel weer droog. Het is het meest bewolkt en dan hebben we minimum temperatuur ja, in die warme lucht van zo'n zontje tot 18 graden.
0: En die temperatuur die gaat daarna wel weer wat naar beneden, hè?
7: Zeker, zeker. Maar wanneer eerst ik nog, dan hebben we eerst dan een soort bevolking. En dan hebben we de bevolking had morgen hoe de hele dag de oorhaan. We zullen wel wat letterlijk in de morgen al de eerste buien onze kant op komen. Maar wat morgen wel apart is, dat binnen de temperaturen. Die lezen morgen hier om 6 uur en om de zandje tot 18 graden heen. Maar dat in letterlijk in de morgen en in de midden de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15, 16 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En in de nacht wordt het weer droog, is het weer rustig. En dan hebben we minimum temperatuur om de 12 of de 13 graden heen.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
7: Hoe komt het dan? Nou, dan bij wordt er nog lijken. Daar komt weer een storing dus kant op. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En uit een tal buien. Ja, en in de middag zult er wel eens even een klap tonger in zitten kennen. Vooral in het kust en in het watergebied. Ja, en de temperaturen die liggen daar om een jontje graden op het water. Op een waar in het watergebied en het waardeiland. Maar zo'n zandje 18 graden hoogstens in de provincie. Maar een matige betekent krachtige zuidwestenwind. Ja, en die rommelt in de middag naar het noordwesten toe. En dat die wind dan rommelt. Dan hebben we even kans op een klap tonger in de buien. Maar tongensje profiteren we even van wat hege druk. Het wordt droog, het is wel een soort bewolking. Uit een trolle zinnen, zandje tot 18 graden. En er staat een matige matwestenwind. Die krimpt jongens al wat naar het zuiden toe. Wat inhoudt, dat vreet hebben we weer een steuringen te pakken. Enkele buien en dan is het dan 18 tot 19 graden. Maar een matige tot krachtige zuidenwind. Vooral in de midden die krachtige wind. Nou ja, zag eer vetsend. We krijgen jongens even een bliksem bezitten. Van de Zimmer.

0: Marius, Widat en Speed.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Alle jaren smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook net voor de beurs. Want alle inwoners van de gemeente Leeuwarden die gelijks in een week lang geen eten voortsmieten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om mensen daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in de dorps nu Snakkenborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van die gemeente. Een goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die cijfers die liegen er net om. Het is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kan het eigenlijk dat mensen nog, dat je die nog moet zorgen maken van het, dat het voortsmieten eigenlijk net zo'n goed idee is?
2: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent. Dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
0: Want wat ben op praktische ding waar je rekening mee houden kunnen? Als je onteten sieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voor het smieten?
2: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op en wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden. Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
0: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
2: Precies, precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak op een gegeven moment in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
0: Nou, dus een vermindje in de dorpstuin van Snakkenborn, daar is een voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daar voorstellen?
2: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, die heeft gemeente gevraagd van willen jullie een verspillingsvrij diner organiseren? En dat doen we met z'n allen of op tientallen plekken in de gemeente om daar aandacht voor te vragen. En wat wij doen is, wij hebben onze containeradoptanten uitgenodigd voor een gratis diner. En eigenlijk alles wat er op dit moment op de tuin is en wat er af moet, hè, omdat het anders verkeerd wordt, nou, dat wordt vanmiddag verwerkt in pizza's, soepen en salades. En zo hebben we een heerlijk diner.
0: En ik geef eerst een containeradoptant, wat hij dat krijgt?
2: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente. En die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
0: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren dus, op meerdere plakken, Erik Josezen.
2: In heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
0: Nou, sure, zo een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar weet je dan harkers die denken van hey, ik kan er zelf ook een beetje meer op letten?
2: Wat zei je?
0: Ik zei, misschien ben ik wel harkers die nog denken van hey, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
2: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee besparen we grondstoffen en hoeven we minder afval te produceren. Dus we willen mensen vooral aanmoedigen om dat te gaan doen.
0: Mathilde Altenburg van de gemeente Leeuwarden. Tiege dank.

0: Lefty
1: en Basten.
2: Friesland van de Moorn.
0: Van waar het Gouders in Haas komt, is het een bekend gezicht. De kenmerkende meester van de Witte Zwan. Na de constructie van het schip dat Willem Barends zet iets mijn verstkap te zitten op Nova Sembla. En jarenlang ieder on dat schip werken. De meesten die kennen het, ze willen alle weekend beziekje. Toch zullen de initiatiefnemers maar één ding. Wer zielen mij dat skip. En om dat goed dwaan te kunnen, wat er oefenen worden. Juster en Juwet vindt dat plak. En verslagjouwer Jelmer Kampen van Omroep Zilt, die is onderwijs naar die zielproeven dagen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we binnen die proeven eigenlijk gekregen?
3: Die proeven zijn op de Noordzee boven de Schelling. Hier heeft de bemanning en dan alle ruimte gewoon om te testen. Om het schip, ja, kennis te maken met het schip. Want het is een nieuwe bemanning en het is ook een schip. En niet een alledaags schip natuurlijk, heel erg anders dan de moderne schepen waar de bemanning die er nu op vaart aan gewend is. Dus ja, boven de Schelling, want daar hebben ze gewoon de beste ruimte om te kunnen wennen aan het schip.
0: En ben je proeven echt te zien van de festival, van als skielgebied links?
3: Dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet wat kunnen spreken van de organisatie. Ik ben hier, we zijn nu ook best wel vroeg, want we gaan op kwart over zeven, gaan we pas weg. Dus ik heb helaas nog niemand kunnen spreken om dat te kunnen vragen. Maar het zou zomaar kunnen, maar dat weet ik helaas niet.
0: Nee, dan was er nog even een afwachtje dus, hoe dat komt alle keer. En ja, hoe belangrijk is het eigenlijk dat die zielproeven dat die dingen worden? Ja, die Witte Zwan, dat is natuurlijk, ik zei het al, wel bekend als je uit de omkrietenwijk komt. Ja, dat zoals weer op het wetter komen kind, dat is natuurlijk wel even een momentje.
3: Ja, zeker. Deze proeven zijn ook heel erg belangrijk. Het is inderdaad vooral om zeilcrew in te werken. Want ze zeilen dus normaal echt op hele andere schepen dan deze. Dit is een schip uit de 16e eeuw. Nou, dat is gewoon, werkt gewoon totaal anders dan wat ze gewend zijn. Ja, als je aan boord bent geweest van het schip in Harlingen, heb je ook wel gezien dat het gewoon zo verschil is. En met andere zeilschepen. Want de Witte Zwan is eigenlijk vrij klein en hoog. En nou ja, dat brengt natuurlijk wel uitdagingen met zich mee. Daar moet de crew natuurlijk helemaal goed kunnen samenwerken. Dat gaan ze vandaag oefenen.
0: Ja, en hoe zit het met die eigen zeeziekte, maar die eigen ondervinding ook op skippen? Best een beetje stabiel als aan boord denkst?
3: Nou, dan gaan we vandaag achter. Dus dan heb ik alleen maar op de boten naar de eilanden gezeten. En die zijn volgens mij heel erg stabiel. Dus het gaat een enorm avontuur worden. Dat hoor je ook wel van de mensen van de stichting, van Willem Barends. Dit is voor iedereen gewoon een enorm avontuur. En ik denk dat iedereen hier enorm van gaat genieten. En ik hoop dat ik niet al te veel last ga hebben van zeeziekte.
0: Jelmer Kampen, de business onderwijs. En weer een grif meer als die proeven hoorn heeft.
3: Ja, zeker. Komt goed.
0: Mooi. Dank u wel.

0: Joan Armour Trading en Rosie.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, het Nijsuitoren Media.
2: Ja, de kranten die het maar druk met de winst van AfD in Duitsland. Ja, winst voor extreemrechts in verkiezingen Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. AfD verplettert regeringspartij, des groot het AD oer. Friedrich Merz, de kanselier, die was naar verluid verzocht weg te blijven tijdens de campagne. Ja, zijn partij had ik behoorlijk verliezen gekregen. En even hier de Trouw, historische zegen voor AfD in Sachsen-Anhalt. Volkskranten, extreemrechtse AfD behaalt monsterzegen. Hoewel AfD vaak heeft gemeld alleen te willen regeren, zegt de lijsttrekker open te staan voor een coalitie. Ja, is heel veel matten, want ze krijgt net een absolute meerderheid hellen. En ik NRC had het oer een monsterzegen. Dus het mij duidelijk wijzen. Voor op het AD zie ik nog een mooie foto van prinses Beatrix met haar zwan Constantijn en Willem-Alexander. Die winnen oude weekend in het Duitse stadje Hietzacker. Haar man en hij, prins Klaus, die heeft een stien opwit. Hij is daar 100 jaar lang binnen, oude weekend. En de koninklijke familie weer aardig manmachtig onwezig, zeg maar.
0: Oh.
2: En de burgemeester die vond ik geweldig. Binnen haast een eer bij het waande west om het al hier voor mekaar te krijgen. En pas een paar weken van tevoren kregen ze het verrassende bericht. Ze komen.
0: Oh.
2: Ja. En er waren zelfs de Duitse inwenders die waren de hele dag in het oranje kleid.
0: Huh.
2: Ja, dat vonden ze zo mooi. Dus dat liep het nog heel tijd. De heer Klaus die dus ik een pleinnaam neemt. En het er nou een mooi standbeeld is er voor hem. Dus 2012 is hij verstomd. Dan geef ik naar de Telegraaf. Snelwegpomp nog prijziger. De pomp moet snel die ben al duurder vanzelfs. Dan kerst die en derde bij de bindikjes of zo. Dan kerst nog wel eens wat minder duur uitwijzen. Net goed gehipper, maar minder duur. Maar het kon nog wel eens prijziger worden. Want de 288 verzwargingsplakken langs de sneldieken die staan voor een veiling. En dan moest flink bieren. Het kabinet hoopt het samen 1 miljard euro binnen te halen. Dus toen moest aardige tadeboese als toen zo'n verzwargingsplak herworst. En dan moest ik nog op het naar inrichtje. We binnen Riedik hield ik meer elektrisch zelfs. Dus er komen aan zijn treien, kavels, pomp, shop en laden, meldt het ministerie. En dan moest dus en voor die veiling was al meer betalen.
0: Ja.
2: En toen moest het terrein op een naar inrichtje, wat ik wel heel kost het. En ingerieren waar het even op draait.
0: Nou, het zal vast een Shell niet wezen.
2: Als het brandstofbedroog. Ja, dan moeten we het al haast even
0: nemen. Ja, dat geen reclame is, mij
2: het, hè? Het is zeker geen reclame. Dus het is gewoon een nieuwe klap wezen voor de toch al fors betalende automobilist, schroot de kranten. Of die nu laat of tankt. Dus dan wist wie de sneldiek nog duurder uit.
0: Mooi kleren, maar voor het onderwijs best.
2: Nou.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouweren Zijs.
3: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als het onderwijs best naar huis.
7: Help, dit is eng.
1: Als het iets hier best.
7: Hey, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
8: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
9: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
10: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprichten waard.
1: Van de middag van Fjouweren Zijs.
7: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
11: En nu dit.
12: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Doral Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
14: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschiedenis geschreven. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
13: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
13: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aasdien Friesen van de Moorn. In 30 cruciale seconden kontelen 2 eredivisiewedstrijden juster. In het voordeel van een Friese club. De eerste haast meer hoor. En er komt muziek aan. Nou, dat wel een aardige plaat om die hi-fi systeem even te testen. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Dire Straits and Money for Nothing komt er aan.
12: Friesland van de Moorn.
1: My Erit Science.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Mama!
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Friesland van de Moor.
10: My Erit Science.

0: Je mag er intussen bij uitlezen wat MTV wie.
1: Ja. We wie stuurde de televisie? Ja. Die stuurde muziekclips.
0: Nee, die stuurde programma's uit de auto's op kalfhaderie.
1: Ja, dat is. Ja, ze ben begonnen bij muziek. Ja. Maar ja, daarna... Ieder van alles.
0: Ook is het nog eens muziek stuurde. Maar ja. Toen, in mijn jeugd...
1: Oh ja.
0: Stuurt laat je muziek maar uit.
1: In mijn jeugd en die jeugd, er zit wat verschil.
0: Er zit een decennium tussen.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Decennium is draaien.
3: Ja. En daar is Irien van de Pellen. Nolhan Toertens. Pats boom. Achter Jari de Wester. Het is werkelijk. Irien. Prima doelpunt.
4: Feest in het Abelense stadion. Dan Ronda Dijon bij Cambuur.
5: Ja, dat feest is hier net zo goed. Oh, een rode kaart. Een rode kaart voor Telstar. En dat kan Cambuur vanzelfs helpen.
0: In 30 seconden, het cruciale seconde, komt al een 2 Eredivisie wedstrijden juist in het voordeel van een Friese club. Maar Cambuur en Heerenveen konden de winst beide net over de streek loeken. Wat ik krijg mis, dat juist aasen hier in Friesland van de Molen. Ik denk hoor een Friese stedenlid dat hem net op mijn verkiezing bestellen wil.
6: Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte dat je met in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is.
0: En Feike, was toch ik een profileraasen?
1: Nee, ik ken het zijn profileringsdrang.
0: Oh.
1: Nee. We hebben ook gewoon objectief het nijs brengen. Stichting die komt mij een claimtje in Snapchat. Dat weest belangrijke financiën als het wolwezen van de broekers. Ja, en dat we dag zoeken sociale media. Ha, jongeren die bedaren via die media hield iets vaker in de wapenhandel.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Aasen meer daar hoor, maar eerst een wapenrucht in kwart mij Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen, we hebben jou te krijgen met een simmerske septemberdag. Maar eerst een wat bewolking en vanmorgen in het zuidelijke pad valt even nog een spotje rein. Maar we rijden ook daar een gauw voet en dan hebben jou een decennia er geregeld bij. Maar met hege bewolking en met een warme zuid-zuid-eerste wind hebben jou temperaturen van zo'n 23 graden op het Waadeiland tot zo'n 5, 26 graden in het eerste en het zuid-eerste. Jong neemt de bewolking wat wat daar, we komen op een spotje rein en vannacht is het dan bewolkt. Hebben temperaturen om de zandje tot 18 graden. Morgen hier is het even droog, maar hoe daar is bewolkt, geregeld buien. En in de buien is het dan zo'n 15 tot 16 graden. En dan stiert een matige zuidwestenwind. In de nacht wordt het al bedroeg, hebben we enkel opklaringen en dan zo'n 12 tot 13 graden. Maar naast meer hoe dat waar.
0: Hij werd zo'n als een groot politiek talent, Daan Olivier. Hij is nu 33 jaar en zit zo'n 2023 in de steden voor de Partij van de Arbeid, of Pro intussen. Maar bij de provinciale verkiezingen van Takkemier stelt er hem net opnieuw beschikbaar. Dat had er het volzijter en hij rent zelfs bij een psycholoog.
6: Ik ben autosporter, ik hou ook van echt resultaten behalen. En ja, voor mij gaan dingen soms wat te stroperig. En daar haal ik op dit moment gewoon te weinig voldoening uit. Gezegd niet dat ik op een later moment terug wil komen. Maar op dit moment ja, haal ik daar simpelweg te weinig voldoening uit. En er komt ook bij dat ik uit mijn topsportcarrière een aantal zaken heb meegenomen. Waarvoor ik nu ook een psychologisch traject volg. Dat zit er met name in toch wel af en toe heel obsessief naar een doel toe leven. En dan heel lastig ook dingen los kunnen laten. Dus heel erg de controle op dingen willen hebben. En ik merkte eigenlijk met de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen dat ik datzelfde weer ging doen. Oh ja. En toen dacht ik van... Nou ja, op het moment dat dus dingen onzeker worden, dan is dit mijn terugrijpreflex eigenlijk. Dat dus topsportcarrière is ook onzeker, want je kan heel hard naar een doel toe werken. En vervolgens kan je een paar dagen later of een paar uur later kan je onderuit gaan en kan het helemaal voorbij zijn.
8: Ja,
6: ja en ik heb daar nooit goed mee om leren gaan. En ik vind wel dat, ik ben nu nog relatief jong, gaat wel hard, 33. Maar ik vind dat ik daar werk voor moet maken.
9: En dat okay. Je in de provinciale politiek zit, dan moet je wel omkijken en dan mijn teleurstellingen.
6: Ja, zeker. Maar dat vind ik ook op zich een probleem. Dat is het probleem ook niet, denk ik. Het is wel een probleem dat, dat ik af en toe wel... Ik had gehoopt en verwacht toen ik de politiek instapte... dat je met in een debat met elkaar nog tot oplossingen zou kunnen komen. En ik heb nu bijna het idee dat soms het debat alleen nog maar voor profileringsdrang is. En dat we niet meer met elkaar... proberen de verbinding te zoeken. Zoals wij in de Staten ook wel eens met Jaar 21 hebben gedaan. Maar het is nu wel heel erg dichtgetimmerd. En ook wel je filmpjes opnemen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Daar heb ik moeite mee.
9: Ja. Ja. Arno Brok, de commissaris van de Kening. Ik val eens onder een debat. Sinds een jaar van meesken, Jim Harkje net naar je noir.
6: Nee, dat klopt. En ook wel van, volgens mij zitten jullie heel dicht bij elkaar. En is er een oplossing mogelijk? En als je dan het debat uitloopt en die oplossing komt er toch niet. Terwijl... Ja, ik heb echt meerdere keren bijvoorbeeld in het sportdebat gehad van... volgens mij komen we hier met elkaar tot iets. En dan lukt het toch niet. En dan denk ik, oh, ja. Ja. Want uiteindelijk zitten we er allemaal om Friesland beter te maken.
0: En dat zei dus Daan Olivier van de Partij van de Arbeid.
8: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
1: Ja, Stichting Massaschade en Consument wil Snapchat onklaaien. Het is voor de tweede keer in kwartskof kwartier dat een Nederlandse claimstichting een rechtszaak ontspant in het sociale media platform. Neffens deze stichting is bij Snapchat weest belangrijker als de zoens en veiligheid van de broekers. En daarom stappen ze naar de rechter om het platform minder verslavend en veiliger te maken. En er wordt een skeervergoeding eerst. Dat is te lezen op de website van de stichting. En zo eerst dus onder oren dat functies als de streak, de snapscore en autoplay dat die uitkennen komen te staan.
0: Oh,
1: dit ben voor mij draaien naar je begrippen. Ik zit net op Snapchat.
0: Ja, de streak, dat is gewoon als de alle dagen die app hier bestaat, dus bestuurst alle dagen iets,
1: ja,
0: dan haast dat. Dat duurt het een vlamke.
1: Oh,
0: dat zegt okay. Dan achter een bepaalde naam steen, maar meestal is het als elke dag weer contact hiest.
1: Ja.
0: Maar als dan iedereen mist,
1: ja,
0: dat vlamke voort.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Nou.
0: Ja.
1: Maar nou bist ook altijd op basis vrij.
0: Ja.
1: Of door hersen een orenfunctie, maar dan ben je net in de studio. Is dan uw vlamke ik u te eerder?
0: Ja, dan heb ik geen streak meer.
1: Nou ja, het is maar wat je belangrijk vindt.
0: Ja.
1: Maar in elk geval, het is denk ik wel goed dat zijn stichting hem daar druk om maakt. En zij zullen dus... ze zullen nou een dijverging insturen voor zo'n september. Ze hebben dus mij een kluitje in het riet stuurd, zeiden ze nog. Want ze woonden zo is, hè? Maar dat was net mogelijk, kennelijk. Dus, als we dan toch hoe die sociale media hè. Jongeren die reizen via die media heel iets vaker belutsen bij de vuurwapenhandel. Dat is joh, politie en justitie. Het gaat er bij het ministerie opvallend vaak om gas- en alarmpistolen. Die kerst in Oorland in Europa gewoon keepje. Maar die ben in Nederland ben die verbinden. En het gaat net alleen nog om het broeken ervan. Jongeren die hoop je dus ik yield te verdienen. Ja, en op TikTok liet het soms hier al gewoon om een wapen te hebben. Zei het officier van justitie bij het landelijk parket. Nevens de officier spielde dus sociale media en bepaalde uiterings uit de rapcultuur een rol bij het normaliseren van vuurwapenbezit. De staat naar een vuurwapen wordt nevens hem vaak net zet uit van zware criminaliteit, maar ze gewoon jongeren dus een mogelijkheid om geld te verdienen. En dat kerst dus kennelijk via TikTok en alles kerst dat heel makkelijk krijgen en weer verkeerpje.
0: Maar wat houden we dan willen van?
1: Van TikTok?
0: Sociale media.
1: Ja, ik zit net op TikTok, dus ik...
0: Nee, ik
1: net. Dat is, ik
0: ja,
1: net.
0: Goed.
1: Dus, wij maar het vuur maar een beetje oors... Het vlamke maar even oors branden.
0: Het Arcade Fire?
1: Ja, precies.
0: Nou ja.
1: Hey.
0: Arcade Fire is dit en Everything Now.

0: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Arcade Fire, dat is dan Everything Now. Dan ook voetbal, want even zeggen de koer uit van je SCRVN. Maar na één helft stienen de Friesen op voorsprong zijn kopper in de AZ. Nee, de wedstrijd die door het 2 helden. En van Jereveen, wie dat een helden te vol eigenlijk? Want AZ die won met 3-2. En voor Jereveen-trainer Robert Veldman, wie dat een teleurstelling?
2: Ik ben teleurgesteld. Je speelt tegen een goede tegenstander met veel individuele kwaliteit. Alleen, de goals die zij scoren. De eerste is vanuit een goede dribbel. En de andere twee vind ik gewoon twee omschakelmomenten waarin wij veel mannelijker moeten zijn. Eigenlijk tijdens ons aanvallen in het verdedigen. Daardoor kunnen ze uitbreken. En scoren ze twee goals. En daardoor verlies je hem, denk ik. Want in ons lage blok hebben zij weinig echt grote kansen kunnen creëren.
3: Hier niet kijk, Maas Willemsen voor de camera. En die zei eigenlijk even met rijen kon ze voor Joen. Ja, ze zitten ze er wel alle treien in, maar we hebben met rijen voor Joen.
2: Jawel, maar daar gaat het wel om. Dus wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven, want daar gaat het om. En dat kost ons nu in twee wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. Nou, en dat is een belangrijke, geen les, want dat vind ik er te laat voor, maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
3: Ja, dus van in de omschakelmomenten met een mannelijke wijze, wat bedoelt de Craig Mooi? Gewoon hutten de duels ingaan?
2: Nou, eerder aansluiten, dat in dit geval Medik de bal niet zo kan aannemen, of dat Oefkier over Oliver Brouwer heen kan lopen. Desnoods pak je daar een gele kaart of maak je een overtreding, hele counter eruit en klaar. En wij lopen mee en we zijn in de ruimtes en te grote ruimtes. En het, nogmaals, tegen een goede tegenstander met individuele kwaliteit aan de zijkant en ook nog frisse benen aan de zijkant, word je dan afgestraft.
3: Ja. Nou, dit zijn de kritiekpunten. Binnen direct positieve dingen. U tussen wedstrijd naar voren kan.
2: Wij scoren 2 doelpunten en we komen met 2-1 voor. Ik denk ons defensieve plan was niet sexy, maar AZ creëerde er niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon denk ik heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen we verliezen hier omdat we weer 3 goals tegenkrijgen. En dat zit het bij mij het meeste naar.
1: Ja, teleurstelling dus bij Robin Veldman van Jereveen. En diezelfde emoties die overheerst het bij de trainer van Cambuur. De club Ljout is die het in Telstra met 2-0 voor. Met een mon meer, maar het eindigen in 2-2 league. Trainer Johan Plat die kent daar nog net door uit.
4: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
5: Ja, gelijk maar naar die waarom-vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
4: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En wat te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar, zeker aan het einde. Dus daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
5: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden?
4: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit en dan kom je in dit soort situaties terecht.
5: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was al wat langer gaande.
4: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je er tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. Nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
5: Ja, al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie 2 punten verloren hebben.
4: Dat lijkt me duidelijk, ja.
5: Je bent natuurlijk trainer. Je kijkt naar aanknopingspunten. Je ziet aanknopingspunten. Tegelijkertijd ben je ook mens. Denk je dan niet op zo'n moment dat die 2-2 valt van, potverdikke, die gifbeker moet wel echt leeg?
4: Ja, maar laat hem dan nu leeg zijn. En dan gaan wij nu volle bak vooruit. Het eerste punt. En nu moeten we door voor meer punten.
5: Ja, hoe ga je die spelers die er toch echt wel geknakt bij zaten na afloop, hoe ga je die er weer bij krijgen voor volgende week?
4: Nou, laten zien wat ze wel goed kunnen. En dat we moeten vasthouden aan waar we mee bezig zijn. Dus niet meer achteruit lopen. En uitgaan van eigen kracht. Blijven voetballen.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Een minuut door Jal Wagen is het. Fijke, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Bedrogen die augustus vrienden hier belutsen wie een beetje stikken varen van een heekspanningskabel bij Kiesterziel, hebben een verziekingtje om haar onsprakelijkheid te behein. Op 13 oktober is hier een zitting hoor bij de rechtbank van Rotterdam. De kabel wordt wetter bij Kiesterziel wat stikken lutsen door een kraan die op een schip stier. Als geval van het ongeluk ziet een Ljouwert en omlezen de dwarpen oerenlang zonder stroom. Het had man worden voor de stikkende kabel repareerd weer en dat had miljoenen euro's kosten. Op een opvallend soort plakken in Friesland wordt van Joert al onder diek werken. Zo is de Skasterinjebereiging daar 6 dagen dicht voor inspecties. Eerst in de richting van de Lemmer, daarna in de richting van de Jouwer. Bij Boetenpost is een deal van de N-Trij 54 haast 3 weken afsluiten voor onderhoud bij het spoorviaduct. En op de Roenwijd, terug Wolvengeer, wordt ik werken. Daar is de tunnel onder het spoor 12 dagen dicht. En het verkeer aan de eerste kant van Snits moet ik een andere route kiezen. Want terug onderhoud in het aqueduct is de Roenwijd op dat punt haast 3 weken dicht. En te eindbesluit krijgt de N. Jochen Jantjen bij Jesterwoude nij asfalt. Daardoor is de provinciale diek naar Drenthe langer als een maand dicht. Ja, dit loert wie zaterdag te jaren in de binnenstad van Dokkum. Jochen muziekverenigings dienen der mij om de eerste editie van het Korpsen en Korenfestival. Wie een spontaan idee van Renette Stenekus van de Stedelijke Harmonie van Dokkum.
15: Dit jaar zijn er geen admiraliteitsdagen in verband met het Koningsweekend. En toen dachten we van, nou, we spelen graag in de binnenstad. Laten we het gewoon lekker zelf organiseren. En een heleboel enthousiaste verenigingen hebben zich aangemeld. En we kunnen de hele dag lekker muziek maken in de binnenstad.
13: De organisatie hoopt dat deze eerste editie van het festival een vervolg krijgt. De vrouwen van SCRVN hebben ook in haar derde wedstrijd van dit seizoen geen punt halen. Ze verleerden maar 4-1 bij FC Twente. De vrouwen van FC Twente zijn ook koprinder. JRVN had dit seizoen dus nog geen punten halen en stiert er mij onderhoorn.
16: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze als kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
17: Voor een nieuwe Suzuki. Hi ma, service en auto's is er voor Elsen hier.
1: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Thuis in Friesland. Met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons Heiteloon. Nu in de winkel.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Friesland van de Moor.
19: Erit Science.
20: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Muziek van de Cranberries komt er aan. Maar eerst het waarborgd met Jan Jonkman. Goedemorgen.
21: Een goede morgen, Erit.
14: En het belooft goed best wel wat een warme dag te worden, volgens mij, hè?
21: Ja, zeker. Ja, zeker. We merken het ook al aan de temperatuur. De minimumtemperatuur die lijnt vannacht om zo'n 12 uur om de 13 graden heen. Maar zien we nou dat met een warme boppenlucht die op 150 tot 300 meter, die lijkt al op 20 graden, rennen de temperaturen in de provincie ook al op. Want Laaksem die zit op zo'n 16 graden. De Point aan boord, die Brechtem, Akkerem, die zitten ook al op zo'n 15, 16 graden. En hier neem ik me als een 15 en hele graad. Bakkerveen, die rent naar je van achter en die goed 14 en heel. We hebben tijd nog wel even te krijgen met wat een hele zwakke sturing die door het zuiden van de provincie loopt. Er valt uit en trof wat hele lichte rein uit. Het is eigenlijk net te meten. Het valt wel, maar je kunt in de ruimmeter net meten. Het meeste verdroeg het onderwijs. En dan hebben we dat het de laatste futlutsen is. Je hoort te krijgen met een warme zuidenwind. En dan hebben we mooie simmerske septemberdag te pakken. De zinnen die hij krijgt aanstaan wel bij de oerhaan. Uit en trof wat hege bewolking. Maar die zinnen die prikt er wel wat terug. En dan met een warme zuidenwind, dan rennen de temperaturen, je hoort maar op, naar zo'n 23 graden op het waadeiland, dat zijn 5, 26 graden meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die is zwak uit het zuiden, die neemt vanmiddag die wat om naar het zuidwesten toe, en die wordt dan even krachtig en dan neemt de bewolking, die neemt ik al wat daar. Komt er een zwakke steuring uit kant op, maar het is een zwakke steuring en de boppenlucht is nog warm en droeg en daardoor kinderen misschien eens even een spot ruimvallen, maar het meeste verdampt en verdroeg het onderwijs. Vannacht dan is het bewolkt en dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. Warme nacht dus.
14: Hoe liep het op morgen?
21: Nou, we hebben morgen hier eerst nog even een droegere rit. Misschien vannacht nog even een spatje ruim. Morgen nog even is dan even droeg. Maar later in de morgen, dat is heel twarre pad van de maand die het dan komen de eerste buien die skantelen erop. En die bloeien tot 4 in een jong. De temperatuur is morgen op pad. Maar als om 6 uur is dan zo'n zandje tot 19 graden. Maar in de rit van de morgen en in de middag dat de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15 tot 16 graden. Dus die heeft een matige zuidwestenwind. In de nacht, dan wordt het klaar. Het wordt op, het wordt droeg, het wordt rustig. En ik geef de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 13 graden.
14: De dagen daarna, hoe komt het dan?
21: De dagen daarna, we hebben eens een keer bespreken van wat een onleige dag. Het wordt een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Een tal buien, maar het zijn wel mooie blauwe loften. En ja, het is echt van het onstabiele waar. Zelfs in de middag kan even een klap tonger komen. En we hebben zo'n jongetje graden op een waadeiland. Dat is een zandje graden meer de provincie in. De wind matigt wat krachtig uit het zuidwesten waai. En die rommelt in de jongen uit naar het westen toe. Tongetje wordt het droeg. We profiteren van wat hege druk. Het is droeg, een soort bewolking. Uit een trolle zinnen, heel goed zandje tot 18 graden. Een matige noordwestenwind. En die krimpt jongens al weer naar het zuiden toe. Wat inhoudt dat we vrede bij enkele buien hebben van steuring die dus kant op komt. Het is heel goed 18, misschien nog krijgt jongetje in graden. En met een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de midden heb ik te krijgen met een tal buien. Nou ja, zag Geer Vetsend. Wie een wiemonen had, die kent deze week waarvan een wien leven.

0: The Cranberries and Just My Imagination.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Als het 200 mensen naar juist op het circuit in Zandvoort rondjes rond om geld op te halen voor de Friese hetziekte PLM. In je van harten dat wie Rienk Heijns, die zelfs ook drager is van die ziekte. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dus is een vraag een heel soort krijgen, maar even in het kwart PLM, wat had ik alweer gezien?
3: PLM is een erfelijke hartziekte die ergens stond is in Friesland per 100 jaar. En het wordt eigenlijk in dat mijn tietje het hart eiwit niet meer goed wordt aanmaken, waardoor het hart steeds zwakker wordt. En dat kan natuurlijk heel veel ernstige gevolgen hebben.
0: Ja, ja, en ik kan me zo vaststellen, zo'n 100 mensen die troontjes draven op Zandvoort, zei ik al even om geld op te halen. Dat is heel veel onderziek wezen, denk ik dan, hè?
3: Ja, klopt. Ja, voor PLN, er zijn op zich in zekere zin wel bepaalde behandelmethodes nou, maar er is net echt een behandeling om de ziekte echt op te lossen. We meer al hier ingrepen om de klachten wat in te kunnen horen. Dus we nog heel veel onderzoek die om echt een behandeling in de ziekte te creëren. En daarvoor hebben wij juist dus rond om geld in te samen.
0: En hoe je dat
3: voor meer onderzoek. Ja, goed. Ja, echt weer een superleuke dag en uiteindelijk zie ik een heel mooi bedrag binnenhellen. Meer dan vorig jaar, dus echt een heel geslaagde dag.
0: Oké, en is het ook zo dat het dan groeit, het evenement? Want zo'n 100, dat klinkt best als een soort, moet ik zeggen.
3: Ja, dat is toch wel echt zin. Vorig jaar weer de eerste editie. En het wie, viel ze kan alles wat stuk drokker, stuk drutter. En het is wel echt heel mooi te zien. Want het is pas de tweede keer, maar het is echt twee keer een heel geslaagde dag geweest.
0: En de marathon draven, we hebben het dan over alsof het niks is, alsof het een rondje fietsen is. Dat is het natuurlijk net, dat is natuurlijk hartstikke sfeer.
3: Het is iets meer dan de gemiddelde wandeling, dat zeker. Maar het komt me echt mij hoe sfeer het eigenlijk toch weer. Het begint net keer, het is echt een heel pittige uitdaging, maar ik denk me alle meesten erbij en het hele evenement eromheen. Dan wil ik even shout-out naar mijn broer Ronald. Die had 30 plus kilometer met mij rond. Die het echt heel goed ervan.
0: Wat dat op mentaal krijgt? Want ik kan me zo vaststellen, een marathon draven. Op het moment dat je dus een PLN haven, dan heb je dat doet toch iets met je betrouwen in je eigen lichaam, liep erbij.
3: Zeker. Want PLN heeft voor mij gewoon hele tijd het vertrouwen in mijn lichaam wat futnom. Maar ja, als dan die race uitrint, dan werd we echt een hele euforie van, dit kan je lichaam gewoon al je nog. Dus ik heb een heel mooi bewijs in jezelf van, ondanks de ziekte, hoe volgens de organisatie is.
0: Ja, en de mensen om die heen, die is die in Vortec te springen, die in Vortec ziet van, goed idee?
3: Dat net, maar aan de oren komt trainser ik net dat, dus het is echt wel trof wat wollen net kan. En aan de oren komt, als hij in het leven nog wel hier kist van. Dus ik vond het een heel mooie uitdaging.
0: Ja, en daarmee heb ik nog eens meer als 1000 euro ophellen. En dus dat omdenken van PLN, we hebben het er nooit voor natuurlijk. Wat voor impact hoopst je dat het had? Het omdenken van PLN?
3: Qua ding vooral, want natuurlijk het hele idee van de dijwin is om geld in te samelen voor een behandeling. En zoals ik al het interview zei, ik ben nog jong, ik denk dat ik nog wel de behandeling bij mij meent, maar er ben ik er nog meesten die wel echt voor wie een behandeling zo snel mogelijk moet komen. Dus de hoop is natuurlijk dat het geld, ik echt snel impact geld in onderzoek, zodat mensen kunnen worden behandeld voor de ziekte. Maar er ben ik nog heel wat mensen een eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben.
0: Oké.
3: Want als ziek met een PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten heb. Maar het kan echt als een soort van sluipmoordenaar drinkroepen. En dan kan het vaak best zijn dat het te letten is wanneer mensen er pas achter komen. Dus de hoop is ik, des te grutter het evenement, des te grutter de bekendheid van PLN, dat meer mensen die dragen binnen, ik echt kunnen worden geholpen en behandeld voordat ze echt ziekteklachten krijgen.
0: Ja. En wat toch even een skerig, hoe verneemst dat kreeg? Wat ben ik signaal dat je dat misschien had?
3: Daar ben ik helaas net echt een expert in. Nee. Als ik denk als een klacht hier, dat ik hier marathon hierom.
0: Nee.
3: Sophie, ik heb een beetje begrip, is het gewoon in zekere zin meerdere klachten om het hart te hebben. Maar een gemiddelde huisarts kan best minder kennis hebben van PLN. Dus hebben we het al snel onder oren klachten zet. Totdat echt. Maar verder onderzoek steeds wordt ontdekt. Dus het is meer gewoon ik de hoop dat wanneer mensen echt klachten op het hart hebben, dat ik de optie PLN, weet je wel, voornamelijk in de regionen van Friesland en Noord-Nederland, dat het meer spiegelt. En dat die mensen dan, nou ja, eerder ik onder testen kunnen we zetten of ik echt kunnen we behandeld mijn steunhart of iets in die richting.
0: Dat er eigenlijk onuitdacht wordt, dat dat een optie is dus.
3: Ja, ik meer bekendheid. Want het is echt een, dat verhaal, je zoekt vaak op PRN-dagen. Dat mensen dan wel bepaalde klachten hebben, maar dat er nu zet ze gewoon net kunnen uitkomen waar het is. En dan pas wanneer er echt, zwierige ding ben gebeurd, dat ze in het ziekenhuis achterkomen, oh, dit is het PRN-west. Want ze maakt gewoon toevallig even een arts-west die er kennis van heeft. Ja, dit is nog een, in dat opzicht een relatief onbekende ziekte.
0: Ja, ja. Nou is die marathon, die heeft voltogen, dat is clear. Is er nog van neigen iets op een bepaalde manier?
3: Oh, zeker. Ja, ik ben fysiek wel echt kapot, maar ik viel me heerlijk. Dat is wel een heel euforisch gevoel als hem iedereen.
0: Nou, dat is mooi omschreven volgens mij.
3: Ja, ik heb juist vroeg begonnen. Ik heb de rest van de dag heerlijk in een Zwolse lijn genieten van de orenlopers. Echt, iedereen die het kind is heel aanraden. Het is heerlijk.
0: Rink Heinz Oerdus, die marathon van de hetziekte PLN. Dank u wel, Worst. U schreef een oer bijpraten, Worst.
3: Ja, ik ben heel bedankt.
0: Nog een keer.
3: Nog een keer. Hoi.

0: Nancy Sinatra en Sugartown.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, te horen media.
3: Ja, ik ben het even waarom naar het WK voetbal in de Verenigde Staten. En Mexico en Canada natuurlijk. Want dat Nederlandse elftal verlengd hier van Marokko. Wien de spelers die wien bij voetbal vriendelijk naar huis gingen.
2: Ja.
3: Alleen nog, daar riet zelfs ik nog een oranje bus van oranje supporters riet daar om. Hien ze de henne transporteert. En die is pas no out on weekend thuis kwam.
2: Oh, dat het even door.
3: Dat het even door. Dus die weer een stuk langer onderwijs als de spelers. En in standplaats Gaam, daar weer een welkomstfeestje organiseren. Zelfs met fans in het oranje. En ik, de muziek die er dan bij past. En wat is dat dan? Van links naar rechts. Vanzelfs.
2: Uiteraard.
3: Ja. Ik hoop dat de bus, ik hoor je ook erover, maar...
2: Ja.
3: Dan het autocoureur Luc Hartog. Die had mij een wedstrijd. Het is zijn collega Ollie Milroy uit een baan de Ferrari rijden. Die wie uit de bocht vlijn, die Milroy, onder een race in China, wie dat. En het wordt heel lang voordat dus de stewards van het circuit zelf, voordat die er wien. Hij zei het gebeuren, het auto aan de kant zet, is eruit gestapt. En het, hij rapte de doren uit die auto, die strane auto. Die stier dus in de brand. Uiteindelijk wist hij een brandblusser te pakken. En had hij blust. En toen had hij die coureur had hij dus uit die auto lutsen. Ja, en doelpas kwam de eerste stewards die kwam erbij. Dus dat zou nog wel een stutje krijgen van hoe goed zal lang worden inderdaad. Maar die Milroy die zei ik van ik leef nog. En dat heb ik maar aan één man te danken. Luc Hartog. Hij riskeerde zijn leven om mij uit de auto te krijgen. Op een dag zal ik deze geschiedenis kunnen vertellen aan mijn drie kinderen. En Luc zal in hun ogen de grootste superheld ooit zijn. Nou, dat is heel mooi cijfer zelfs.
2: Ja.
3: Ja. Dan, dat wie een verhaal in de Telegraaf, wie dat. En dan ga ik even naar het AD. Want die had dan een verhaal, mij als kop. Ook de Labradoodle is gewoon maar een hond. Het wordt wel een beetje het designhoentje neer.
2: Ja.
3: Het is een een heel knuffelbaar hondje. En ze werd ik nam omdat ze verheerde net. Dus dat is ik makkelijk. En ik vermees mijn allergie natuurlijk. Maar ja, het is ik wel makkelijk. Hoe minder vaak het stofzoeien achter die hoenen. Maar ja, nou zitten ze van er zijn zo'n 60.000 van in Nederland. En wat gebeurt er als de vraag heeg is? Ja, dan wordt er vanzelfs knoeid. Maar het vakken van deze hondjes, maar de hest de Australian Labradoodle en de gewone Labradoodle. Nou, en die Australian Labradoodle, dat is de echte, zeg maar.
2: Ja.
3: Die vakkers, die maak ik een strenge eerst voldaan. Ja, en die zorgen nou ik dat er een heel soort collega's die dit wat minder nauw nemen. Maar de regels, ja, die binden die gewone Labradoodles ontvakken. Ja, amazing soort verschil net altijd. En dat wordt graf hield mij verzinnen. Die hondjes, wat ik zei van ja, ze zijn eigenlijk net altijd lieke geschikt om bigelies in de Ranenster te houden. Want ze hebben een soort behoefte aan beweging en ja. Alles. Ja, en dat krijgt dus in de Ranenster net altijd. Is daar romte voor en er is ook een soort loert, een soort meesken, vuurwerk, weet ik volle.
2: Prikkels.
3: Prikkels. En daar ben je hoen ik net zo van tjennen.
2: Nee.
3: Dus denk erom, maar wat voor hoen je dus hongers kaffen.
2: Ik zal er dan uit denken.
3: Oké.
2: Nee, ik hoor je een hond.
3: Okay.
2: Fijke, dank wel.
1: Sneur bij Omroep Friesland. Uit de harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesporten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Mijn ontroeren Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Sneur de jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1612. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie in vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
10: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
9: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
11: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
9: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
12: En naast Nick Friesen van der Moon, dit wordt de oudste koop van Nederland. Atje 20 uit de Caribe. Die is nog net uit de molen. En de Bee Gees komt direct on my You Win Again. Aast Nick Friesen van der Moon.
13: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
14: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels.
15: en dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
17: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen niet.
18: Friesland van de Moor.
19: Maar eer iets zijn.

0: The Bee Gees and You Win Again.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Wij branden van nieuwsgierigheid om de zeileigenschappen van dit schip eens even aan de tand te voelen. Want ja, dat weten we nog niet van schepen van 450 jaar geleden. Wat hun capaciteiten nou werkelijk waren.
0: Ja, dan gaat het om het historische zielskip de Witte Swan uit Haas. Die kiest dat rommers op. En eerst haast meer over de vissen van de Moorn. En het gaat ook over de oudste kool van Nederland. Atsje 21 uur griep, die is nog naar Uitmolken.
4: Ze hebben meer naar het eeuwige leven, zou ik even zeggen.
5: Ja.
4: Als er iemand had, die had een poort en die wil net vertrekken. Maar dit dat is een hele bijzondere kool.
0: Ik moet dat vaker uitlezen, Fijke, maar wij krijgen soms teksten van u's. U's hoofdteksten leveren als hier Jitsen.
6: Deze is wel heel leuk.
0: Zeker weer even vandaan.
6: Ja, nee, doe maar.
0: En van de oudste kool van Nederland in de stap Marliets naar de oudste co-host van Friesland. Fijke Wouda.
6: En dat ben ik dan. Nou, hoe had die kool eens?
0: Die is lieke hard als dat ik ben.
6: Oh, nou, sure. Dan hebben we voor de. Ja, nou, ja, het meest wat ik heb, dat is net zo ongelijk. Olieprijzen die gaan weer omheen naar Nijegezochten in de Straten van Hormuz. En keeper Ronald Koeman scoort met 12 strafschoppen tegen SC Cambuur een record.
2: Goeiemorgen,
1: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets voor het Waberucht in het kwart en dat komt van Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen, nou, we hebben hier te krijgen met een zimmerske septemberdag. Maar eerst een wat bewolking en vanmorgen in het zuidelijke pad valt even nog een spatje rein. Maar de rein loopt daar een gauw voort en dan hebben we hier de zinnen er geregeld bij. Maar wat hege bewolking en met een warme zuid-zuid-eerste wind hebben we hier temperaturen van zo'n 23 graden op het Waadeiland tot zo'n 5, 26 graden in het eerste en het zuid-eerste. Jong neemt de bewolking wat wat daar, we komen op een spatje rein en vannacht is het dan bewolkt. Hebben temperatuur om de zandje tot 18 graden. Morgen hier is het even droog, maar hoe daar is bewolkt, geregeld buien. En in de buien is het dan zo'n 15 tot 16 graden. En dan stiert een matige zuidwestenwind. In de nacht wordt het al bedroeg, hebben we enkel opklaringen en dan zo'n 12 tot 13 graden. Maar naast meer hoe dat waar.
0: De oudste kool van Nederland, dat is Atsje 21 van Gariep. Dit hier kregen ze nog een keltje in, daarbij zorgt de kool uit 1996 nog altijd van verrassingen. De veehouder Jelle Kooistra, die is er tegen grutskop.
4: Dat is heel bijzonder, want ik moet zeggen, als je 29 jaar bent en 29 kelt brengen, de eerste keer had er een keltje gebracht, de tweede keer, toen bracht er een keer een tweeling, toen kelt er wat voor een keer, en toen bracht er prong weer een keer een tweeling.
5: Dat gebeurt net vaak?
4: Nee, dat gebeurt net vaak. En toen werd het mooiste van het geval. En altijd weer een stiertje. Ik wilde daarvan, ik wil graag een koek al van hem haar van nageslacht, wist wel.
5: Ja.
4: En hoe had er een koek heel? En daar ben ik zo wees mee. Die bloedtek.
5: Ja, dus hij is nou 29 en hij had dit hier echt nog een keltje.
4: Ja. Die zit nu in de bak. Die zit nu lekker onder de beks.
5: Dus hij kent al je nog wel?
4: Ja.
5: Ja. En wat maakt het hem nou zo bijzonder?
4: Nou, omdat het zo jeugdig is.
5: Ja, ridder.
4: Hier is zo jeugdig, je nooit erover bij de bak. Hier is zo jeugdig. Als er thuis in de stal komt in de tijd dat er weer op de stal maakt, dan is er gewoon, hoe mag ik het zeggen, dan had hij zijn eigen fretplekje. En dat vindt hij mooi. Hier raamt hij onder bij wij. Hier doet een peekje zo. En dan werd het.
5: Ze is wel echt de baas, ik hoor.
4: Ja, zie de baas.
5: Ja.
4: En dan gaan ze straks weer naar huis gaan en rennen we naar huis. Die kilometers rennen we naar huis. En hier in voorop, want hier weet precies wat er heen maakt.
5: Ja.
4: Hier weet het paard al.
5: Want hoe oud worden normale kei?
4: Ja, nou, de gewone kei, die worden 4-6 hier, dan is het afgelopen.
5: Dan is dit wel heel bijzonder.
4: Ja, want ze hebben meer naar het eeuwige leven, zou ik even zeggen.
5: Ja.
4: Als er iemand had, die had een poort en die wil net vertrekken. Maar dit dat is een hele bijzondere kool. Zien ik jou bij mij altijd nog een naam.
5: Ja.
4: Dan ben ik boeren die haal een nummer en dat is het nummer. En die weet die krijg je naam.
5: Maar hoe zit dat met kei? Want dat kan ik maar een letter beginnen of
4: nee.
5: Bijvoorbeeld,
4: als het keltje geboren is, dan is het is een stiertje, dan spreek ik een naam in. Johannes of weet ik het hoe het er heet. Maakt het ook niks uit. Maar dan spreek ik het gewoon in. En een koekjeltje, als die geboren was, dan jouw getrouw hij automatisch naam geven van de moeder.
5: Oh ja.
4: Dus als je 21 is, die had al wat geld gebracht, dan kan het best weten dat hij dit nog als je 30 is.
5: Ja.
4: Dat weet ik zo net. Dan maak ik op een sketchje.
5: Ja. Dus maar zie je dus al je atsen die uit atsen?
4: Nou, ik ga nu twee atjes.
5: Oh ja.
4: Twee atjes.
5: Ja.
4: En schön, en het mooiste van het geval, toen we in de tijd toen naar de kroeg gingen te bier drinken, toen trof ik een atje die zit bij mij te bier drinken. En toen waren de Kjeltje geboren en toen zei ik, hij dan, nou, die maat atje hier. En dus hij zei, waar komt die naam bij? Ik zei, dat komt van het famke de kroeg bij. Nou, hij zei, dat wordt grappig.
5: Ja. Dus ah, dat leven verder staat dan.
4: Ja, dat is leuk.
5: Ja.
4: Dus alle keer als ik hem zie, denk ik, dan was dat famke in de kroeg. Denk ik, wat weer dat een leuk famke. Dat is dan leuk.
0: Zeg maar, jongen, wat een verhaal komen erbij in zijn koolweiden.
2: De media van de moor.
6: Ja, dit is een fantastisch dus,
0: ja,
6: verhaal.
0: Goed, die man die mij die wel langer trok in mocht.
6: Ja. Nou, Rex die kool.
0: Ja.
6: Ja. Ja, de olieprijzen die staan weer heger naar de Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Ze hebben een paar zinken litten in de stritten van Hormuz. En ja, Iran heeft daar weer op reageerd. Die heeft ik weer skippen aanvallen. Aron Wiekein, dus het gieven net daar in de straat van Hormuz. En ze hebben ook Iran heeft nu ook een verbeende zone boeten de stritten van Hormuz aankundigen. En ja, daarmee drie dus ik de prijzen om de Nederlandse pomp nog verder omheen te gaan. Dus dat is net echt goed nieuws. De prijs van een vet brandolie is dit hier. Als je doet hele eerst, Jochen, maar haast 60% omheen gingen.
0: Dat je mij net hoeft.
6: Dat je mij het net hoeft, inderdaad. Nou, ik geef even naar Ronald Koeman. Ja, Ronald Koeman junior, maar we eens zissen. Want het is de eerste keeper in de 20-jarige geschiedenis van de Eredivisie die 2 doelpunten in één duel maken heeft. Helaas via SC Cambuur wie het slachtoffer. Maar ja, de zoon van de bondscoach van het Nederlands elftal die het 2 strafschoppen in SC Cambuur benut voor zijn ploeg Telstar. En ja, Koeman die het 2 keer doel troffen bij een achterstand van 0-2. Zijn laatste treffer die voel in de 101e minuut. En ja, dit gaat nou ik de hele wereld gaat het door in Boeteland. Een strafstreepje geschiedenis stellen ze bij het Belgische Sportza. Normaal gezien redden doelmannen punten met hun handen en saves. Maar Koeman deed het door 2 penalties binnen te trappen. Nou, voetbalgekte in Nederland, dat zei het Duitse Bild. Voor Koeman junior was het een bijzonder moment. Zijn vader Ronald is een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden. Nu heeft zijn zoon zelf geschiedenis geschreven door als eerste doelman in de Eredivisie 2 doelpunten in 1 wedstrijd te scoren. Nou, Koeman zelfs bloot er aardig nuchter onder. Ja, hij... Hij wie naar die 2e strafschop, wie die het die was in shirt even uitlussen om het te vieren, maar daarna wie die nou hier zei, ja natuurlijk ben ik blij dat ik de ploeg twakken helpen kan.
0: Dus ik kijk de context van hier dat zei ze, hè?
6: Ja,
0: hij bleef heel rustig en lutst zijn shirt even uit. Dat, ja, ja, op de werkvlier, dat is heel raar geweest.
6: Ja. Ja, nee, dan wie het heel bijzonder geweest. Maar ja, hij zei, ja, vanzelf ben ik blij dat ik de ploeg helpen kan. Maar dat ik achter die bal sting in, is voor u is best gewoon. En voor Michel als ik, ja, toch, die knal van zijn heid had hij nog in de,
0: ja,
6: in de skonken, denk ik. Dus, want ja, die koelde er ik wel wat van vanzelf. Dus nou, dat is toch een familie, denk ik.
0: Ik denk het ook.
6: Ja.
0: Zo vader, zo zoon.
6: Alleen de spieter dat aan Cambuur dan weer daar het slachtoffer van wordt. Maar voor Koeman is het een mooi record.
0: Fijke. Dank u wel. Het is niet van muziek van Blondie. Komt erom.

0: Blondie en Denise.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Alle jaren smieten in Nederland gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook niet voor de beurs. Alle inwoners van de gemeente Ljouwert bijgelijks in een week lang geen eten voortsmieten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om mensen daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in de dorpstuin Snakkeborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van de gemeente. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En die cijfers die liggen er net om. Het is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kan het eigenlijk dat mensen nog, dat jullie nog goed zorgen maken van dat het voortsmieten eigenlijk net zo'n goed idee is?
3: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent. Dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
0: Want wat ben op praktische dingen waar je rekening mee houden kunnen? Als je onteten sieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voortsmieten?
3: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor maaltijd kan ik daarvan bereiden? Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
0: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
3: Precies, precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak nog even in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
0: Nou, er dus een vermindje in de dwarpstuk van Snakkeborn. Daar is voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Die heeft gemeente gevraagd: willen jullie een

0: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente. En die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
1: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren, dus op meerdere plakken, Erik Josezen.
0: Ja, in heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
1: Nou, Sjoerd, zo'n een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar we er nog harkers die denken van, hey, ik kan er zelf ook wel een beetje meer op letten.
0: Wat zei je?
1: Ik zei, misschien met er ook wel harkers die nog denken van, hey, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
0: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? Ja. En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee besparen we grondstoffen en hoeven we minder afval te produceren. Dus we willen mensen vooral aanmoedigen om dat te gaan doen.
1: Mathilde Altenburg van de gemeente Leeuwarden, tegen dank.

0: hele weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Een minuut door Jalven Jochenen is het.
13: Fijke, goeiemorgen.
14: Ja, een goede morgen. Grimeur Arjen Tuiten van de Jouwer had vannacht een Emmy Award won voor zijn werk onder een uitsturing onder de hitserie The Pit. De 44-jarige make-up artist maakte voor de laatste uitsturing in het tweede seizoen, waarin een keizersneed verjochten wordt, een realistische replica van het lichaam van de patiënt. De Emmy Award gilt als de meest prestigieuze Amerikaanse televisieprijs. Tuiten liet weten dat er tige vereer is en dat de winst onverwacht is. De grimeur koe zelfs net bij de uitrekking in Los Angeles onwijzig wijzen om er op dit stuit werken onder een nieuwe film Heat 2. Jeder ontvangt Tuiten, die al meer dan 2 decennia in Hollywood wennet en werkt, 2 keer een Oscar-nominatie. In de jachthaven De Breggen in Dokkum is van de morgen brand geweest aan boord van een boot. De brand was hier veel rap onder controle, maar de boot rekken flinks kansjeren. Bij de brand stond een soort reek. Hoe de oorzaak valt nog niet te sissen. In de Daily Street in Ljouwert is vannacht een auto volslaan uitbaand. De brandwacht koe de auto net rijden, maar wist vaak te komen dat vuur hem verder verspreiden koe. Er werd onderzocht hoe de brand ontstaan is. En onder het Potmargenpaad in hetzelfde Ljouwert is juist een scoopmobiel volslaan in vlammen opgegaan. Het helpmiddel is na alle gedachten in de brand stutsen. Ja, dit loert wie zaterdag de jaren in de binnenstad van Dokkum. Nog een muziekvereniging die in de mei onder de eerste editie van het Korpsen en Korenfestival. Het weer een spontaan idee van Reinette Steenekes van de Stedelijke Harmonie van Dokkum.
15: Dit jaar zijn er geen admiraliteitsdagen in verband met het Koningsweekend. En toen dachten we van, nou, we spelen graag in de binnenstad. Laten we het gewoon lekker zelf organiseren. En een heleboel enthousiaste verenigingen hebben zich aangemeld. En we kunnen de hele dag lekker muziek maken in de binnenstad.
14: De organisatie hopen dat deze eerste editie van het festival een vervolg krijgt, Zil. Het patour van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten had de Vrije Formatiepartij Keertsen in Pijnjen woon. In de finale werd het patour van Johan Sipma met 4-3-6-4 verslaan. Bij de vrouwen woon het patour van Roelie Kroondijk, Lisanne Scharinga en Noah Elzinga de Vrije Formatiepartij in Bolzet. Terug in de finale het patour van Louise Krol te verslaan met 4-3-6-2. Ja, er is ik nog. Verkeersinformatie, want het stiert stil op de A32. Als je uit Steenwijk-Wij naar Friesland rijdt, tussen Steenwijk-Noord en Ter Itzet stiert 3 kilometer file. En je hebt zo'n 4 minuten extra rijstiert en dat heeft te krijgen met werkzaamheden om deze sneldiek.
12: Feike, dank al.
16: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Wat een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Els en Ian.
20: Friesland van de Moor.
21: Erit Seyens.
22: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
12: Muziek uit Haans komt eraan. Maar eerst iets voor het waarberucht mij Jan Jonkman. Goedemorgen.
23: Een goedemorgen, Erit.
12: En het belooft je goed best wel wat een warme dag te worden, volgens mij, hè?
23: Ja, zeker. Ja, zeker. We merken het ook al aan de temperatuur. De minimumtemperatuur die lijnt vannacht om zo'n 12 uur om de 13 graden heen. Maar zien we nou dat met een warme boppenlucht die op 150 tot 300 meter, die lijnt al op 20 graden, rennen de temperaturen in de provincie ook al op. Want Laaksem, die zit op zo'n 16 graden. De Point aan boord, die Brechtem, Akkerem, die zitten ook al op zo'n 15, 16 graden. En hier neemt maar niet als een 15 en hele graad. Bakkerveen, die rent naar even achter en die goed 14 en heel. We hebben tijd nog wel even te krijgen, maar wat een hele zwakke storing die door het zuiden van de provincie loopt. Er valt uit en trof wat hele lichte rein uit. Het is eigenlijk net te meten. Het valt wel, maar je kunt in de ruimmeter net meten. Het meeste verdroeg het onderwijs. En dan hebben we dat het de laatste futlutsen is. Je hoort te krijgen met een warme zuidenwind. En dan hebben we mooie simmerske septemberdag te pakken. De zinnen die hij krijgt aanstaan wel bij de oerhaan. Uit en trof wat hege bewolking. Maar die zinnen die prikt er wel wat terug. En dan met een warme zuidenwind, dan rennen de temperaturen, je hoort naar beneden, naar zo'n 23 graden op het waadeiland, dat zijn 5, 26 graden meer in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die is zwak uit het zuiden, die neemt van Medigit die wat om naar het zuidwesten toe, en die wordt dan even krachtig en dan neemt de bewolking, die neemt ik al wat daar. Komt er een zwakke steuring uit kant op, maar het is een zwakke steuring en de boppenlucht is nog warm en droeg en daardoor kinderen misschien eens even een spot ruimvallen, maar het meeste verdampt en verdroeg het onderwijs. Vannacht dan is het bewolkt en dan hebben we temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. Warme nacht dus.
12: Hoe lijkt het morgen?
23: Nou, we hebben morgen hier eerst nog even een droegere rit. Van misschien vannacht nog even een spatje ruim. Monier nog even, is dan even droeg. Maar later in de morgen, dat is heel het warrepad van de maand die het dan komen de eerste buien die skantelen erop. En die bloeien tot 4 in een jong. De temperatuur is morgen kapot. Maar als om 6 uur is dan zo'n zandje tot 9 graden. Maar in de rit van de morgen en in de middag dat de buien komen, dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 15 tot 16 graden. Dus die heeft een matige zuidwestenwind. In de nacht, dan wordt het klaar. Het wordt op, het wordt droog, het wordt rustig. En ik geef de temperatuur onderuit naar zo'n 12 tot 13 graden.
12: De dagen daarna, hoe komt het dan?
23: De dagen daarna, we hebben eens een keer bespreken van wat een onleige dag. Het wordt een afwisseling van wolken en zinnen en enkele buien. Een tal buien, maar het zijn wel mooie blauwe loften. En ja, het is echt van het onstabiele waar. Zelfs in de middag kan even een klap tonger komen. En we hebben zo'n jongetje graden op een waadeiland. Tot zo'n zandje graden meer de provincie in. De wind matig tot krachtig uit het zuidwesten waai. En die rommelt in de jongen uit naar het westen toe. tongetje butter droeg. We proberen profiteren van wat hege druk. Het is droeg, een soort bewolking. Uit een trotte zinnen, heeg uit zandje tot 18 graden. Een matige noordwestenwind. En die krimpt jongens al wennen uit zuiden taar. Wat inhoudt dat we vrede bij enkele buien hebben van een steuring die dus kant op komt. Het is heeg uit 18, misschien nog krijgt jongetje in graden. En met een matige tot krachtige zuidwestenwind in de middag heb ik te krijgen met een tal buien. Nou ja, zag hier vetchend. Wie een wiemonen had, die kent deze week wel van een wien leven.

0: En wie leest die de verschillende platen te jaren als gitarist? Je raadt het nooit. Maar wil ik het nou weer om eigen nieuwe muziek? John Mayer en Last Train Home. In de Eredivisie had Heerenveen juist de verlengd van de koprinner. AZ die woon mij 3-2 omdat de Friese voetballers te volle kansen voortjoegen. Dat zei Heerenveen-trainer Robin Veldman.
1: Wij moeten niet in de situatie komen dat we die kansen weggeven. Want daar gaat het om. En, dat kost ons nu in 2 wedstrijden 4 doelpunten. En die spiegel moeten ze, of we, want ik ben verantwoordelijk, ons voorhouden om 4 goals tegen in 2 wedstrijden. Dan wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen. Nou, en dat is een belangrijke, geen les, want dat vind ik het te laat voor. Maar een belangrijke eis die naar volgende week mee moet.
2: Nou, dit zijn de kritiekpunten. Zijn er ook positieve dingen uit deze wedstrijd naar voren gaan?
1: Wij scoren 2 doelpunten en we komen met 2-1 voor. Ik denk, ons defensieve plan was niet sexy, maar AZ creëerde er niks uit. Ik zou wel graag willen dat we nog wel weer wat eerder druk op de bal zouden krijgen. Ik vind dat we een hele behoorlijke eerste 35 minuten hebben gespeeld. Dus dat is gewoon, denk ik, heel positief. Nolan Koertens die een doelpunt maakt. Dus er zijn echt wel een paar punten. Alleen, we verliezen hier omdat we weer 3 goals tegen krijgen. En dat zult het bij mij het meeste na.
0: Ja, teleurstelling dus bij Robin Veldman van Heerenveen. En diezelfde emotie die overheerst het bij de trainer van Cambuur. De club uit Leuven die het in Telstar met 2-0 voor. Maar een mol minder, maar het eindige in een mol meer moet ik zeggen, maar het eindige in 2-2 league. Trainer Johan Plat die kent er nog net door uit.
3: Je staat 2-0 voor met een man meer en je geeft 2 punten weg.
4: Ja, gelijk maar naar die waarom-vraag. Hoe kan het dat jullie dit uit handen geven?
3: Nou, dat heeft enerzijds te maken met dat we in mijn ogen te ver achteruit lopen. En wat te weinig voetballen. En dan nog kun je hem over de streep trekken als je die laatste bal naar de zijkant schiet. En als je met z'n allen naar één kant komt. En ik denk ook dat we bij zo'n vrije trap niet in de eigen 16 moeten staan. Met het fysieke nadeel ten opzichte van Telstar. Zeker aan het einde. Dus... Ja, daar moeten we heel snel van leren om dit soort wedstrijden wel over de streep te trekken.
4: Ja, oftewel, je roept dit een beetje over jezelf af met hoe jullie in die eindfase speelden?
3: Ja, zo kijk ik daar wel naar. Ja. We moeten uitgaan van eigen kracht, blijven voetballen en vooruit lopen. En nu liepen we te veel achteruit en dan kom je in dit soort situaties terecht.
4: Hoe kan het dan dat niet recht te zetten is? Want dat is niet iets wat alleen in de laatste minuten gebeurde. Dat was al wat langer gaande.
3: Ja, dat is iets mentaals waar je mee te maken hebt als je er tegenaan hikt om de eerste punten te pakken. En nu hebben we het eerste punt en nu moeten we doorpakken.
4: Ja, al kan ik me wel voorstellen als je zo dichtbij bent dat dit niet voelt als, nou, we hebben het eerste punt. Dit voelt meer alsof jullie 2 punten verloren hebben.
3: Dat lijkt me duidelijk, ja.

0: Tyler en If You Were a Woman and I Was a Man. En dit nummer is letterlijk recycled, Feike.
1: Oh.
0: Het is een recycle nummer.
1: Een recycle nummer?
0: Ja, die het in de hitlisten net, nou ja, net zo goed als dat de auteur van het lied Hopen.
1: Ja. Yeah.
0: Dus het is op Nijbroekt. En een zekere Bon Jovi had er nog wat met die in.
1: Een Bon Jovi, ja. Ja, dat zeit me wel wat.
0: You Give Love a Bad Name.
1: Ja, enorme hit is dat best vanzelfs.
0: Ja, ja. Die kijk iets beter in.
2: De media nou, van de morgen.
0: Maar deze week mooi.
1: Ja, zeker.
0: Uit 86.
1: Ja.
0: Door de media.
1: Ja, de Friese krant nog weer, want dat is weer voorbij flying. Plant met korte keten Friese producten. Honderden oorspronkelijk Friese groenten, fruit, bjem en besten die bereiken de Friese consumenten vaak nog net. En het platform Friese rassen en gewassen, dat is een mooie naam, dat riemt ik mooi. Die wonen op mijn project, wil ze dus dat meer onder de aandacht brengen. En de wie ouderen zaterdag wie in de fjouwer demonstratie veld in Samar en Jestemar. En Koen Bankstellen kon daar zien wat er in Friesland verbouwd wordt en holden. En er is een heel soort, meestal ben ik wel verrast. Hé, is dat Fries? Ja, dat is ik Fries. Nou, dus meestal ben ik op een mooie wijze verrast. Ja, trouwens, wat oors Fries is de Jongs Iers uit Gediek. Het familiebedrijf van Romke de Jong. Die heb ik nog eens keer wel lid vanzelfs voor D66. Maar die is verkocht. Ja, dat zie je zaterdag al in de Ljouwtenkrant. Jules stier dat in het Fries Dijblad. En dat werd oornaam toch de Weerribben Zuivel. En die zal ik flink investeren in de fabriek. Dus trouwens, de Jong hebben ik van die bakfietsjes en alles. Nou, dat bloot wel in de handen van een familie, de Jong. En dan,
0: oh ja.
1: Ja, dus dat bloot wel. Nou, dan had de coronamissie jood een heel soort vragen. Aan premier of oud-premier Mark Rutte. Jude, daar is die baas van de NAVO. Maar hij had nog even waarom zien op de coronatiet. Het waren verhoorden. Het zien het vooral om vooruit te zien naar een volgende pandemie. Hoe mogen we die dan aanpakken? Ja, en dan verzels de trieste nijze van Auron Wiekijn. Zaterdag, dat ongeluk in winkelcentrum in Kamminga-Buren. Een jonkje is verstoren naar een oorriering met een vege wijn. Veel emoties na dodelijk ongeval met kind. Just een beetje kon meestal een bos bloemen. Of een knuffel of een kerstgebrand. Dat koer dan, daar heb je het plak werd ongeluk plakvoen het. En daar is ik massaal gebruik van maken. Het had de meesten van de buurt er een heel soort dieren is wel. En de emoties die binnen behoorlijk heeg. En de familie wie er kennelijk ik ben van het jonkje de Nijbesteen. En meesten zeg ik van wij steen om je hem heen. Nou, dat is mooi om te jagen vanzelfs. Ja, dus dat vind je wel heel triest nice. En dan komt er een dashboard om het watergebied Dwersum te meiden. Het internationale watergebied wil de Dwersumse toerismeregio van Europa worden. En daar is dus een dashboard vol indicatoren ontwikkelen. En dat is heel mooi lanceren worden op een driedaags congres van op het Ameland. Het initiatief leidt bij de provincie Friesland. En dan wordt er dus de Dwersumse vrije tijdsregio van Europa worden.
0: Een dashboard.
1: Een dashboard, ja. Van, nou ja, wat voor maatregelen mogen we nemen om dat te worden? Nou, ze weten net eens wat nou het meest duurzame regio is. Dus ja, misschien moeten ze daar eerst even onderzoekje voordat ze hier op losgaan. En de ambities, die ben groot. Dus dan heb het vaak ik wel volgen voor Meesing. En ik voor de eilanders van, ben we nog wel vrij om te gaan en steen op uw eiland. Zou het wij willen. Dus het is wel heel nieuwsgierig wat er uitkomt.
0: Arjen Overmaat, die zet ik op de semanje weer in de startblokken.
3: Ja, zij is het maar correct, Erik. Want nou, ervoor is er voor zelfs aan naar Joeg Roeren. Noffelijke muziek bij de koffie, dus dat komt wel goed. En ja, we hebben voor een meisje mijn bijzonder hobby. José Schaap van Ketten, die maakt al meer dan 30 jaar kunstwerkjes van theepoetsjes.
0: Oh.
3: Ja, ze kloot ze 30 toen ze een varie lezen had. Dus mooi toch?
0: Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat je daar van mij te kennen.
1: Is al broekt of hoe voor de thee of net?
3: Nee, dit is net de poetsje waar de thee in zit, maar waar de thee poetsje in zit.
1: Oh, in dat oké.
3: Papier en poetsje.
1: Papier en dingetje. Ja, oké.
3: Nou, thee poetsje.
0: Thee poetsje. Dat was dus in de Node voor. Dit wie Friesland van de Moorn van Juwet. We binnen de Moorn van zelfs weer. Ontaan, hoi.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was het boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
15: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
14: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
16: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
14: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.
0: Zo.
14: Dit was het NOS-journaal.
3: Mooi, dankjewel. Het is nodig voor Magnitimon, Fijnste Wist, met Grace Jones Aston. Rank de police. Message in the bottle. Oer een minuut.
17: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
18: Hoe kom ik je waai?
17: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
17: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
17: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
17: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
21: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
17: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het voor jou.
19: ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
20: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
22: Nul de Voor. Mijn Arjen Overman.

0: Grace Jones. La Vie en Rose.
1: Ja, was zelfs...
0: ja, precies, dat zei ik. De Edith Piaf klanken hier in de morgen. Maar dan in de uitvoering van Grace Jones had het wel even hoe die de vier keer. Ze is altijd drie keer de skippersrug, maar Grace Jones had het vier keer uitbedacht dit noemen. En toen waart het uiteindelijk een hit. La Vie en Rose.
2: Goedemorgen, Arjen.
0: Dit is de La Vie en Rose van de morgen. No daarvoor. My Toto Wets Frockadas and A Walk on the Ocean. En Ella Langley is hier eerst. Chosen Texas in No daarvoor.

0: Zo, The Wet Sprockets en Walk on the Ocean. Met wie ergens zien, Twa Toesenhoven en Reinhard Wijmaaier van Wijmaaier van de Werf. Die zit een beetje op YouTube voor te surfen en die kan dit liedje.
1: Want we zijn wie we zijn en we doen wat we doen.
0: Mooi liedje van Telau. Beroept voor een Friesland Campina reclamespotje in 2006. En bijna bij, maar die dacht, ken dat nou? Waarom is dit nooit een hit worden? Ken ik hier wat maar. Dus hij mailt Stefan Geuzenbroek en Sjeerd van Saan, want dat wien de producers van We Zijn Wie We Zijn. En hij vroeg haar, mag ik daar misschien een Friese tekst voor schrijven? En wil je hem dat misschien iets mij niet doen? Nou, dat woen ze wel. En zo hebben we nou ook een Friese versie van We Binnen Wat We Binnen. Wijma, Geuzenbroek en Van Zanen.

0: is Ezra en Pretty Shining People.
1: Zet hem in de agenda. Nee, Wieke.
2: Bij Omroep Friesland.
3: Een week lang weer om naar de tijd van de Buttons, de Homecomputer en de A-Team in Snits.
4: I love it when a plan comes together.
2: En al die prachtige muziek.
3: De wieken van de jaren 80.
2: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
3: Van man die 14 september aan bij Omroep Friesland.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
14: Het had Jelve Tsienwest. Dat is even Jero Trollje. Bart in Friesland, Frieske Nijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. In een jachthaven onder de Breg in Dokkum is van de morgen brandwest aan boord van een boot. De brandwacht hield vuur rap onder controle, maar de boot die rekken flinks kan scherren. In de boot is nevens uw collega's van RTV NOF minutie ontroffen. Daar wordt verder onderzoek naar dien. In de Delistrit in Ljouwert is vannacht een auto volslijn uitbaand. De brandwacht kon de auto net redden, maar wist wat te komen dat vuur hem verder verspreiden kon. Er werd onderzocht hoe de brand ontstien is. En om het padmarige paard in Ljouwert is justioen een scoopmobiel volslijn in vlammen opgingen. Het helpmiddel is na alle gedachten in de brand stutsen. Eerlijk smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 24 kilo aan eten voort. Dat is net goed voor het milieu en de beurs. Als alle inwoners van de gemeente Ljouwert één week lang geen eten voortsmieten zoenen, besparen dat 64 ton aan eten. En in geld is dat €250.000. Om meesten bewust te maken, houdt de gemeente van de middag een futsmietvrij diner in de dwarfstuins Nakkerborden. Meesten krijgen ik tips hoe ze voorkomen kennen dat ze eten futsmieten. Mathilde Altenburg van de gemeente jouwt een voorbeeld.
16: De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijken wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op en wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden.
15: Haast 200 mensen gaan juster op het circuit in Zandvoort rondjes rond om geld op te halen voor de Frieske hertziekte PLN. Hier van hadden we Rienk Heins, die zelfs ik drager is van de ziekte. Net sinds de dag draafde hij marathon. Het is nevens Heins belangrijk dat er meer aandacht komt voor deze onbekende ziekte.
17: Maar er ben ik nog heel wat mensen eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben. Ziek met zijn PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten heb. Maar het is echt als een soort van sluipmoordenaar drink roepen. En dan kunnen het vaak best dat het te let is wanneer mensen er pas achter komen.
15: Primeur Arjen Tuiten van de Jouwer had vannacht een Emmy Award won voor zijn werk onder een uitsturing van de hitserie The Pit. De 44-jarige make-up artiest maakte voor de laatste uitsturing in het tweede seizoen, waarin een keizersneed verjocht wordt, een realistische replica van het lichaam van de patiënt. De Emmy Award geldt als de meest prestigieuze Amerikaanse televisieprijs. Tuiten liet weten dat er tieren vereren is en dat de winst onverwacht is. De Grimeur koos zelfs net bij de uitreiking in Los Angeles onwijzig wijzen om er op dit stuit wurket oan de nieuwe film Heat 2. Je hebt Ron Tuiten, die dan meer dan 2 decennia in Hollywood wennet en wurket, 2 keer een Oscar-nominatie.
1: Dat was wel eens mijn praat, toch?
15: Ik heb hem interviewd in 2002. Toen was hij aan het begin van zijn carrière, wende al wel in Hollywood. Maar hij had even een rondje Nederland, even langs zijn familie. En hij kreeg even tijd van mij dat ik hem even interviewen mocht. En het wel indruk maken. Dus op mij.
1: En wie dat? Welk familielid?
15: Hij wie toen bij zijn Beppe op het Jervin.
1: Nou, dat is toch mooi, bij Beppe
15: ja,
1: even.
15: Even bij Beppe. En hij liet de boerenkool ik goed smijtje. En tussentijds het er even tijd vrijmaken. Ik werkte toen nog voor de Leeuwarden kranten. En nou, daar hebben we een hele peteer hebben gehad. En ja, dat heeft wel indruk. Hij is volslijn ruchten op zijn werk. Had ik een eigen studio, kan compleet zijn eigen gang gaan. Dus maar Arnold Schwarzenegger, al dat soort grote jongens, heeft hij werken.
1: Ja, geweldig. En zijn doel? Wie altijd een grote prijs winnen, toch?
15: Hij zei, ik ging voor een Oscar. Nou, een Emmy. Nou, dat is dan de Oscar van televisie hier op werk.
1: Nou,
15: dus hij is in de buurt.
1: Ja, leuk.
15: En die Oscar zal heus nog wel komen, want hij is nou ik alweer. Dus, maar Heat 2. Nou, dat is voor mij nice trouwens dat er een nieuwe Heat-film komt. Want die eerste was al briljant. Dus even afwachten.
1: Leuk.
15: Ja, zeker. Nou, ik leuk, dat is het waar, want je hoort flink wat zinnen en zo'n 24 graden. De wind is meest matig en draait in de rin van de dij van zuid naar zuidwest. Letter in de midje en jong, dan nemen de bewolking. We hebben een enkele bijvallen en vannacht zo'n zonnetje graden.
1: Oké, dank u Wolfijke. Meer varenijs, zomer op Friesland.nl of in onze app. Anouk Hedrasen, Mark de Frank Boeiengroep.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
20: Appetito.
19: Appetito.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
24: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
23: NRV.
24: Waar vraag je dat?
23: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
24: Wij?
23: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
25: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: NRV.
23: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
26: Nul de Voor.
27: My Arjen Overmaat.

Hey! Hey. Anouk, girl! Hey. En de Frank Boeien Groep daarvoor bij het Kronenburgpark. Nou, een mooi park, maar in de jaren 80 moesten het wezen. Hè? Hoeren en heroïne, wien dat vooral in Nijmegen. En Frank Boeien, die kwam daar wel vaak. En hij dacht, ja, poeh, schande dat het park helemaal zat. Wat al die mensen die helemaal ja, net mij hun leven kennen van wat ze eigenlijk willen doen. En hij meende dat er zelfs een famke trof, een heel leer famke, dat de koe van vroeger, die nou ja, in de verslaving ziet en in de prostitutie. En hij dacht, ik wil dit noemer on haar rjochtje. En daarom klinkt de ek in Kronenburg Parkers goed, jest. Ga die wereld uit. Met je toch een hele oren gedachte achter het Kronenburgpark van de Frank Boeien Groep. Toto in Drazen. Nee, Paul de Leeuw. Blijf.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk aan de woorden

Rode voorbomen door Friesland. En Toto en Afrika en Paul de Leeuw, blijf tot de zon je komt halen daarvoor. Aan zijn tijd zien, leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter vast zelfs de mok. Die Oegrieselijke lekkere koekjes in de Omroep Friesland koffie of theelepel dan binnen de Parisen. En die kiest voor Tjenje, maar de namen van deze jongeres, ze had haar jeetje juwet. Waar is dit echt alweer? Denk even goed naar, waar jongt dit? 83 met z'n jongens. Nou, waar is dit? Als dat wist, jouw loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Vjouwer, Njoggen, Njoggen, Njoggen, Njoggen. Leukste quiz bij de koffie, echt nog Kate Bush. En eerst in de wijn, wie Riepke?

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
4: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje mijn beheining.
7: Mark Woon, CA Plus. Een certificering, hè?
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
4: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
9: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
14: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
13: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
15: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
13: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dank u wel. Haasen, jedder of letter, koos op de mok, de koekjes en de koffie of theelepel van Omroep Friesland. En dit is het kwalificatiefragment. Zat hij hier, Jut 83, waar jest hier? Nou, waar is dit? Mijn speeljoost, jouw loert dan via de app voor Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-9-9-9 naast naar Samber en ik die Golden Earring. Leukste quiz bij de koffie.
17: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
18: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
19: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
20: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
21: Nul de Voor.
22: My Arjen Overmaat.

0: Somber, Homewrecker en een Golden Earring daarvoor. Rita Love.
1: Jedder.
2: Of letter.
0: Ja, ik dacht, krijgt het wel weer eens even tiet. Dat Sjaak de Wolf van Jobbik in mij doet door de quiz. Er is altijd een beetje rondisse tiet dat Sjaak mij doet.
3: Ja, klopt.
0: Ja, toch, ja, je hebt een goede tocht, hè? Ja, sure. En waarom is dat eigenlijk? Waarom altijd rondisse koft?
3: Nou, dan zit ik wat in Friesland. Dan zetten we overal wat met werk. En dan luister ik gewoon Friesland.
0: Ja, nou, dat is zeker leuk. Want het best ontwannen hoor.
3: Ik ben onthekeling.
0: Ja, ja, dat is weer voor zelfs het seizoen begint, werd, denk ik.
3: Ja.
0: Maar alles letten met mooi skeer maken worden.
3: Ja, anders met een skeer verder.
0: Ja, nou, en dat doorsto. En in de tussentijd, Kirsten en ik heb een quiz. Dit wie het kwalificatiefragment lid kan even jaren, want dat is toch goed voor zelfs.
3: Ja.
0: Ja, de vraag is: waar is dit? Waar is hier?
3: Dit is Gloria Gaynor.
0: Ja, ja, dat is. Gloria Gaynor is sowieso goed, want ze had hier 83 hier. En nou, ze hebben zin naar Jetter of Letterpad, ook zei Snieuwtje in 78. Nou, ik ben benieuwd of we dat voortaan in de vraag gaan. Ik draaide de Golden Earring, krijgt Radar Love. Maar ik wil graag weten, Gloria Gaynor, Jetter of Letter, een hit?
3: Jetter.
0: Jetter, als de Golden Earring.
3: Ja.
0: Nee, shit. Dat het goed is. Ai. Nee. Het wie letter. Want de Golden Earring komt uit Njochtje 73.
3: Oké.
0: Okay. Ja, ja, dus zelf 78 zei het kamer uit Njochtje. Het is 10 tot 40 in Njochtje 79. Maar ja, wie hier letter wijzen, Matten. Jout neert.
3: Ja.
0: Jaak, wij scoren de mok. Terug naar vraag 2. Wij hebben jou trouwens. Veskes, waarvan de platenmaatschappij eerst tocht van dit wordt niet, we brengen hem net uit. Maar toen had ze nog eens even een good night tocht en uiteindelijk won naar het Wiebe Gloria Gaynor de Zexa, want wat een hit die dat, I Will Survive. Maar hetzelfde verhaal wie bij dit lied.

0: dat zo vissen te lang wijs voor de radio en zo. Dus dat koe al je net. Maar gelukkig ben ik een blieter dat u prachtig is, deze Bohemian Rhapsody van Queen. Maar nou de vraag. Ja, is dit dan Jetter of Letter als Gloria Gaynor, die Bohemian Rhapsody?
1: Oh, van mij niet in Jetter. Zal ik ophouden.
0: Nee, is goed. Ja, Jer. Njotje 4 van Santig kwam eruit, de Bohemian Rhapsody. Ja. Mooi zo. Dat is Jetter als Njotje Njogan Santig van Gloria Gaynor. Ja. Dermai de Mok. Nou speel je voor de koekjes bij Vraag Draaien. En ja, dit noemen we zo. Eigenlijk weer dit een probleem voor de platenmaatschappij. Maar het wie te lang. En toch, als uiteindelijk bij Led Zeppelin dacht van nee, we doen het gewoon.

0: Ja, Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Maar is deze jedder of letter als de Bohemian Rhapsody van Queen uit 74 dus?
1: Letter.
0: Zijn het al moeilijke vragen, Joet in de quiz? Nee, het wie jedder, Sjaak, het Jin Santig. Okay. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ik ga alleen nog maar de mok in de tas zitten. Ja, wat zei het? Alles of niets? Alles of niets. Concentratie voor dit feske. Wie eigenlijk te roeg en wie nou net aan heeft de plaats in maatschappij. Maar hey, uiteindelijk toch uitbracht. Rolling Stones and I Can't Get No Satisfaction. Yetter of letter als de Stairway to Heaven van Led Zeppelin.
1: Letter.
0: Als het goed is, als alle prijzen. Als het fout is, dan is het. Ja, is niks, Joet. Het is. Ja, het is. Ai. Rolling Stones, Yetter, nieuwtje 64. Kaam te luid. Hè?
1: Nou, jammer.
0: Nee, het ontdekt wel.
1: Ja, nee, we doen verder geen mij.
0: Ja, en dat is het voordeel. Hoe stek net niet te wachten, hè? Dat, maar zelfs morgen gewoon mij was. Zo simpel is het. Hij had helemaal niet gewoon, je moet. Maar ik vond het leuk dat hij in de quiz ziet, Jack.
1: Ja.
0: Succes met hackelen.
1: Ja, bedankt. En jij met succes.
0: Dank u wel.

Dolly Eersen en de illegale taxi. Poeh, dit wie een dreig kwiske uit Theo Kuipers. De moeilijkste zolang ik naar je harkje. Nou ja, ik ga begrutschen maar die mannetje beginnen. Dat hoeft nou eigenlijk weer net, want Sjaak ging gewoon nog een keer meedoen. Ja, soms is het best pittig, hè? Leukste quiz bij de koffie. Morgen weer een nieuwe edition, dan weer naar je ronde nieuwe kansen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Het is al hier mogelijk. Aasten in contact met José Schaap van Ketten. Die had toch een laad vol met theepoetjes erin lezen. Waarom? Ja, waasen. Eerst is je nog de NCC. Feel the love bij Omroep Friesland.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluorescerende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Jouw van over naar het west. En Timo Jepkom is hier met Frieske Nijs. Goedemorgen, Timo.
16: Goedemorgen. Alle jaren smiet een Fries gemiddeld meer dan 25 kilo aan etenvot. Dat is net goed voor het milieu en de beurs. Had alle inwoners van de gemeente Ljouwert één week lang geen etenvot smitten zoen, besparen dat 65 ton aan eten. In geld is dat €250.000. Om mensen bewust te meiden, had de gemeente vanmiddag een fotsmietvrij diner in het dorpstuin van Snakkeborn. Mensen krijgen daar ook tips hoe ze voorkomen kunnen dat ze eten fotsmieten matten. Mathilde Altenburg van de gemeente jouwt een voorbeeld.
17: De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor maaltijd kan ik daarvan bereiden?
16: Inwoners van de gemeente Opsteloon kunnen de komende weken leegvliegende militaire transportvliegtuigen zien en jaren. Die dag mei om de internationale oefening Falcon Leap die houden we in Eindhoven. Maar dus ook vliegen over Opsteloon, vooral fake in schrikken van het lood van de vliegtuigen. De gemeente adviseert boeren daarom dan ook om besten waar het mogelijk is binnen of beskut te houden. De vlechten binnen Oedijs en jongens, maar houden uiterlijk om 11 uur jongens op. Bij een vliegtuigcrash in Griekenland justemiddag wie ik een Friese vliegtuigspotter onwezig. Bij die crash, die is een vliegshow, kwamen 2 piloten om het leven. Het toestel, een F-Jouwer Phantom, wie nog maar krekt in de loft doet het misgeer. Streek om erop RTV NOF sprutst de tjoegen van het ongeluk. Van Django Bruin in Guut Kolmesweg is het al de derde keer dat er een dierlijke crash mij maken. Hij zegt hoe het toestel uiteindelijk bij een fabriek delkaam, waaruit er een grote brand uitbrutst. Na het ongeluk waart de show voldoende stillijn. Als zo'n 100 mensen hadden juster op het circuit in Zandvoort rondjes roen om geld op te halen voor de Friese hetziekte PLN. In van Harren wie Rink Heijns, die zelfs ook drager is van die ziekte. Net sinds de dat drijft hij een marathon. Het is nevens Heijns belangrijk dat er meer omtikking komt van deze onbekende ziekte.
18: Maar er ben ik toch heel wat mensen eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben. Ziek met een PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten heb, maar dat je echt als een soort van sluipmoordenaar drinkroepen. En dan kunnen het vaak best dat het te letten is wanneer mensen er pas achter komen.
16: Hou ik nog het waar. Joert, een prachtige Nijsimmerdij met flink wat zinneskien waar. Bij een matige zuidenwind wordt het zo'n 24 graden. Joert neemt de bewolking via dat daar. Nachts kan er dan een bui vallen. En is het een gratis zandje.
15: Dank u wel, Timo. Als een beetje mijn bijzondere hobby. José Schaap van Ketten die fout theepoetsjes. En lekker meisje jongen bij de kast. En man, ja.

0: rest. Eerst hoor een minuut.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Great. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Dus jij wil naar Egypte?
4: Ja, met NRV.
3: En waarom NRV?
4: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
3: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
4: Tuurlijk.
3: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
4: Jazeker.
3: Cairo en de piramide?
4: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
3: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Omroep Friesland en de Eagles. A new kid in town.
1: Hin aaien. Waar zijn we nou hin aaien?
2: Mesken, mijn bijzondere hobby.
3: Mesken, mijn bijzondere hobby.
0: Daarom is van u die score een theepoetsje. Je hing je de thee in het hitte water en daarna wordt dan al je voortgooid. Echt de verpakking, zeg maar het poetsje van het theepoetsje. Daar bij José Schaap van Ketten uit Jesterwoorden. Hier dat heel los. Ze begon in de jaren 80 als famke met het vouwen van theepoetsjes. En nou, meer dan 30 jaar later had ze naar haar eigen schatting 30.000 poetsjes op varie. En dat José, hoe kind dat toch? Nou, dit vind ik ook wel bijzonder, want het is al je eer begonnen om als zo verjetten wist een kaartje naar Beppe te sturen.
4: Ja, dat klopt helemaal. Ja, we waren op schoolreisje. En ik ben terug en ik, Beppe vergeten. Nou, op naar de buurvrouw, die is creatief. Samen een kaartje maken met de theezakjes. Ja, en dat was toch wel heel leuk. En ik denk, die wil ik ook sparen. Dus aan het sparen, samen met een aantal andere mensen in de buurt. Nou, dan schiet het al aardig op. En zo in één keer heb je een hele doos. En ga je lekker aan vreubelen en aan vouwen.
0: Ja, want lees even uit. Dien hobby is dus theepoetjes vouwen.
4: Dat klopt. De zakjes die om het kruidenbeltje heen zitten, die bewaar je. Je knipt ze uit op een bepaalde maat en dan vouw je ze.
0: Ja, dus net het wierte theepoetje, net waar de kroet niet zit, dat je het voor de thee. Nee, het gaat echt om het poetje, om het theepoetje in het papieren poetje.
4: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: En hoe gaat dat dan eigenlijk? Want ja, ik zie wel een theepoetje, maar hoe maken ze er dan een blom van? Wat doet dat dan?
4: Nou, dit eigenlijk, je hebt een zakje, dat knip je tot een vierkantje. En als je een vierkantje hebt, dan vouw je hem dubbel, zodat je een driehoekje krijgt. Nou, dan vouw je de twee onderste puntjes naar boven. En dan heb je eigenlijk weer een vierkantje. Die vouw je 8 keer. Het mooiste is met 8 keer dezelfde theezakje, want dan krijg je een patroontje. En die plak je in elkaar. En dan heb je een heel leuk bloemetje.
0: Ja, het is heel simpel, maar als dat dan zus, dat bent toch best wel mooie kunstwerkjes die stoommakers. Ik heb het fotocation, het zeggen mooi uit.
4: Dankjewel.
0: Maar wij haal je rek wel van die theepoetjes bij onbevriezen. Maar ja, om nou te zeggen van dit is een hele geweldige kwaliteit of zo. Is het verroren erin van die heren? Hast ook favoriete tietperken of favoriete theepoetjes? Was het beste met vouwenkist?
4: Nou ja, die van de jaren 90, toen ben ik begonnen. Ja, die blijven toch echt het mooist. Dat was van het merk Pickwick. Dat waren mooie getekende fruit. En zorgde gewoon voor een heel mooi patroon. Ja, dat was hartstikke leuk. En dat was heel mooi.
0: Maar is het dan vooral het patroon of is het echt de kwaliteit van het papier misschien wat nog beter wie in die tijd?
4: Meer een patroontje. Maar wat wel jammer is, je hebt tegenwoordig ook al zakjes en je moet je stuk scheuren van de bovenkant. Dus ja, het verandert wel allemaal, ja.
0: En is dat dan ik wel Sarah Stoutens, oh, dit is echt een mooi theepoetje. Ik keep je een hele doos en smiet aan de thee voort, alleen nog voor het papieren poetsjes?
4: Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
0: Nee, oké. Okay.
4: Nou, als kind zijnde vond ik één theesoort, die vond ik altijd heel mooi. En ik had hele lieve ouders. Hè? En dat kon ook altijd heel veel en mocht ook altijd heel veel. En dan ging ik mee boodschappen doen en dan vroeg ik wel eens of de kindermelansje thee gekocht mocht worden. Want er stonden beertjes op en die waren heel lief, heel leuk. En af en toe dan komt dat en dan mocht dat. En yes!
0: mooi. En nou, dus 30.000 van die poetsjes. Hoe lezen die eigenlijk bij jou? Hoe zit dat eruit?
4: Ik heb meerdere dozen en allemaal theedozen in de kast staan. Dus en dan ook gewoon van die theedozen die je normaal op tafels hebt staan, die zijn allemaal uit maat gesneden en geknipt. En die zitten dan in die bakjes en die staan dan boven in een kast.
0: Ja, en had ze dan op kleur of thema? Ja. Hoe heet dat?
4: Ja, je hebt ze allemaal per soort heb ik ze erop zitten. Dus de aardbei bij de aardbei. Nou, je hebt bosvruchten, citroen, framboos. Dus... Ja.
0: Nou, dit was het al 30 jaar. Het gaat nog wel even trots, maar dit is een hobby of net?
4: Nou, weet je wat heel leuk is? Ik doe het nu ik werk nu op een buitenschoolse opvang. En kinderen vinden het nu ook weer heel leuk. Dus ik doe het op mijn werk, laat ik het de kinderen weer zien. Ja, dat maakt je ook enthousiast.
0: Nou, wat een goed idee trouwens. José Schaap van Ketten, tiergetank. En leuk dat ze je vertellen hoe stuur je naar Skirige hobby vandaag. Wij sturen hier ook even naar Rita. Dus dan in kwarten dan een keer we ook eens even op televisie zien op internet hoe dat er ontdekt. En hoe stond dat dos, dat vouwen van die theepoetsen? Dus leuk.
4: Hartstikke leuk. We zien jullie een bezoekje tegemoet. En dan zien we tot de volgende keer.
0: Ja, lekker bakje thee.

0: Kieten, ja.
1: Van de Feedwarmers. Was natuurlijk mooi, die José en haar theepoetjes hobby. Die fout is al die prachtig mooie dingetjes van de theepoetjes. Ja, ik heet hem wel een theelepeltje, Ekkel is hem trouwens. Ken je nog wel een vlotje? Onder de insturingen van de jukebox bijvoorbeeld. Aasen naar oven. Als het erop drukken was, de basiswijze was hoe de speedlist even. Nou, app maar jukebox. Via de app van Omroep Friesland. Vlotje even een theelepeltje. Ja, het krijgt een koffielepel wijze, maar ja, we zien het toch krijgt hem iets in de bakje thee van de Feedbarbers. Dus een theelepeltje winnenworst. App jukebox. Via de app van Omroep Friesland. Komt het goed. Om het oven. Vitesse. Rosalind.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
9: Dank u wel. Nou, daarvoor aan zijn de jukebox. Als erop drukken was de app jukebox terug via de app van Omroep Friesland. En ik nog Portugal the Man en Kim Wildhazen. Never trust a stranger, you know. En een minuut.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is de voor Else.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en Het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnen-Gouten.
13: Nul de Voor.
14: My Arjen Overmaat.

0: Particle the Man en Feel It Still.
1: Druk op mijn knopje en dan gaat het volgende nummer.
2: Notable Jukebox.
0: Ja, en René Pol van Suus de Veen, die drukt Jute op de jukebox. René, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen Arjen, jongen. Goeiedag.
0: Wat hast op het menu steen, Jute?
3: Zwarmen.
0: Oh, dat, nou, lekker.
3: Jazeker,
0: ja, ja, het komt om tol voor op tafel, komt dat. Nou, aasen. Ja.
3: Ja, weet wel.
0: Ja, precies, maar een warm meal in de midden dus.
3: Ja, want ik heb een beetje in de pit en ik denk dat ik een jong stukje balen had.
0: Nou, ja, zo is het ook weer. Mooi. En René, ik zei verlots even een theelepel onder de insturing van de jukebox. Bij deze haast hem, dus krijg je een theelepeltje direct nog erbij. En al die mooie muziek, want ja, dat is even de baas. Oer de jukebox. Ja, dus dan maar eens erop drukken. Ja, wat is die favoriete muziek? Wat is die smaak een beetje?
3: Nou, ook heel erg ben dan is wel Piet Adem muziek.
0: Ja.
3: Nou, zit en Engels ik mooi, hè?
0: Zit erin, ja.
3: Sommige planen in dat veren vind ik helemaal mooi. Dus, dat valt me smaak op aardig breed.
0: Nou, ik ben benieuwd wat Ruud drukt. Wat je hoort, dit is het eerste kwartje.
4: En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat voor altijd.
0: Ja, Dickie Dex en J.V. Roy. Treur niet, ode aan het leven is het.
3: Ja, dat is een mooi plaatje, maar druk maar 41.
0: Dan drukken we 41 en dan gaan we hier. Zo. Ja. Ja, dit is echt wel weer een 84 klapper van je welste. Ja, Journey, Don't Stop Believing.
3: Ja, ik druk nog één keer. Ja,
0: dat snijwiekje is door de wieken van de jaren 80. Zal er vers wel voorbij komen, denk ik.
3: Ja, dat denk je wel.
0: Volgende kwartje.
4: Als jouw leven geen dag meer wat zin heeft.
0: Ja, dat rijdt er al, hè? Ja, je voor ja. Nou, helemaal goed. Dan zoek ik ze een lekkere swarma itasen en een geniertje van Jannes.
3: Ja, kom goed, joh. Dank je wel. En een goede uitzending.
0: Ja, komt helemaal goed. Hier is ga dan. Hoi.
3: Hoi.

Grimtosk en de Smorosaurus Rex. En ik nog een Jannes daarvoor. Maar ga dan uit de jukebox drukt troch René. En die kregen dan mij een theelepeltje. Mom weer een nieuwe editie van de jukebox. Dichter bij hoes. Olivia Dean, Man I Need, het Frieske Nijs. Met Timo Jepkema. En George Michael en Elton John. Don't let the sun go down on me.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Jouw vertover is het. En het Friese Rijs, Timo Jepkema, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Inwenners in een grutpad van Friesland kennen van Joertse onder mij, Nijwieke Vreed. Een meer militaire transportvliegtuigen Shen en Jere. Ze dogen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vliegen erbij leger als normaal. De tastellen komen naar verwachting alle dagen tussen 1 en 4 voeren en tussen zon en overoeren jongs oer. In de Marnewaard bij Grijnsland wil ik oefenen met het droppen van vracht en parachutisten. Bij een vliegtuigcrash in Griekenland, juist een midden, wie ik een Friese vliegtuigspotter. Bij die crash, tijdens een vliegshow, kwamen 2 piloten om het leven. Het tastel, een F-4 Phantom, wie nog maar krekt in de loft, doet het misgeer. Streek omroep RTV NOF spruit de tjoegen van het ongeluk. Van Django Bruining uit Kolmersweg, wie het al de derde keer dat er een dierlijke crash mij maken. Hij zegt hoe het tastel uiteindelijk bij een fabriek deel kwam, wanneer er een grote brand uitbruts. Na het ongeluk waart de show voldoende stilheid. Het Houkersleert aquaduct bij Snits is van Joerdorf voor haast een maand helemaal dicht. Dat geldt voor auto's, vrachtverkeer, fietsers, voetgangers, bussen en ook helpverlening. Er wordt grut onderhoud dien, als het skimmeitje naar asfalt en het vervangen van onderdelen. Toch de afsluiting mag het verkeer omrieden. Dat kind van flinke drokte en oerles zwartje, ik vaar ondernemers in Snits. Op een bootje onder Breg in Dokkum is van een mooie brand uitbrutsen. In de boot werd ik minuutje ontroffen, meldt streekomroep RTV NOF. De brandwacht van Dokkum had de brand uiteindelijk uitmaken. De oorzaak is nog niet bekend. Het is ook net duidelijk wat van minuutje er nou krijgt om boord weer. Dan het waar, Joert, een prachtige Nijsimmerdij, maar flink wat zinneskien waar. Bij een matige zuidenwind wordt het zo'n 24 graden. Joer neemt de bewolking via de taar. Nachts kan er dan een bui vallen en is het een graad als zandje.
4: Oké, dankjewel Timo. Haast eens hebben Jero de Vries en al je biedt eind. En er is muziek van Falco, Sienna Spiral en Mike and the Mechanics. Ain't no way to wanna stop, Cup.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
11: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
10: NRV.
11: Waar vraag je dat?
10: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
11: Wij?
10: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
12: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: NRV.
10: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
14: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: extra.
1: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Hé, hey, goeiemorgen.
1: Wat ga je biedt aan?
0: Ik ben alleenig, hè. Dus, maar jongen, hoe is een beetje rauw, de kranten lezen. Nou, daar neem ik het tijd voor. Nou, we even in een boek, hè. De mail zat ze er binnen trollen, je steek je ballen. Nou, ik ben aardig op lazy, dus wat dat betreft sliep ik smidjes. Ik nou wel eens even een boek, hè. De mail zat ze er binnen trollen, je steek je ballen. Nou, ik ben aardig op lazy, dus wat dat betreft sliep ik smidjes. Ik nou wel eens even.
1: Oh,
0: nou.
1: Oké, ja. Kom nog even een knipper komen, Azen.
0: Nou, straks in na het eten, hè?
1: Ja, ja, is dat na het eten even knippertiet?
0: Ja, in de vaak wel.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Dus dan is een loerenhoerke. Dan, nou ja. En voor de rest zit ik hier rond de tafel. Ik puzzel je wel eens even wat legpuzzels en zulke soort dingen meer. Boeken lezen. Interessante boeken ben er. De eerste tijd bijvoorbeeld. Nou, dat is een bijzonder boek in dat.
1: Denk je dat
0: hoor? Die praat over de geschiedenis, de historie van de Sumeriërs van Zeiss toen die voor Christus. Zo. Interesseert me enorm.
1: Ja, nou, ja. Wat goed.
0: En de bouwwerken, hoe die zetten binnen vroeger in oude tijden. Onvoorstelbaar knap.
1: Ja, mooi. Ken jou dan ook, weet jou dat ook hoe dat nou toch kwam is? Dat, hoe die piramides toch, hoe ze dat toch oorijn zet halen? Die grote ding, weet jou dat toevallig ook? Oh nee, dat zit er net in.
0: Nee, weet ik niks van.
1: Nee, oké.
0: Nee, weet ik niks.
1: Ik denk misschien weet jou dat ook wel, je ze volle boeken lezen, maar nee, oké.
0: Nou, ik lees ze wel, maar ik onthoud het niet.
1: Oké.
0: Ik hoor het net echt goed vers, maar het interesseert me.
1: Ja, maar dat is wel goed, hè? Dat je nieuwsgierig binnen naar zaken. Dat is goed.
0: Ja.
1: Ja, de legpuzzels, de hark. Ik van, is het seizoen al los? Is het legpuzzelseizoen los? Ken het weer?
0: Ja, ik ken het ook het hele jaar.
1: Oh.
0: Ik in de regels op het journaal even. En dan is het vaak op mijn Friesland even. Maar de leuke dingen van hier erachter. Dat doe ik dan even. En daarna heb ik de televisie uit. En dan is de puzzel.
1: Ja.
0: En dat je het hele jaar terug.
1: Ja, oké. Okay. En waar ben je nou mee dwan? Wat is de legpuzzel die je nou van je lezen ha?
0: Nou, ik heb hier van toen steekjes, er zitten er 2 in dozen. Nou, om dat te omschrijven is net zo makkelijk, maar er zit wel wat, er zit al een machtige kleur in en dat soort dingen meer. Dus ja, het is gewoon leuk. Maar ik doe er wieken over.
1: Nou,
0: dus,
1: ja, maar ik
0: heb er plezier in.
1: Ja, dat snap ik, maar ik wil een dubbel dreig dan dat die puzzel er nog 2 in de dozen zitten. Zit er om beide kanten dan ook nog wat?
0: Ja, maar dat is ook net
1: daar gelijk. Nee, maar zit er om beide kanten van de puzzel dan een afbeelding? Nee, toch? Dat hoop ik toch net.
0: Nee,
1: heel moeilijk.
0: Apart.
1: Ja, gelukkig maar. Dat was wie het helemaal net het waard.
0: Nee, klopt.
1: Nee. Nee, oké. Okay. Nou, maar Joost, is dit niet te ingewikkeld om te omschrijven? Het is abstracte puzzel, is het? Of wat is het?
0: Ja, ja, nou ja, het wat mij van haasteren achter iets te krijgen.
1: Ja.
0: Wat van die merkwaardige figuurtjes, merkwaardige dingen en ja.
1: De ritueeltje gebeurt er vast.
0: Nou,
1: ja, ja. Oké. Okay. Nou,
0: ja.
1: Leuk dat je dat even vertellen, Woen.
0: Bijzonder dat je hem samen even belt. Je vindt het hartstikke leuk trouwens. Grote plezier op het werk en succes bij je programma's en dat soort dingen.
1: Nou, wat leer van jou dat jij dat cijfers is. Ja, wat leuk. Ja, mooi.
0: Nou, leren van mij.
1: Nee, ik zeg wat leer dat jou dat cijfers is.
0: Nou, leer.
1: Ja, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. Werk ze.
1: Kom goed.
0: Ik voel dat net.
1: Nee, jou bent vrij.
0: Ja, ik ben al hier in mijn pensioen, dus...
1: Kun je ook wel lekker puzzelen, hè? Dat is het voordeel.
0: Ja, zo is het. Ja.

0: Tom Robertson Crew, listen to the radio. Als tolhoeren, doch dat zeker. Wat van Jesse op de radio aan zijn Jacob Stelwagen. Nou in Friesland. En wat zit er in het programma bij jou?
1: Nee, het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdiken mocht een skier van een woonwer op die polderdiken wijzen. Door de lange droogte wie het gas op de diken een schoft lang te zwak. En tjeenstfamkes, wie had iets net voor het ding kunnen duizig lippen. In museum Opstelaan, op de Gediek, stinnen haar een verhaal nog centraal. In de uitstalling koffer vol verhalen. Dit is het waar met Jon Jonkman en de eerste muziekkazaas van Sir Paul McCartney.
0: Ah, sure, oké. Okay. Nou, maar het waar zit het ook wel goed, denk ik, goed. Maar hoe wat, blauw harkje dan gisteravond. Alles hoe, zo'n september is het. En Willem Harker, Willem Reusmaat, ze bevoem die hitjes. En hij zei het in die, ja, Gloria Gaynor in Wie in de Quiz. 83 eer. Reggie Tjibou, invalsjonger van Bonnie M, is 66. Geen idee, maar blijkbaar had Willem dat toch ergens in de archief van vond. Mooi. Alex Grunwald van München en Vrijheid is 62, dat is de jonger. Margot Chapman van de Starland Vocal Band van Afternoon Delight, wist je dat veske? Johannes 60 hier. Fedele LeGrand, och heden, dat wie ik wel een hit. Put Your Hands Up voor Detroit. Wie dat? 2006, denk ik. Daarna kan nog Put Your Hands Up voor Pierre. Dat vind ik wel mooi. En Doe, die had ik haar van Heaven 45. En Gracie Abraham, Abraham van That's So True. Zo'n 20 hier. Dochter van de grote filmregisseur, hè? Abrams. Maar waar had nog meer haar? Dit is echt wel een heldin van de popmuziek. Chrissy Hynde, ja, die kippen van de Pretenders. 75 hier, Brass in Pocket, wie een aardig hitje. Grote Willem erbij. Ja, ze al die leuke hitjes. Dit is extra liedje. Jij stekt net heel vaak van, wel mooi om deze te zeventeren. I Go to Sleep, The Pretenders. Ja, die mol graag weg om Jochen Oeren.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsie.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
10: Nee, het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken mochten skiën van de Moornweg op die polderdieken wijzen. Door de lange droogte weer het gas op de dieken een schot lang te zwak. Dat is het waar met Jan Jonkman, het mediaoerzocht mij Erik Seins en de eerste muziek is aast van Paul McCartney.
7: De garage bij jou in de buurt, Heima, service en auto's, is er voor Elsie.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
13: brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Noe in Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: Paul McCartney,
1: wie dat mij. Hope of Deliverance.
0: Van Tolve, om het in oren.
2: Noi Friesland.
1: Goedemiddag, dit is Noi Friesland met de editie van Nandi Saan September. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken, mochten skiën van de morgen weer op die polderdieken wijzen. Toch de lange droogte weer geëist op de dieken een skoft lang te zwak. En sinds famkes wie net iets net voor te tinken uit het deinstig lippen in Museum Opsloan. Op de Griekstinnen hadden verhaal nog centraal in Ustallen een koffer vol verhalen. Nou is het, het waarbedocht in kwart met Jan Jonkman. Een goeie middje.
3: Ja, Jacob, ik een hele goeie middje. Nou, we gaan vanmorgen weer een prachtige opkomst van de zinnen. Maar de voelen in het zuidelijke pad van de provincie, ik dan enkel een snitterke wetter. Zo stelde het net zo hoor. Maar de zinnen die nam het heft al gauw in handen. En mooi een warme zutje de eerste wind. Rinnen de temperaturen van midden op naar zo'n 23 graden per waterland. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Jong, hè, komt er al wat meer bewolking. Ik zoel er nog bij 7 een spotje rooienvallen kennen, het zal net zo wat voorstellen. En dan hebben we vannacht temperaturen om de zonnetje tot 18 graden heen. Maar morgen hier is dan even droog, het zal net lang worden, want het is bewolkt. En dan hebben we daar in het waterpad van de maand al geregeld buien. En die worden tot in het begin van de jong. Hebben we temperaturen, die liggen eerst om de 18, 19 graden heen. In de buien in de midden de 15, 16 graden. En er zit een matige zuidwestenwind. In de nacht hebben we enkele opklaringen, is zo'n 12 tot 13 graden. En bloedt het van het gerustte pad droog. Meer hoe dat waar.
0: Oort in oren.
2: Noi Friesland. Omroep Friesland.
1: Blijde schip en een blijde skippenboer. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken, mochten ze van de molenweg genieten van het groene gas. Trok de lange droogte wie het gas op de polderdieken te zwak en bruin. En nevens het wetterschip is het verbod nou net meer nodig. Op een paar lietse stikjes nij wutter weer weiden. Skippenhouder Martin Rijsma, wie van de molen al drok aan de gang om zijn schip weer naar de polderdieken te brengen. En deze kippel wordt nou loszitten bij Broek.
4: Ja?
5: Martin Rijsma, we staan hier op het diek en de skiep die ben ik weer uitladen. Ja, hoe belangrijk is dat het nou eindelijk weer kan?
4: Nou ja, goed, de Oetsien de Alien, of Fik de Alien, hebben we natuurlijk de opdracht gekregen om dat polderdiek leeg te rijden. En dat is natuurlijk dan op dat moment wel een heel impact van zo'n bedrijf. Want de boel, ja, dat is toch wel een stukje inkomen en een stukje gas waar de skiën brengen. Ja, en dan ben je een opplakziekje. En dus we blij dat we weer rondmaaien naar de polderdiek. En zoals al een vreemd over ingesteld is, en we hebben een maandje. Maar goed, ik hinder de Oetsien om dat te doen.
5: Heeft het je met geld kosten, die 12 weken?
4: Nou, als je het haast extra transportkast, we hebben haast 600 bepolderingen in door heel Friesland. Dus we hebben alles keer 600 voortrijden. Naar de gemeente staan, dat wat plak weer. En ook al je wel waarom. Dus ja, dat kost in die zin wel heel ten tijde. Maar goed, ja, het beest met wel vooruit, nou, boven links en rug zo.
5: Waar willen de skiepen in de tussentijd houden?
4: Ja, we hebben dus tussentijd, hebben we opdracht van de gemeente, daar wijzen we voor. En daar zien we nog wel wat plak, omdat we natuurlijk met 12 treinen per jaar wijzen bij de gemeente. Dus we hebben wat verretten en dat is natuurlijk geen polderdiek. Dus dat is wel iets meer green wie dat. Dus we hebben uitzuttelen plakken bij het koeien. En we hebben een boel voor die ook een plakje hier. Dus daar heb ik een kabel in. Maar de rest is meestal de gemeente zien gaan.
5: Wat betekent het voor de skiep dat ze nou weer op dieken rennen kennen?
4: Nou ja, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Dat is krijg bij het laan, is trek bij. Maar dat zijn een hele plakjes erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, voor de skiën natuurlijk fantastisch om zo'n even veld en met z'n keer maar wijzen en ziekje weer te willen.
5: Hoe lang is het waaierseizoen in totaal?
4: Normaal gesproken starten wij ergens april, mei, zeg maar, tot en met november. Nou, misschien een stukje in december nog, maar in ieder geval in november wordt alles uit de begrazing, wijs maar.
5: Ja, dus altijd verbod dat in november hield, dan hier is eigenlijk niks meer aan aan het laatste deel van het begrazingsseizoen.
4: Nee, natuurlijk de begrazing wie dat 1 november was, de sancties eerst, maar dat hier wel een heel grote puzzel worden. Hè. We gaan nu al dan heel hard mee natuurlijk 600 skiën meer krijgen in de gemeentes, wij normaal tot 1 november wij zien. Ja, en nu draaien we het verhaal waarom, dan ben je gelukkig wat uit de gemeentes wij. En ook kennen we het erop wij zien. Dus in die zin, ja, ben wel blij maar dat we wel last maken. Tenminste, hier mij wel last in, net overal nog, maar wel op deze polderdieken.
5: Wat is het verschil tussen deze polderdieken en die oren?
4: Ja, die zeedieken natuurlijk een hoofdwaterkering. Die mij nog net van mij. Dat is nog wat. Nou, dat zal Jorgen ook wel komen. Die boer dat er in november net wijzen maaien. En er zitten een paar gazen hierin, maar ze zwemmen in. Dus ik denk wat ze dat Jorgen ook losgooien. Maar goed, ik ben net een wetenschap. Dat beslissen hun ze maar. Maar goed, ik denk wel dat ze Jorgen ook losgooien. Het is natuurlijk keihard. Het is warm nog. De groen is hartstikke warm. Alle voeding zit in de groen. Dus er komt een protegeizen. Dus die erachter wordt. Het zit hartstikke mooi voor. En dat is een goed signaal hier. Want het vind ik alleen weer bruin. En we zien wat er dan gebeurd is.
5: Jullie zelf toch, dat het verbod alweer zo snel opheeft, hoe het worden?
4: Ik denk net toch dat we van 1 november wel als komen. Ik denk dat ze er wel echt... Dit wetter is natuurlijk wel een belangrijke ding in Friesland. We zitten natuurlijk wel weer met die polder die gaan hebben, om het wetter om de regen vorm te houden. En ik denk dat ze 1 november wel worden. Dus ik denk net toch dat we alweer binnen 14 dagen zijn wel als komen op die polder. Nee, dat denk ik net toch.
5: Wat was je reactie toen je het vreed lezen?
4: Ja, gas erop. Zijn die dingen met de gemeente erbij. Waar de polder die gaan op. Ja, dat hebben we de goede dingen.
1: Dat wie skiphouder Martin Reitsma van de Moon al drok ondergang van zijn skip naar de polderdieken te brengen. En de skippel waar dus loszitten bij De Broek.
2: Noi Friesland,
0: media oersjoch.
1: Iris Heijns, een goeiemiddje.
6: Goeiemiddje.
1: Wat heb je toch voor in de media?
6: Ik word even houden, het vogeltje van Elon Musk. Het vogeltje van Twitter houdt een eigen koor. Dat blauwe logo, dat is verdoen, een skoffelien. Omdat Elon Musk die had Twitter oornaam en het moest al je oorzaak, moest al je X hieten. Nou ja, in de volksmoede, als je het nog haalt hoe Twitter, dan hij het op Twitter. En hij het net op X volgens mij.
1: Nee, maar, die heb ik nooit in oor.
6: Dat is een andere discussie. In elk geval, wie in Amerika een clubje die dacht van, ja, als Toen dat dan, dat voeltje net met Broeks en dan naar Twitter, dan doen wij dat wel. Nou ja, Musk voort en dadelijk naar de rug, dat daarvan zelfs, dat koe al je net, hoe ze dit nog hebben bedacht zien. Maar de uitspraak die is wel opvallend, want de naam Twitter die mij Musk dan wil horen. Want nou ja, in de App Store broekt hij nog altijd Twitter en net X. Maar het vogeltje, dat is die kwiet.
1: Ah, oh nee.
6: Ja, er is een orenclub die mij dat vogeltje broeken en het wordt tweet, mij zei ik broeken. Maar horen we, er komt nou weer iets waarom wat net Twitter heet, want dat mij dat we net. Maar wil mij een vogeltje en wil mij een tweet.
1: Ja.
6: Dus ja, er komt een alternatief van Twitter, nog een alternatief dus. Een heel verhaal, dat gaat door drie studenten in Duitsland. Die begon 18 juli met sleutelen in een workplace op de campus, een raketonderdeel. En daar ontstond wat een idee. Ze dachten, misschien kunnen we daar wel wat geld mee verdienen. Nou, hoe gaat dat dan elke keer op? Dat slag het net, dat ken net, je bent Amerika net, zus en zo. Vliegen hier nog, stwarte haar een eerste raket na 20 seconden del, vlakbij het lanceerplatform. Maar sneunt de joen, aan weekend, op een Noors eiland boppen de Poolcirkel, die dochs haar eerste rakettenloft in. Ja, binnen zo'n minuten hong die raket in een baan om de Ierde. En dat is daarmee de eerste volslijn commercieel Europese raket die dat vooral ook kreeg. En het is dadelijk de grootste Duitse raket die het eerst bouwd is. Nou, Europa die er wel blijft mee, want we kunnen dus uw satellieten omheen zitten dadelijk, zonder dat we de vaar. Dus hoeven te melden bij diezelfde Elon Musk.
1: Oh, daar is hij weer.
6: Daar wie er weer. En dan iets wat mij wil vernuveren. Ik roep Wallace, alles komt uiteindelijk waarom, als we lang genoeg wachten.
1: Ja.
6: En dat doet me wel blik. En in Amerika waren dit jel hier haast oorlog keer zo volle cd's verkocht als verliezen hier. CD's, die ronde dingetjes.
1: Mijn god, shit, man.
6: Mijn god, shit, man. Ja. En dat wilste de verkeer de far nog alle jaren ontinstwatten weer. Vinyl doet het ook beter. En zelfs cassettebonsjes, die gingen weer de twaalfbank hoor. En dan vraagt hij, ja, waar keep je die ding dan? Nou, dat ben benam jongeren, fans van bijvoorbeeld K-pop bands, die zo'n cd dus aan willen. En wat dan helemaal opvallend is, is dat een soort van die band, van die jeugd, als ze dan vraagt van, wat doe je hem dan met die cd? Nou ja, niks, want ben ik een cd-speler.
1: Nou ja.
6: Het is een soort souvenir worden eigenlijk.
1: Nou ja, dat is ook wel een pad.
6: Nou ja, en te zeggen dat Spotify nou iets twaalf of dat streaming muziek helemaal integratierek is. Dat
1: nee, dat ken ik niet, want ze helemaal. Ik hoor hem niet om het hard te spelen.
6: Zorg je ervoor dat ze geen cd-spelen krijgen, dan bloot die business voor Einstein.
1: Ja.
6: Dag wat hoor. Wat hoor een skierigs. Stel, er is een brege, daar is alle dagen een hiddenmast en die gaat dicht. Net een week, maar een maand lang. Wat maar staan?
1: Omrieden,
6: Big Leaks. Maar als de passenfotograaf bist, dan is dat wat ingewikkeld. Moet je wel zo rap mogelijk bij het plak wezen dat je wezen moet van je werk. Passenfotograaf Jeffrey, die werd het in de buurt van de Papendrechtse brug. Die betocht wat, die kocht gewoon een tweede auto.
1: Oh, en dan aan beide kanten van de brug in?
6: Ja, aan beide kanten van de brug in. Dat is op die manier oplost. Ja, hij zei dat zelfs eerlijk bij, dit is misschien wat een abnormale oplossing, maar hij werkt het erkend van Johan het Vief. En als er om al voor de jongens wat bad, naar mat hij er dus echt in, hè, dan is omrieden is net een optie, want dan is er te let om de foto te meiden. Goed kip is het al net. De verzekering, de wegenbelasting, onderhoud. Dus ja, dat al mee al betelt er flink wat voor, maar hij zei, ja, dit is nou een keer yield, dus van mij kan het gewoon uit. Twee auto's.
1: Oké. Okay. Nou, bijzondere oplossing en creatieve kwal.
6: Ja, dat vind ik.
1: Oké. Okay. Iris Heijns, dank u wel. Het is Santje met het Noordolven. Sinds Famke Zwierne, het is het fototinken uit het Dijs Glibben. In Museum Opsalon op de Gedijkstenen hadden verhaal nou centraal in de uitstalling koffer vol verhalen. Wie had het? Naar de muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

0: Radian, weer dat van Sam Fender en Olivia Dean. Tjeerd Famkes, wie net iets net voortertinken uit het deinstig lippen. Ik in Friesland vind ze in toezen een jonge vrouw die had een breien huishouding, ze pleetsen en bij de midden staan. In Museum Opsalon, op de Gedijksteen, had een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Projectcoördinator Suzanne van Loo vertelt waarom het tijd is om deze vaak vergeten vrouw uit het ska te helpen.
1: We willen het dagelijks leven laten zien van een beroep, dienstmeisje, wat eigenlijk een heel gewoon begrip was, wat heel veel vrouwen uitoefenden. Rond 1900 was het bijna 45% van de Nederlandse bevolking die het beroep dienstmeisje uitvoerde. In Friesland werkten ze veel, kwamen ze van de boerderij, werkten ze veel op de boerderij, maar ook in de middenstand. En in het westen van het land waren Friese dienstmeisjes zeer geliefd. Die stonden bekend om het harde werken en daarom werden ze zeer geliefd. De basis van deze expositie is eigenlijk het verhaal van Sophia van der Sluis. Een meisje uit Gorredijk dat uiteindelijk in Parijs terechtkomt. Een heel bijzonder verhaal. In het eind 19e eeuw een meisje dat helemaal alleen, zonder iets te zeggen, vertrekt. En uiteindelijk in Parijs terechtkomt en gaat werken, zoals het verhaal in de familie gaat, bij Sarah Bernhard.
2: Dat is een bekende actrice, of net?
1: Absoluut. Dat was in die tijd een hele bekende actrice. Ja, zeg maar de Franse Mata Hari werd ze wel een beetje genoemd.
3: Ben Hoogeterp, Jo Mem is hier geportretteerd via de fan.
4: Ja, heel leuk.
3: Waar gaat het hier over, Jo Mem?
4: Het gaat hier op de tentoonstelling over de tijd dat ze hier in de Gerdijk eigenlijk tjenstfaam west had bij Koster van Dam. Dat kind wat misschien een beetje linksachtige man te wezen. Dat past eigenlijk helemaal net bij ons mem. Maar nou ja, de steert wel. Douwe heeft wel gelijk als hij mij een kopstuk noemt. Maar ze konden op de duur kon ze dus wel heel goed baarlijk worden.
2: Dus ja, dan hing het dat je zei, dat is wel even mooi.
4: Ja, en nou ja, van de dieboeken zelfs, die lezen hier onder het plastic. Dat bij 5 multicarriers eigenlijk zat ze dat vroeger in. En daar zit het hele verhaal dus in.
2: Ja, ja. Mooi nou dat het even zijn incentie komt.
4: Ja.
2: En dan komt het door het libben en het werk van een tjenstfaam, maar je moet ook een beetje de maatschappelijke thema's die daarbij naar voren brengen, toch?
1: Zeker, zeker. Het gaat eigenlijk ook om in een tijdsperiode waarin vrouwen nog niet kansgelijk waren, zoals dat nu wat meer is, hebben we vooral verhalen uitgelicht van vrouwen die kansen kregen, kansen grepen en iets heel moois van hun leven konden maken. Die ook dankbaar waren, sommigen, dat ze veel geleerd hadden in de huishouding. Want dat konden ze toepassen op hun latere leven in hun eigen huishouding.
2: Wat hoop je dat de meesten hier van opsteken als ze naar de tentoonstelling West hadden?
1: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven willen.

0: Weken bij Omroep Friesland.
1: Een wiekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die fiets in september al bij Omroep Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ruitschade?
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Het is nou Jalwien. Het regionale nijs in kwart mee. Timo Jabekema, een goeie middje.
12: Goeie middje. Op het plak dat sneur in de Ljouten wie coming up born een fjouwerjierig jonkje verstoor, leidt nou een grutte zee van blommen. Een soort mensen komen naar het plak om haar meilippen sjen te litten. Mensen steken de kjeskes oen of lezen knuffels del. Ben litte er tekeningen achter. Het jonkje kwam om het lippen bij.

0: Een ongeluk met een vijwijn. De helptjensten koen niet meer van hem dwaan. In Wenne is in een groot pad van Friesland kinderen van Joert rond mij Nijwieke vreed, 18 september, meer militaire transportvliegtuigen zien en jere. Ze dogen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vliegen daarbij leger als normaal. De tastellen komen naar verwachting alle dagen tussen 1 en 4 uren en tussen 7 en 11 uren jongsoer. In de Marnewaard bij Grijnsland wil ik oefenen met droppen van vracht en parachutisten. En ze kan wil weer uitsupporters ontvangen in het Kooistadion. De club had ervoor een plan maken met extra veiligheidsmaatregels. De wichtigste verordening is een net voor het hele uitvak. De gemeente, politie en het IPB ministerie beoordeel je het plan op kwarte termijn. Dan wordt ook duidelijk of er snutjoen uitsupporters bij Kambuurtje in NEC wezen maaien. Dat is nou nog net tastien, totdat Feyenoord supporters kwartlien vuurwerk uitstutsen in het uitvak. Het Haugesleert aquaduct bij Snits is van Joerda verhast een wanne helemaal dicht. Dat geldt voor auto's, vrachtverkeer, fietsers, voetgangers, bussen en ek helpverlening. Er wordt grut onderhoud dien, liek als kiermeidje, nij asfalt en het vervangen van nij onderdelen. Troch de uitsluiting mag het verkeer omrieden. Dat kind voor flinke drokte en oerleswarje, ek voor ondernemers in Snits. Onze vier.
1: Timmy Hepkema, dankjewel. Dadelijk in over Friesland. Het waard me Jan, oer krekt wat minder dan 2 minuten.
2: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
4: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasySit.nl, dan zit hij ook goed.
6: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Naar EasySit in Burgum. Nou, ons 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
7: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen des alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: Noe in Friesland.
14: Jacob Stelwagen.

0: Zowel Cambuur als SC Heerenveen blibben een teleurstellend voetbalweekend. Cambuur verspiel mij man meer de vastsprong van 2-0. En Heerenveen kan met 2-1 voortzien koppelen in de AZ, maar verleer uiteindelijk mij 2-3. Het waarbedocht, Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Ja, Jacob, ik een goeie met je.
0: Nou, ik zeg vanmorgen even moeten. Zijn er de prachtig bij? Is dat Oralsa in de provincie?
1: Dat is nou Oralsa. We hebben vanmorgen net zo. We hebben wel een prachtige opkomst van de zinnen. Maar vanmorgen toen de zinnen opkwamen, was er een wat hege bewolking over het zuidelijke pad van de provincie. Daar voelt zelf ook even een spatje rein. Maar dat weer het stelde net een wat voor, want hier in Eekmarip hebben we met twaatsingende ak. Bakkeveen, ik 12 zingende en Laaksem 8 zingende. Nou ja, vierde is dan hebben we nu al temperaturen, maar de zinnen er volop bij, maar mooie blauwe loften. Lezen de temperaturen rondom in de provincie al om de 24 graden. De point die doet het al 25. Gisteren en Laaksem lezen even leger, die zit op zijn 22 graden. Nou, dat waar wat beeld wat we nu hebben, dat hebben we vanmiddag geregeld dat volop de zinnen erbij. Uitentrok kennen er wat hele hege bewolkingen oorskomen. Ja, en dan zorg ik dat mijn warme zuid-zuidwestenwind, die komt ik, nou, warmere lucht, die wordt dus kant op blaast. Want de boppenlucht is zelfs ik al warm. Want op 150, dat 300 meter, liggen de temperaturen al om de 22 graden heen. Nou, de zinnen erbij en die warmt de rest even op. En dan komen we vanmiddag uit, nou, op zijn 23 graden. Op een waadeiland, dat zijn 4, 26 graden, wat meer de provincie. Simmerske temperaturen. En er staat erbij een matige zuidwind die vanmiddag misschien nog eens even om een tweede pad van de middag zijn wat onheilig kan. Want ja, dan komt er het tweede pad van de middag, komt er als wat meer bewolking van uit het zuidwesten bij. Van een hele zwakke steuring, ja, en daar zoen je letter op een middag, zoen je daar wat valstrepen van wat ruin uitvallen kunnen zien. Maar dat stelt net zo wat voor, want die lost in die warme lucht gewoon op. Jong is het nog lang noffelijk, het is wel bewolkt, en ken ik wel wat meer, of wat chokkere bewolkt. Wijze. Maar jong om 8 uur is ik altijd nog zo'n 20 graden. En er zit dan een zwakke zuidwestenwind. Vannacht neemt de bewolking wat meer te. Koud wordt het zeker net, want met een matige zuidenwind liggen de temperaturen tussen de zandje en de 19 graden in.
0: En als het juist naar morgen, kan die zin het een beetje volhouden, denkst?
1: Nee, hij verspilt het juist al zijn kracht. En morgen hebben we er wel eerst van. Want morgen dan is de ene maand dit nog wel even droog. De bewolking heeft voor het vette oorhand dat bloed vanuit de nacht zou en dat bloed morgen dat ik al zei. Maar dan in het tweede pad van de morgen, begin van de middag, dan komen de eerste buien die kant over op. Nou, en dat bloed, nou dat in de jong, vier in de jongste, dan kan er ook wel eens even wat millimeters vallen. Wel apart is de temperatuur morgen, want morgen hier is de temperatuur naar zo'n zandje tot 19 graden. En morgen midden in de buien liggen de temperaturen leger, dat is in de maandtijd. Want dan zitten we in de buien, is het heegst zo'n 15 tot 16 graden. En er staat een matige beteerde, krachtige zuidwestenwind. In de jong en in de nacht, dan valt de wiebel van een groot pad de fut en wordt het droog, het is rustig en dan hebben we temperaturen om de 12 tot 13 graden heen.
0: En dan, de dagen daarna, wisselvallig waren of toch nog een beetje zinnen?
1: Beide. Dus wens je dat we wat er een onlaaiige dag. We hebben dan een afwisseling van wolken en zinnen. Wat mooie blauwe loften. Maar ik ben een tal buien. En zelfs in de media die wien omgeeft van het zuidwesten naar het noordwesten. Dan kan er dus even een klap tongen in zitten. Dan hebben we temperaturen. Die liggen op een waadeiland heger dan meer de provincie. Want zijn 19 graden op een waadeiland. Dat is een zandje. En heel goed 18 graden in de provincie. En er zit een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan kan ik wel eens even uitzitten van zijn zon in zitten. In het kust en in het waadgebied. Als we dan naar Tongersje zullen, dan bekomt het even wat. Ja, we hebben wat invloed, krijgen we wat van een hege drukgebied. Het bloed zo goed als droog en we hebben wel een soort bewolking uit een trollezinnen. Het is zo'n zandje tot 18 graden. Ja, dat komt de wind, die komt dan uit het noordwesten bij. In de jong krimpt er alweer naar het zuiden, wat inhoudt dat er alweer een steuring aankomt. Dat merken we vreed. Dan hebben we enkele buien, is het zo'n 18 tot 19 graden en er steert een matige tot krachtige zuidenwind in de midden. En richting het weekend, dan liep het hege druk het waar we wat er bepaalt. Nou ja, Sagier Vetjent, de simmer die komt nog even mooi een taaie heften.

0: Eddie Dijkstra en Sands. En het nummer Ronde. Voor wat Gouders in haast komt, is het een bekend gezicht. De kenmerkende meesten van de Witte Zwaan. Een reconstructie van het skip dat Willem Barends zet is mijn vastkant te zitten op Nova Zembla. Jarenlang is er rond het skip werken. En meesten kennen het Joterdij alle weekend bezien. Toch willen de initiatiefnemers maar één ding weer zielen met het skip. En omdat goed het wan, mat er oefenen worden. Juster Joert vindt dat plak. Verslaggever Jelmer Kampen van Omroep Zilt, die is erbij. Jelmer, een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat heel erg goed. Ze hebben er fantastisch weer bij. De zon schijnt, geen wolken, windkracht 3-4 ongeveer. Dus niet te hard, niet te zacht. En tot nu toe zijn een paar de zeilen gaan nog niet heel makkelijk naar beneden. Maar daar is deze oefening ook wel een beetje voor bedoeld. Om ook met die zeilen te oefenen. Dus voor hebben ze dat ze ook niet snel naar beneden hoeven. Dus ze kunnen mooi hun tijd nemen. En dat doen ze nu ook. Ze zijn nu bezig om het laatste zelf fokkenzeil naar beneden te hijsen. En dan zijn alle zeilen die vangen dan wind. En dan is dat een heel erg mooi beeld.
0: Ja, want waar ben je hem nou?
1: We varen nu op de Noordzee. Ik kan even de eilanden nu even niet zien. Van mij varen we nu een beetje schuin richting de Schelling. Dus ik denk, ik durf niet te zeggen hoeveel kilometer. We zijn al eentje van de Waddeneilanden af. Echt wel goed op de Noordzee. Is ook wel te merken. De golven hier zijn toch wat krachtiger dan op de Waddenzee. Ze varen hier echt op het open water, echt het buitenwater, echt op de Noordzee. Om ook echt goed te kunnen oefenen.
0: Ja, en hoe bijzonder is het om op zo'n historische replica mee te varen?
1: Ik ga niet op de replica mee, maar wij zitten op een volgboot. Maar misschien dat nog wel mooier is. Want dan zie je ook echt hoe ongelooflijk hoog en groot zo'n schip wel niet is. Je ziet alle details, kan je zien. Hè? De Witte Zwaan op de achterkant, die zie je heel goed. Hè? Dat naplaatje en al die verschillende kleuren op die boot. Ja, het is heel bijzonder. Omdat de laatste keer dat de Witte Zwaan echt gevaren heeft, dat is 3 jaar geleden. En om te zien dat hij nu zonder assistentie, zonder escort, echt op windkracht... Dat is heel bijzonder.
0: Ja, ik geef het beeld als wat de boord zelf ziet. Dus, maar dat is dus in een volgboord, dus ze zitten die net aan het werk of zo. Dan kan je in alle resten om die heen zien.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, en gelukkig ook, want als je zo op de boot kijkt, dan zijn ze heel erg druk bezig. Al de hele tijd al hoor. Net met de zeilen natuurlijk. En net hier ook iemand gewoon buiten de boot, omdat hij met het anker bezig was. En nu zijn ze nog steeds bezig om het fokken zo naar beneden te halen. Dus is er aardig aanploegen op de boot.
0: Ja, en is het mogelijk om wat contact met de organisatie te krijgen? Ben je wat tevreden, Biggelix?
1: Ja, zeker. Hoorde net eventjes van de boot of iets van lekkage was. Dat hebben ze gecheckt. Nee, er waren wel wat natte plekken. Maar niet echt iets waar water binnenstroomt. Dus daar waren ze heel erg tevreden over. Ik zit hier met een aantal vrijwilligers op de boot. En die zijn echt ongelooflijk blij. Die vinden dit een heel erg mooi moment. Er zitten vrijwilligers bij die alweer 10 jaar bij dit project betrokken zijn. En die zien nu straks... Sommigen voor het eerst de Witte Zwaan met alle zeilen naar beneden varen. Dus dat is heel, heel speciaal moment.
0: Ja, succes. Dat maakt een bijzonder moment voor die mensen geweest. Als ze de fjouwer hier lang op werken hebben.
1: Ja, zeker. Ongelooflijk. En dat merk je hier ook wel, hoor. Dus, ze genieten echt volop. En ik ook.
0: Oké. Okay. Nou, Blue Genietje. Jelmer Kampen, nu dat van Omroep Zilt. Over de Witte Zwaan dus. Een reconstructie van het schip dat Willem Barends heeft iets met fanskaan te zitten op Nova Zembla. Dat zielt dus nu op de Noordzee.
2: Nijs, sport, waarde muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Muziek wie dat van U2, dat die With or Without You. We zullen het hebben over voetbal nou. Ian Punt is er juist binnen helle. Ian Punt trok een 2-2 bij Telstar Cambuur. En Heerenveen had on 2 punten roeken in. Letter nog on Ian, maar zo'n 10 minuten voor de eind scoorde AZ de 2-3 en won daarmee de wedstrijd. Maar dan bij de Ljouwers oerheerske de teleurstelling. Wil ze naar Wolle haar eerste punt in de eredivisie binnen hebben. Onvierder Jamal Amova en doelpuntenmaker Nicolas Binde begrepen net hoe ze het uit Honjan koenen.
1: Nicolas, you say fuck. That is your feeling right now?
2: Yeah, it is. Like after this 2-0 lead, we just conceded two penalties. I think that's not possible here against 10 men, and it's just really painful. Yeah.
1: How did you experience the last minutes of the game?
2: Yeah, we got pushed in our own 16, and I think it was really difficult for us to defend, and we had a lot of problems. But I think we can just not concede those two goals. I think that's just not possible. Yeah.
1: Jamal, ik heb eigenlijk maar één vraag. Hoe is dit in vredesnaam mogelijk?
3: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Maar ja, aan de ene kant, als je voetbal kent, als jij met 10 man, het is met 11 man, dus met een man meer speelt, en je gaat inzakken en op de 16 een beetje wachten, ja, dan krijg je dit over je heen. Dat hadden we beter moeten regelen. Gewoon de druk erop houden. Zodat ze die lange ballen moeilijker spelen. En dat ze nu gewoon neer konden leggen. Je roept het gewoon op je af. Maar ja, het is achteraf makkelijk gezegd. Want in het moment, ja, je bent gewoon aan het tegenhouden. Je doet gewoon je best. Je wilt gewoon winnen. Beetje angstig. Maar dat moet je juist op dat moment niet hebben. Want dat was ook niet nodig.
1: Nee, je zei je roept het over jezelf af. Dat deden jullie ook door steeds overtredingen te maken. Waardoor ze weer die bal erin konden pompen. Ja, op een gegeven moment kom je er niet meer onderuit.
3: Ja, dat was ook niet slim, nee. Aan de zijkant maakt niet uit van waar ze kunnen voor alle hoeken en standen de bal erin gooien. Wat ze nou precies willen en waar ze het van moesten hebben. Dus ja, uiteindelijk doe je dit gewoon niet slim. Baal je gewoon naar zijn stekker en is dit gewoon ongelooflijk, maar roep je het wel op je af.
1: Ja, op voorhand had je misschien gezegd een puntje bij Telstar. Nou ja, het is een begin, maar het mag duidelijk zijn dat dit achteraf een heel ander punt is.
3: Ja, uiteindelijk zou een punt dan een begin zijn, maar we gingen wel echt vol voor 3 punten hier. En ook vandaag, ja, zie je gewoon alles dat je eigenlijk de 3 punten kan pakken. Want voor de 0-2, dan domineer je. En dat is nou precies nodig. Dek je door. En dan spelen ze lange ballen waar ze niks aan hebben. En op een gegeven moment zak je in en dan roep je het schopje af. That's it.
0: Ja, Cambuur had dus even vast zien. Dat wilde ik voor NCRVM. De Nijs scoorde AZ 2 keer. En Neffers onvierde Maas Willemsen. En Nolan Koertens. Wie een 2-3-verlies net nedig.
4: Ja, kijk, ik denk dat we gewoon verdienen om dat de puntje wel terecht was geweest. Het is jammer dat het zo eindigt. Ik speel oké wedstrijd. Ik denk dat ik ook beter kan. Ik heb een paar dingen, vond ik dat ik misschien onzuinig was. Maar ik kan misschien...
5: Onzuinig, dat is Vlaams voor slordig.
4: Ja, soms slordig. Soms slordig als ik kritisch ben met mezelf. Dus vooral dat.
5: Ja, maar als je zeg maar positief bekijkt en het glas is half vol, dan denk je van, ik heb een mooi goaltje gemaakt.
4: Ja, precies. Het zijn ook mijn eerste stappen zeg maar, in profvoetbal starten. Dus ik kan wel tevreden zijn met een eerste goal. Dus ja.
5: Maas, verlies is nooit leuk. En dit had waarschijnlijk ook niet echt gehoeven, toch?
6: Nee, dat is heel nodig. Ik denk als je kijkt naar het beeld van de hele wedstrijd en het aantal kansen wat wij weggeven en ja, het spel wat wij bevlagen op de mat leggen qua intensiteit in de duels komen, dat ja, zwaar nodig is.
5: Ja, maar hoeveel kansen geven jullie eigenlijk weg?
6: We hadden het er net over. Ik denk 2 halve kansen en één. De laatste vind ik een kans waar we niet goed staan in de counter. Maar ik vind die andere twee vind ik halve kansen eigenlijk. Als je ziet, ik heb bij die tweede goal heb ik de spits gewoon nog voor me. Maar die schiet een bal van 20 meter erin in de kruising. En ja, ik vind de eerste goal dat daar ook echt beter verdedigd moet worden. Want in principe weten we dat hij graag naar binnen komt. Dus de binnenkant moet daar gewoon dicht zitten. En hij mag daar nooit naar binnen komen en schieten. En de laatste goal moet de restverdediging gewoon op orde zijn en de diepte eruit worden gehaald.
5: Jullie hebben begonnen met een overwinning tegen FC Twente. Daarna een goed resultaat in de Johan Cruijff Arena. Vervolgens verliezen van PEC Zwolle. Een punt tegen Tilburg, tegen Willem II. En nu verliezen thuis van AZ. Is in plaats van een hele mooie start, is het nu eigenlijk een hele slechte start geworden?
6: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we 2 wedstrijden achter elkaar minder hebben gespeeld. Ik denk, als je kijkt naar de Ajax-Twente wedstrijd, dat we inderdaad goed gestart zijn. Ik denk dat we tegen PEC en Willem II ons niveau niet hebben gehaald. PEC de eerste 60 minuten wel, maar ja, een beetje naïef uiteindelijk die wedstrijd verloren. En ik denk vandaag eigenlijk dat je heel groot gedeelte van de wedstrijd. Als je kijkt qua intensiteit, energie, hoe we compacter staan samen, hoe we aan het verdedigen zijn. Dat we heel veel heel goed doen. We hebben het over de kansen net die we tegenkrijgen. Dat voor mijn gevoel zijn eigenlijk de goals de enige momenten die we weggeven. Dat zijn 3 goals. Ja, kijk, uiteindelijk hebben we gewoon een hele mooie selectie. En ze gaan ook heel veel dingen heel erg goed. En ik denk uiteindelijk dat je vandaag een ploeg die dit jaar goed gaat doen, denk ik, het heel lastig maakt. En dat je eigenlijk met te weinig punten nu eindigt.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Diana Dulot, mijn programma Goeiemiddag, dus een goeiemiddag.
8: Nou, goeiemiddag, Jacob.
0: Wat is er midden in het programma?
8: Ik bel je even met Almer. Alma, die kist dan misschien nog wel, die had je Rick Wurken als producer van Goeiemiddag. En ik ben altijd heel bot om Alma Luitsie, want Alma die loopt gewoon, die betinkt dan in één keer wat en dan viert hij het gewoon uit. Zet er een heel skoft in Australië, Westen en Nieuw-Zeeland. En dan dacht hij, oh, die Baltische Staten, die heb ik nog net gehad. En ik heb wel wat ervaring op een wienwerkerij. Liet ik eens een mailtje sturen naar een wienboer in Estland. Nou, dat had die in, daar had een paar weken werken. En toen dacht hij, oh ja, dan moet ik weer rond naar Nederland. Let ik dat op de fiets, Dwan? Ja, ik vind het een hilarisch verhaal. Nou, ik bel je van de midden even mooi, hartstikke gezellig. Maite heb ik in de uitsturing over haar nieuwe single. En we hebben dadelijk over de Jest Dip. En vooral, wat kist het je, Dwan? En daar zie ik een plaat bij. En daar was er stil van. Ja, snap ik.
0: Zit er even een
8: ja. Mike gewoon over de Jest gaan, of weet ik volle wat. Al de Lisa Brown of zo, vind ik een leuke plaat.
0: Oh, is ik mooi.
8: Ja, is ik een mooie niet. Nou, betink maar wat en stuur het toch.
0: 0620, jou en Jochen, Ian Jochen, of via de omroep Epp en Diana en soort willen van de media.
8: Dank u wel.
0: Dit hier nou in Friesland met de editie van Mandy Son September. Dit programma is de werd. Morgen om 12 woorden, graag het dan en van nou een noffelijke middag. Dag.
7: Omroep Friesland.
9: 12.12 FM.
7: Alles wat er speelt. Krijgt allemaal in de mail.
10: Hij is vergees en hij is super actueel.
11: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
12: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus.
13: Nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
10: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, de zoereste net sissen als naar boeten sjocht of even boeten bist. Maar de meteorologische yes, die is al uit aanzetten. De dagen die worden ik wat kwatter, qua ljocht dan. En uw lichaam, dat moet daar wel even om wennen. En dat kunnen verzwargen dat alles krekt even wat minder soepel giert. Een beetje een yes-dipke. Dadelijk yes door ja, hoe ze ermee omgeen kist en hoe ze misschien vakkommen kist. En ik zie je daar een mooie plaat bij. Dus tink en link even mooi. De maast die suggestie maast terug appen via de Omroep app. Of via 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. De eerste muziek dadelijk is van John Parr. Saint Elmo's Fire komt er dadelijk aan.
8: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen, natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Goedemiddag.
12: Mai Diana de Groot.

0: Eccles zit het soms hier net altijd mooi in het lippen. Pink die liet haar net zien houden om douchen terug het lippen te gaan. Never gonna not dance again, Jerst.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast kwartier oer in. Ik hoop je dat het zinnenstreeltje was de boetensjust. Dan zal dat ik nog even lekker mooi pakken kist. Want het is prachtig waar. Het is tussen de 23 en de 24 graden. En van de middie vanzelfs de radio er lekker bij jongen horen. Goeiemiddie, fijne stoude bist. Op de fiets van Estland naar Friesland. Ja, ik moet er persoonlijk net om denken. Maar Almer die vindt het een heel goed idee. Hij is onderwijs en hij vertelt van de middie waarom hij dit docht. Zongeres Maite die had de wien in de zaal. Ze tekenen een nieuw platenlabel. En ze heeft een nieuwe single. En daar vertelt ze van de middie hoor. En Omroep Friesland Iwek. Kist winnen, de meeste slingers op hingje en dadelijk skiet het door de Yes Dip.
2: Tink en Link.
0: En er komen een heel soort platensuggesties op in. Ik pak er even een handje vol uit. Autumn Leaves van Frank Sinatra, daar komt Alberto mooi. Jan Jaap, die tinkt on deze van The Cure. Lost in the forest, all along. The Forest van The Cure. Keep on the Sunny Side van Pick Me, zat Jan. Gerard, die tinkt om drukwerk. Johannes, Demis Roussos, My Spring, Summer, Winter and Fall. Sunny, die tinkt om November Rain. Van Guns N' Roses verzel. September, dat begint de herfst en daarom Earth, Wind & Fire. Mooi september, zei Andries. Een oren Andries die zei Cloudbuster van Kate Bush. En When the Leaves Are Falling Down van Ilse de Lange komt ik nog binnen. Terug Betty. Nou, en zo komen er nog een heel soort platen binnen. Ik ben heel benijd wat er Joert uitkomt. Het werd Joert de plaat van Andries. Die zei Earth, Wind and Fire, September. Dat past er hartstikke mooi bij. Dadelijk praat ik met Anneke Hol, uw vaste psycholoog. Hoor, ja, was het eigenlijk dwangkist? Chinsam, yes, Dipke. Ik hoop net dat het er al in zit. Maar wij weten het zo mooie tips. De linkplaat van Joert.

0: als er al ambitie is aan Yes Dipkes is en de 6 disse platen op, dan wist het toch gewoon weer helemaal fleurig van. Earth, Wind and Fire, My September.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, het is hier een prachtige dag, maar een soort zinnen. Maar we vernemen het jongens al. Het wordt weer Jedde Tjuster. De Yes die zit rond te komen. Van sommigen ook wel het favoriete seizoen van het jaar. Lekker de Jeskes on, de prachtige bjem die het al je kleuren zijn litten. Nou ja, daar ben ik meesken die het vernemen dat de energie aanneemt. Gouwe wurg en zelfs wat somber vielen. Hoe kunnen we nou zwartje dat we net te somber worden? Ik praat hier door met uw verste psycholoog Anneke Hol. Anneke, een goeiemiddag.
3: Goedemiddag, Diana.
0: Ja, we hadden het woord eens over de yes-dip. Wat werd daar correct maar bedoeld?
3: Ja, een yes-dip is een normale biologische reactie van ons lichaam en ons geest op het verorien van de seizoenen. Dat een soort medaillocht, was het al neer, dus de verorien van het medaillocht maatje, was de dagen kwatter worden. En het wordt door wat griezer, dan verhoort het automatisch je biologische klok, je huishouding, zeg maar. En je voelt je dan vaak een periode wat minder fit, of een beetje somberder. En dan heb je gewoon wat minder energie als in de simmer. En het is altijd een zwarte van ja, energiebesparingsmodus dat je lichaam dan inkeert.
0: Ja, waar ontstaat dat toch dan?
3: Ja, dat had een soort te doen met de hormonen in ons lichaam die reageren op dat er minder duiljocht is. De dagen worden kwatter. Je lichaam maakt het der trog, want er is wat minder zinnenlucht, wat minder serotonine om. En je lichaam bleef wat langer melatonine om, dat is het sleephormoon. Serotonine is juist dat hormoon waar je je energiek en goed van vielen. Dus ja, die balans die verandert vanzelf. En dus we vielen dus wat, nou ja, wat somberder. We hebben wat meer de neiging om eens rond te loeken. En dat is dan die natuurlijke reactie op dat verorjende, nou ja, daarjocht en waar.
0: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk proces dus. Maar waarom uit het hem dat bij de ien toch wat meer als bij de oor?
3: En de ene is er wat gevoeliger voor als de oor. We hebben al die hormonen en die neurotransmitterballons en die verhoren bij ons alle keren. En de ien had een klokje wat, nou ja, flexibel maar beweegt, maar de seizoen. En de ien had ook wat meer een karakter waarin het wat makkelijker is om zo'n neiging in te gaan. Want we moeten eigenlijk te niet bewegen. Dat wat normaal de zinnen voor is dood. De zinnen die jouw dus energie. Ja, maar wat we nou zelf naar je ziek. Dus het is een beetje die combinatie van die twee. Je lichaam stelt zich er wat makkelijker, wat sneller of langzamer op in. En je bent er zelf ook wat alerter op van, hey, wat kan ik hier aan doen?
0: Ja, en wat kunnen we er aan doen?
3: Nou ja, wat ik niet zal zeggen is erop reageren. Eigenlijk, ik neem dat vaak de chin in bewegen. Want je vierde de neiging om je rond te loeken, om een dekkentje nog eens een keer moe aan te de werkelijkheid, en het is nog net licht, om dat dekken nog eens even hoe je hier te loeken. Maar die dan juist uit te slaan. De gedien hierpunt het wel, hè? Want dat zinnenlicht, of dat duiljocht, ook als kind zinnen netje, is heel wichtig om dus, ja, die hormonen, hè, juist om te zetten. Dus naar boeten gaan, maar is een hele belangrijke. Zon eten, orenmeesken op ziekje. Ja, eigenlijk de normale zonne dingen. Dat je soms in de jas, in de winter trek en wat meer je bergs verdwammen.
0: Ja, precies.
3: Dat is belangrijk om te doen.
0: Ja, want dan moest je soms wel even der oer hinnen zetten kennen. Was toch saai, de was misschien graag die tekken nog even oer die hinnen loeken. Ja. Maar hoe kist nou die zelf toch bewegen om dat net te doen?
3: Ja, wat helpt is er een gewoonte van maatje. Dus een verse tier, een verse ritme om aan zich bij te gaan. En jongens ook naar bij te gaan. In beweging leeuwen en daar dan ook, nou ja, bij voorkeur boeten, hè, dat lucht op ziekje. Ja, je best dan.
0: Ja. Wanneer wordt een gewone yes-dip, werd iedereen dus wel een beetje les van het, nou meer als dat en zoist van nou, nou is het misschien toch rietsum om er help bij te zieken?
3: Nou, is toch een gewone yes-dip, het aanpassen aan de seizoenen, dat mag best een paar weken worden, dat mag ook moeite kosten. Maar wij er wat wacht op, hè, dat nog genietje blijven kist van dingen die ze normaal echt leuk voelt om te doen. Ik denk dat is een belangrijk signaal als dat er echt net meer is. Het is de dingen die ze normaal, nou ik graag die eerst de west op leert van waast. Als meer meer leert van rust, dat is wel een signaal waarom ze te zeven, nou ja, naar de huisarts gaan kist of even wat advies Of, en dat is ook wel echt een bewezen, ja, effectief middel, duiljachtlampen, broeken, waars, die een beetje de zinnen uit dat ze maar in de zinnen. En dat is uitgebreid onderzocht, maar daar die mensen zich echt weer fitter, actiever en beter van voelen als ze les daarvan gaan geven.
0: Nou, goede tips. Anneke Hol, tegen tank.
3: Nou, graag weer.
1: Bij Omroep Friesland.

0: Oh My van BZN. Het is treinminuten van Jelve Twaan. Dadelijk hing ik in Goeiemiddie weer de slingers op. Was al in Lokweenske, heeft er zelf wat te vieren. Dan was dat nou alvast terug Jan via de Omroep app. En het Frieske Nijs, eerst dadelijk ik.
1: Na je wieken bij Omroep Friesland.
2: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
3: I love it when a plan comes together.
1: En al die prachtige muziek.
2: De wieken van de jaren 80.
1: De hits, de ontdekkers en het gevoel van doen.
2: Van man die 4 september aan bij Omroep Friesland.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Nu bij Dirk, zilverkruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. En dat betjut om te denken van het Nijs uit Friesland. Mooi, Jacob Stelwagen.
10: Op het pak dat sneun in de Leutewijk Kappengeborden een vijfjarig jonkje verstoord. Het nou een Gutterseen van Blom. Een soort mensen komen naar het plak om haar meilipmissen te letten. Mensen steken er kerstjes aan of lezen knuffelsdel. Ben litte er tekening achter. Het jonkje kwam onder lippen bij een ongeluk met een vijwijn. De helpsisten konden niet meer voor hem dan. Er staan een viertal bij skiep op de polderdieken. Terug de lange droogte werd het gas op de polderdieken te zwak en daarom het wetterskip twee weken vrienden een verbod invoert om te wijzen. Het verbod jaar kundige rond november, maar het wetterskip vindt het nodig meer nodig. Dat blieft het skip van skipperhouder Martin Rijsma is in Keppels. Rijsma hier ze verspraat in de gemeente de Friske Marne onderbracht. Van de morgen waren een Keppel loslitten bij de broek.
11: Zijn ze er wel? Natuurlijk, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Dat is een hele plakjes in erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, van die skiën natuurlijk fantastisch om zo'n even veld en met zijn maar wijzen en ziekje waar ze te willen.
10: Op een boordje onder Breg in Dokkum is van een Montbron het butsen. In de boord had ik munitie ontroffen, meldt streekommer op RTV NOF. De brandwacht van Dokkum had de brand uitmaken. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. En het is ook natuurlijk wat voor munitie er nou on boord weer. Tjinstampkes, wie neert iets net voor te denken uit het dijstig lippen. Ik in Friesland vertien toezenden jonge vrouwen die haar een bree in huishoudings op pleetsen en bij de midden staan. In het museum Opsteland op de Gediek steen haar verhaal nou centraal.

0: In de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Bezoekers krijgen een beeld mij dat verder giet als de stereotypes, hoopt projectcoördinator Suzanne van Loo.
1: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn. En dat vaak ook waren.
0: Ja, de zin is kiet nou nog, maar let er in de midden. Een joen meer bewolking en een enkele bui. Monier wolken, moois wat rein, middies wat zinnen, maar ek een peer buien. Bij een juntje of 20 graden is het dan wat koeler. Ek waars die is het wisselvallig. De wind is matig ontkrachtig, komt door het westen. En let er op het dij meer uit het natwesten. Het is dan vrij koel, maar 18 graden.
2: Nou, dan zoek ze een pikje wat. Die zinnen streelt ze nog even mooi. Het veske laat mij maar alleen giet door de vervelende dingen in een relaasje. Maar toch soeres de negatieve die verlading misschien verjitten, troch het fleurige deuntje.
3: Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee.
2: Het kleine orkest komt te zouwen.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
12: Goedemiddag.
13: Maar Diana de Groot.

0: Laks, het is 20 minuten voor 12. En dat betjutte heeft de tijd om de slingers op te hingen. En dat kan hoor of van wezen altijd maar een beetje feestelijk is. En als dat denkt van nou, die kan ik wel even een steuntje in de regenbroeken. Dan mooi dat ik, daar kan ik een slinger voor ophingen. Lid het me even witten, stuur een beruchtje. Dat kan via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En ik jou ik nog een setsie van die prachtig mooie slingers. Jou ik fut van de midi. Queen, die is je dadelijk. En dit is Douwe Bob, Note to Self.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair, a glass of bourbon, a piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: Ik je daar in de hoeken nog even. Ja, daar luid ik nog wat. Ja, even goed om die pil en onder de stoel, hè? Ja, nee, nou is alles weer stofzoeken. Alles weer helemaal clear. Queen, I want to break free.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Wat een feestelijkheden alle hier. Rina en Anne Visser, die zitten in King Wier Slingers op voor uw zoon Robin. Hij is goed begonnen met zijn nieuwe baan bij Pars Graanhandel in Sint-Jacobi. De groetnis komen van Rina en Anne Visser. Tegentanken van je leuke appke. Even Sjen en Mieke, die wil graag de slingers op hingie van Riens Bijma. Hij wordt snoien santig hier. Riens is een... wacht even, ik zie het even wat beginnen. Hij wordt snoien santig hier. Riens is een goeie vreun van us. Hij helpt me graag als ik ergens in of buiten hoes om een probleem kan haf. En ik wil hem tegen Lokwenske maar zien santigste hier. De groet is van Mieke. Nou wat leuk, Riens Bijma van het Lokwenske. Juster dus de feestelijke dag. Wij sturen de slingers nog even naar je op. Dan komt dat ik hartstikke goed. Nou, als er nou nog things van, ja maar hou eens even. Ik ben al een beetje te let voor de slingers. Nee, hè, dan mag je het gewoon nog lekker terugsturen. Als er nog hier een lokweesje worst, dan kan dat al hier via de Omroep F of via 0620-4-9-9-9-9. Oh, er komt nog hier binnen. Wij lokweesje Ali en Linse. Maar haar 39-jarig jubileum. Nou, ik van harte lokweesje dus hier in de studio. Tegen dank voor het insturen al hier. Het is 10 minuten voor 12. Muziek van de Rolling Stones. Angie.

0: doen.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eredivisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Er komt nog een verlette slinger binnen. Louis die stuurt dus een prachtig mooi berichtje. Hij zei: wij hingen hier de slingers op van zoon Johannes en zijn vriendinje Ans. Ze hebben een hoes gekocht en zullen aanst geregistreerd partnerschap ritselen op het gemeentehoes in Ljouwert. En haar huid en mem en wij mooi erbij wezen als tjoegen. Nou, van harte lokwees Louis, mooie beruchten van die kant. Ja, we kennen eens ik wel de slingers op hingje van Maite, want de jongeres die had een nieuwe single uit. Die is daar dadelijk.
6: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
9: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
10: Goedemiddag. Met Diana de Groot.

0: lessons I've learned.
1: Counting Stars, One Republic.
2: Goeiemiddie.
3: My Diana de Groot.
1: De laatste keer dat wij in Goeiemiddie met haar praten, wist jongeres Maite Krek begon aan haar tjerkentour. In verskate tjerken in Friesland klonk haar muziek. En daartussen bracht ze ik nog even haar EP Himmel Iepen uit. En Maite die zit net stil, want Arune Vreet kwam ze weer met een nij noemer. Hafplak.
4: Ik hafplak.

0: zal ik hem even helemaal voor je draaien, maar we willen eerst even alles van haar weten. Maite, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Waar gaat dit nummer over?
1: Dit nummer gaat over, nou, het jit hafplak en dat komt eens uit een wat langere zin, namelijk ik hafplak. En in het nummer vraag ik eens immen, waarmee ik een romantische connectie heb, om plak in te nemen in mijn leven. Dus om, ja, van mij te kiezen, zeg maar.
0: Ja, ja. En is dit autobiografisch?
1: Dit is autobiografisch. Ja.
0: Oké. Okay. En wordt dat beantwoorden ik in die zin van Hesto, is er plak?
1: Ja, ja, zeker. Ja, dit nummer is eens een beetje schreeuwen van een soort, ja, frustratie. Dat ik in een periode in mijn leven weer, dat ik dacht, ach, ik heb zoveel leeftijd te jagen of zo. Dus kies van mij. En dat juist in het noemer ik waarom. Het is wat hudder en rockier als onze vorige, ja, singles. Ja. En het noemer ontspoort ik wat richting het einde ta. En daarmee woonden we eens de, ja, frustratie of woede een beetje farmjan die je haak in op zo'n moment.
0: Ja, precies. Want er is iets mooi, een heel lelijk stukje gitaar op het einde ook.
1: Ja, klopt. Dat is een grappig verhaal. We zeiden van, oké, okay, we willen dat het einde echt helemaal uit de voegen springt, als het ware. Dus hoe kunnen we dat farmjan? En ik wie toen mijn bandleden en producer Eske van der Werker en Sander Koning, wie ik toen in de studio in Dokkum. En toen hielden we een soort hele vreemde setup, waarbij we een gitaar toch al je, ja, rare effecten hellen. En Eske die spelen toen iets heel lelijks en mijn opzet heel, heel raars eigenlijk. En Sander die draaide toen tussen van al je knoppen met nog je soort hele rare alienachtige gitaarsolo krijgen op het einde.
0: Ja. Oké, okay, ja, en toen dacht je maar van, hey, misschien kunnen we dit wel broeken.
1: Ja, we toch, nou, het is eigenlijk wel, past perfect bij dat iets ontspoort. Dus toen hebben we het uiteindelijk zou houden, inderdaad.
0: Ja, ja, nou ja, die frustratie die is er intussen dus net meer, want die jingen die had plak voor die.
1: Ja, ja, zeker. Nee, ondertussen, it's all good. En sowieso gaat het altijd heel goed bij mij. Hè? Maar ik vind het ook heerlijk om in die noemens een beetje te oedrooien en, ja, een beetje alles dramatisch te maken. Dus
0: ja,
1: het is, het is net zo erg als dat.
0: Oké, dan lach ik maar. Het gaat goed bij Maite. Dat is, ja, belangrijk om te weten. Hey, dan maak eens echt Friese muziek. De songstik bewust in het Friesk. Dan denkst ik wel eens van, nou, misschien moet ik toch eens in het Engels of in het Nederlands om een grutter publiek te bereiken. Of is dit prima voor Dijsa?
1: Oh, goeie vraag. Ik ben wel van doel om altijd in het Friese songen te blowen, want ik heb het idee dat dit het allerbeste bij mij past. En nou ja, het is hartstikke leuk om te zien dat nou in de rest van Nederland, we binnen recent ben we aansluiten bij boekingskantoor Friendly Fire. Ja. En dat is ook juist omdat we het dus in het Fries toch. Want ik heb het idee dat dat wel echt een unique selling point is. Want het, ja, het maakt het uniek. En het is fris en ik heb het idee dat juist heel goed bij mij past. En ik, nou, wat leuk is om te zien is dat ik daar oren meestal echt van Oetjoegen ken, blijkbaar. Dat, ja, dat toch wel echt heel mooi was ik in.
0: Ja, precies. Want is Nederland dan clear voor die Friese taal om dat echt te omjermen? We hebben, ja, natuurlijk dat, allemaal de kast en de nije daai. En Twarres, nou ja, dat zijn eigenlijk de enige twee voorbeelden die het landelijk, ja, succes gewoon hebben.
1: Ja, zeker. Nou ja, dat ben natuurlijk echt de grondleggers. En ik heb enorm veel respect voor die twee. En ik ben een groot fan zelf ook. Maar wij doen dit nou hier mooi om de popronde. Dat is een reizend muziekfestival door heel Nederland. En dat speel je in verschillende steden eens, door het hele land. En dat wordt voor ons een beetje het ultieme experiment. Maar de vraag van, kunnen wij deze festivals inderdaad landelijk omslaan litten, want dat is wel de dream en ik de missie.
0: Ja, nou, ik begreep dat er in België al een radiostation is die tij omjermen het. De is,
1: ja,
0: al heel,
1: klopt,
0: heel,
1: ja,
0: heeg in de nou ja, in de playlist die is maar.
1: Ja.
0: En verder ik de landelijke radio wit hier, dus kan ik aardig te vinden, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. Als het goed is, van de juni draaien ze het Nije Veske Ek op bij 3 voor 12 radio. Dus dat is echt super vet. En daar ben ik echt mega blij mee. Dat is alles wat ik wil.
0: Ja. Nou ja, dan hoop ze zelfs op een heel groot podium. Friendly Fire, daar best nou bij tekens is maar. Dat is ik het boekingskantoor van Roxy Dekker. Die is die takken hier in de arena, Johan Cruijff. Klopt. Maite in het VAR-programma?
1: Nou, ik denk dat wij dat zij hele orenmuziek maken als wij. En ik vind Roxy Dekker te gek. En ik vind het super knap dat zij op deze leeftijd daar shit. En ze doet dat echt fantastisch. Maar ik weet net of het...
0: Qua publiek?
1: Ja, zo het een match was. Ik weet het. Want zij is gewoon super... Het is heel erg super pop. En dat werkt echt fantastisch. En wat dat betreft ben wij misschien iets experimenteler. Maar misschien is het... Ja, ik zoek het leuk. Ja, natuurlijk.
0: Misschien is het wel leuk. Qua leeftijd matcht het. Qua uitstraling misschien ik wel. Dus waar wit...
1: Maar wit.
0: Hey, wat stiet nog echt op die verlanglistje? Bijvoorbeeld als we nou even over de grote festivals Takkum hier praten. Dream Big, waar wil je staan?
1: Ik zou heel graag op Into the Great Wide Open staan willen, denk ik. Ik vind,
0: toch gewoon in Friesland?
1: Ja, ik weet het. Ik vind altijd de festivals op eiland, vind ik... Op de een of andere manier heel magisch. Wij vorig jaar hebben op Oeros toen.
0: Ja?
1: En dat is een bepaald... gevoel of zo. Hij is de redelijkst even voortbist van de brood of zo. Dat vind ik super vet. Dus daar zoek ik wel heel graag een keer stiervollen.
0: Nou, bij deze de sollicitatie naar Into the Great Wide Open. Ik hoop dat ze mystery en dat ze een plakje van die hebben. Maite, ontzettend bedankt en een heel soort succes met alles als dost. En we draaien zelfs die nieuwe single. Hafplak.
1: Yes.

0: De nieuwe single van Maite Hafplak. Het is 6 minuten. Variaal vertraaien. Anne-Nienke, goeiemiddie.
1: Goeiemiddie.
0: Het is best wel lelijk, hè? Dat stikje gitaar op het eind. Nee.
1: Dat is agressief, vind ik.
0: Ja, het past er helemaal in. Ja. Ik snap het wel. Ja, dan is het even exploderen. Ja, prachtige muziek. Het is echt. Ja, de mensen misschien van horen, maar zij is sa. Goed.
1: Ja, het is hartstikke goed.
0: Oké, dan mag je het red draaien aan Anne-Nienke. Want we spelen dadelijk weer een speeltje om 20 voor treien. En welk speeltje wordt dat, Joet?
1: Betinkt de titel.
0: Betinkt de titel, oké. Nou, dat is een begintune van een tv-programma.
1: Ja.
0: Nou, ik zal even op snor naar je. Toch? Ja. Oké, het Frieske Nijs en Jesse dadelijk. Ik goeiemiddie. Dit ben de Village People. En in de Navy.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja, een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou ja, mienskip.
4: Geweldig. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
4: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
6: Zo.
7: Interpolis. Glashelder.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM. Het is Jelve Trijen, een oersjog van het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
13: SC Cambuur wil weer uitsupporters ontvangen in het Kooistadion. De club had ervoor een plan maken met extra veiligheidsmaatregels. De wichtigste verordening is een net voor het hele uitvak. De gemeente, politie en het IBMB ministerie beoordelen het plan op korte termijn. Dan wordt het duidelijk of de sneuntje uitsupporters bij Cambuur in NEC wijzen meien. Dat is nou net als die totdat Feyenoord uitsupporters kwartelijk vuurwerk afstutsen in het uitvak. De steen van Utah wens kiep op de polderdieken. Toch de lange droogte wie het gas op de polderdieken te zwak en daarom hier 30 script afwikkeling een verbod in viert voor het wijzen. Het verbod wie al kunnen we ont november, maar het wetterschip vindt het nooit meer nodig. Dat briefschip van schipperhouder Martin Rijsma en Sien Keppels. Rijsma, hier is verspraat in de gemeente de Frieske Maarten onderbracht. Vermoorden waar een keppel loslitten bij de broek.
14: Zijn we nog? Dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Dat is een hele plakje. Hier is op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld. En ze kunnen maar wijzen en ziekje wel niet te willen.
13: Het Haukensleertaakverduk bij Snitsjes van Jura voor Hassen Mannen hield al dicht. Dat hield voor auto's, vrachtverkeer, fietsers, voetgangers, bussen en ook helmverlening. Er werd gut onderhoud die in, lieke schermijtje naar asfalt en het vervangen van onderdelen. Trot de afsluiting met het verkeer omrijden en dat kan voor flinke drokte en oerlijstvaardigheid ook voor ondernemers in Snits. Op Skielge is de rispingen van cranberries begonnen. Twaalien vol opbrengst zin en ik dit hier drie getrokken droegde net een geweldig hier te worden. Nevers Arnoud Kramer, hij is directeur van Cranberry Ter Schelling, tinkt tot het Rijnwetter krijgt op die kaam.
15: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberryplanten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
13: Nou, dat is nog droeg en de zin is letter in de media en nu meer.

0: Bewolking en een enkele bui. Monier, wolken en moise rein. Midden is wat zinnen, maar ik heb hier buien. Mijn juntje of 20 graden is het dan wat koeler. Ik waarsdie is het wikselvolg. De wien is matig ontkrijftig. Komt uit het westen, letter op de dij meer uit het noordwesten. En het is dan vrij koel, cool, mijn 18 graden.
1: Ik zou eigenlijk als de cranberries nou draaien willen.
0: Nou, waarom doen?
1: Nou ja, dat net. Nee, dat net. Er zit nog een plaat kleren, die vind ik leuk. En dat is een plaat trouwens die Kim misschien wat nu weer omvielen. Maar dat komt omdat het een beetje een oor ritme heeft dan gewone platen. Die hebben altijd het matje die vaak broek van een fjouwkwartsmaat. Maar deze plaat heeft een size 8e. Jerst het?
0: Ja, ik heb verstand van. Nee, ik weet alleen dat het ooit broek is in de campagne voor Bill Clinton, dat de president werd er woord.
1: Ja, winnen ze dan blijven mij?
0: Nou, hij heeft wel woon.
1: Ja, daarom. Fleetwood Mac, don't stop. Yes, je dadelijk.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oh, maar altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone. Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
10: Goeiemiddag.
11: Maar Diana de Groot.

0: Ella Langley en Choosing Texas en The Fathers Don't Stop van Fleetwood Mac. En daar heb ik een verhaaltje over die maatsoortwet dat dan instiet. Nou, ik heb er helemaal geen doel hoor, dat zei ik eerlijk. Maar Piet Kloosterman vol. En Piet, tiegetankt als Steven een brugje stuurst. Hij zei het, hoewel Don't Stop van Fleetwood Mac door het rollende triolenkarakter vaak aanvoelt alsof het een 6/8 of 12/8 maatsoort staat, wordt het doorgaans genoteerd in een 4/4 maatsoort met een uitgesproken shuffle groove. Zo, nou, weten we dat.
1: Bedenk de titel.
0: Mooi dat je zo muzikaal binnen dat je dat dan gewoon niet witte. Ja, vind ik leuk. Ik heb een spultje van die kleerstin en ook is een leuke prijs winnen. Het is een eiwekker. Het is een wekkertje in de vorm van een ei. Maar het is gewoon zo'n kookwekker eigenlijk. Dus als het ontdekensieren best. Wij hebben ik zo'n apparaat thuis en dan zei ze van hey, en dan neemt ze de namen van het apparaat. Was het even een timer zetten op 10 minuten, dan doet hij dat. Maar ik broek toch ik heel vaak nog dat dingetje boppen op de aanzoekkap om hem even op 10 minuten te zetten of op 5 minuten of weet ik veel wat. Nou, zo'n dingetje kist dus winnen. Gewoon lekker de ouderwetse wiezen. Ik hoor ervan dat Kim van Dijwezen betinkt de titel. Dan hebben we het door een bekende film of tv-tune. Als dat ding te weten welke dat is, dan mag je me dat witte litten via de Omroep-app.

Het klinkt haast een beetje alsof die een pretpark bist. Echt zo, ja, maar het krijgt er een beetje Disney-vibes bij. Dat is gewoon in zo'n attractiepark die is te wachten. En dan krijg je zo'n tune te jammen. Nou goed, dat is het dus net. Welk tv-programma zie ik? Let me dat even weten, stuur een berichtje. Het is altijd lente. Het is altijd

0: titel.
1: Ja, van welke populair tv-programma is dit de begintune? Nou, dat wist niet helemaal je wel. En we hebben Wietse eruit pikt. Wietse, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Welk programma is dit?
2: B&B vol liefde.
1: Oh. Wist al een verste sjogger?
2: Ja, meestal sjoggen we wel eventjes daar.
1: Echt, hè?
2: En dan, ja, tuurlijk. Gewoon mooi te zien hoe mensen op een camera staan, hè?
1: Het is een beetje leedvermaak soms, ik toch?
2: Nou ja, dat.
1: Ik moet die eerlijk wat bekennen. Ik heb vliegende wieken mijn allereerste aflevering van B&B van Liefde Sjoen. En ik snap het wel.
2: Heeft die verbaasd?
1: Ja, ik vond het fantastisch. Oh, sje. Die heeft verzinnen. De eiwekker.
2: Oh, wat mooi. Dank
1: ja,
2: je wel.
1: Het is een beetje een lietse tijdbom die hier ook niet op mijn bureau. Maar dan krijg je van mij de ijsjereswekker. Die herst over tjennen.
2: Top, ik ben er blij mee.
1: Nou, gelukkig maar. Wat is via de jood ontwaan, Wietse?
2: Ik ben onderwijs naar een klant. Dus ik denk van, ik kan wel even een belly down.
1: Oh, dank je wel even een belly. En wat voor soort klant is dat? Wat dost?
2: Ik ben installateur. Dus meestal kunnen een warmtepomp hebben alle. Als je een batterij hebben alle.
1: Daar wist al alles van.
2: Dan kom je maar bij mij.
1: Dan komen we bij Wietse. Nou, fijn om te jaren. Hé, dan krijg ik nog het spultje Remember the Music. Remember. En dan de versie van de movies en de series. Dus dan krijg ik nog een spultje bij van mij.
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Goed zo. Lekker naar de klanten. Dank je wel voor het mooie en een fijne dag.
2: Ja, goeie storing, Diana.
1: Dank je wel. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Score! Nu heel gemakkelijk een nieuwe auto. Of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastie vakkundig en secuur skin. Ik heb wie een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoudt. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Op de fiets van Estland naar Friesland. Gewoon omdat het kind en Alma die docht het dadelijk zien verhalen. En nou is muziek van Philip Bailey en Phil Collins. Easy Lover.
9: Goeiemiddag.
10: Mooi Diana de Groot.

0: 10 minuten door treien, Bas Kijkschaders ten Lowdown.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Almer Bootsma van Grauw is wel wat van avonturen op ziekje. En benammen had er als motto wat van de vrouwtje. En dat slag het ik aardig, ja, want heel Australië en Nieuw-Zeeland had er al besjoen en een soort Europese land. Maar nou had er de Arune Tiet in Estland zitten op een wienborkerij. En hij is op het stuit, op de fiets, waarom? Naar Friesland. Almer, een goeie middie.
3: Ja, een hele goeie middie, Diana.
0: Door het werken op een wienborkerij in Estland. Hoe ben je daarbij gaan?
3: Ja, dat klopt. Ik heb een beetje ondervinding in de wien. Ik in Nieuw-Zeeland en in Australië dien. En ik ben nog nooit echt in die hoeken van Europa geweest, de Baltische Staten. En ik dacht, ja, dan maak ik toch maar een graf van haar. Dus toen heb ik op Google Maps Wingard opzocht. En toen popte deze naar boven, een eilandje bij Estland. En toen dacht ik, nou ja, dan zullen we dat naar beziekje. Dus ik heb contact opzocht. Ik heb e-mail stuurd naar de eigenaar. En een letter stuur ik op de stoepen.
0: En wat is de krek die in?
3: Nou, van alles en nog wat. Het is een hele lietse wienborkerij. Dus ja, ik werk als ober, dus ik vertelde een beetje hoe de wien, de gasten niet kwamen, maar de wie ik eten onwezig. Maar ik werk op het land zelf, dus tussen, dus echt in die wienrijen, dat romantische, dat zie je dan van die zus, dus daar werk ik in. Verder wie ik nog blauwe baaien om het opraten. Dus het wie van alles en nog wat.
0: Ja. Ja. En op een gegeven moment, wie het kleer vadij of wie er geen werk meer vadij?
3: Nou, het wie een beetje bij het seizoen op zijn eind. En ik wie er nog haast al 4 weken. En het wie echt een beetje in de middle of nowhere. Dus een beetje in een geheugd. Dus ik dacht, dat is ik maar weer tijd om weer op pad te gaan. En ik ben er heen en flying. En toen dacht ik, ik ging maar op een ludieke manier, op een andere manier, weer om naar het Heideland. Dus dat heb ik nog mooi aan de slag.
0: Ja, ja. Dus de Hester een fiets ergens op een kop tikt en toen dacht ze van, nou, ik ging gewoon lekker fietsen, wat maakt het mij het uit?
3: Ja, dat klopt natuurlijk wel. Ik heb daar een fiets gekocht, Facebook Marketplaats. Tevolg een vrouw, ik op het eilandje, die hier nog gefietst keep. En ik zei, hasto, toevallig ik het tenten. Zij zei, die haak ik nog wel in de kelder. Dus zodanig heb ik nog wat campingboot op scharrelen. En nou heb ik een mooie stadsfiets en wat campingboot. En het gaat als een tierenlier. Het is natuurlijk net al hier zin en skin. Het is soms ik wel even door de zoerappel heen bieten. Het is wel even dreef, mooie heuvels en... Ja, net echt bergen, maar toch wel op een stadsfiets die heuvels en maar wat bagage, dat is soms ik wat dreig. Maar dan de genietmomenties die binnen dan die wat eerst dan extra.
0: Ja, ja, wat voor momenties binnen dat benammen?
3: Nou, ik heb nog wel spech aan, maar de fiets zoals het gaat. Een lekke baan, Big Leagues. En toen wie ik op ziek op een sneur in een lies drapje in Polen naar een fiets te maken. Het is 3 uur middags. Nou, dus succes. Toevallig wie in de 2. Dus ik naar beide daarin. Die ene die wie al dicht, want die hier besluit om al weekend te vieren. En de oren die wie die hier vakantie. Dus die hier kon de telefoon. In het Pools-Engels een beetje. En hij zei, ja, dat gaat net lukken, maat. Nou, ik zei, top. Toen zie ik dat. Toen dacht ik, ja, wat nou? En toen heb ik de boorman van de fietsmakker vregen. Maar Google Translate, ik zei, dit is het probleem. Ik kan zo mee helpen. Nou, toen had hij een beetje een jaloer, had hij daar me om zitten. En toen wie nog net slag hem. En toen wie ik op het punt om mijn voet te gaan, toen zei hij, wist wat? Ik pak mijn eigen fiets, ik haal de binnenbaan van mijn eigen fiets eruit en ik zet hem dan in die fiets, zodat dat zo begeerde kerst. Wat natuurlijk super leef is. Op het einde zei ik, hoe kan ik daar helpen? Wil ik graag vertellen? Of zin ik in bier? Hij zei nee, het enige wat ik... Omdat mij, Jan, als het een onmooi probleem bij de doosje is, dan helpt het door die ik. Dus zak ook weer op was. Dus het binnen van die liedse dingetjes dat ik denk, oh ja, wat meen je goed.
0: Ja, ja, prachtig. Prachtig verhaal. Ja. De bist in Tusken in Duitsland. Vannacht ze sliepen in Berlijn. Wanneer verwachten ze Nederland binnen te fietsen?
3: Nou, ik denk pak een weekend, denk ik. Misschien snijden. Ja, dus ja. Iets minder als een weekend.
0: Nou, ik wens jullie nog een hele mooie tocht daar. En tegen dank dat ze even die verhaal dwan worden, Stiering Goeiemiddie. Dank u wel. Goeiemiddie.

0: De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesporten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Met onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneuntejoen bij Omroep Friesland om 9 uur.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
3: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
2: NRV.
3: Waar vraag je dat?
2: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
3: Wij?
2: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
4: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee? Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

0: NRV.
1: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is Jo van Fjouweren. Het Nijs-Zuid-Friesland, maar Jacob Stelwagen.
8: Om in de takkomst voldan de zwietwetter te houden in droege warme simmers, met het wetterpeil in de IJsselmar omheeg. Nevens Delta-commissaris Ko Verdaas met Nederlander commandeerden stevig investeren om het land kleer te meiden voor het verordeende klimaat. In de nije ompak is de IJsselmar als guste zwietwettermar van Nederland van groot belang. Verdaas wordt wetter in de mar de komende 24 jaar stappen van 10 centimeter meestal 30 centimeter verhegen. Op Skielge is de rispringer van Cranberries begonnen. Twee lien voelde opbrengst bot al en ik dit hier drie getroosde droegte net een geweldig hier te worden. Neffens Arnoud Kramer, directeur van Cranberry te Schelling, die denkt dat het Rijnwetter krek op die het kwam.
9: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberryplanten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
8: Iwennis van een gutpad van Friesland en een verjoerd Ottermijn Nijwieken vreed 8 september meer militaire transportvliegtuigen Shen en Jere. Ze dogen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vliegen daarbij leger als normaal. De tastellen komen naar verwachting alle dagen tussen 1 en 4 woorden en tussen Saan en al woorden jongsoor. In de Marnewaard in Greensland werd ik oefenen met het droppen van vracht en parachutisten. Tjen Stamkes wie nu jet iets net fotte tinken uit de dijste glippen. Ik in Friesland vertien toezenden jonge vrouwen die hadden brie in huishouding, zo pleetsen en bij de midden staan. In Museum Opstelon op de gedikstenen hadden een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Bezieker krijgt beeld van mij dat verder gaat als de stereotypes. Hoop het projectcoördinator Suzanne van Loo.
10: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn en dat vaak ook waren.
8: Letter in de midden van de jongen meer bewolking en een enkele bui. Monierwolken en moois wat rein. Midden is wat zinnen, maar ik een paar buien. Bij een juntje of 20 graden is het dan wat koeler. Ik waarschuw die is het wisselvallig. De wind is matig ontkrijftig en komt uit het westen. Letter op de Rijn meer uit het noordwesten. Het is dan vrij koel, maar 18 graden.
11: Nou, dan moet de jas dan net al een toch.

0: 18 graden?
1: Nee.
0: Nee, valt wel te. Jawel, dat kunnen wij wel hebben, Jacob.
1: Ja, ja.
0: Dank u wel. Wil je meer weten over het Nijs of het Waasjoch? Dan even op je Omroep app of omroepfriesland.nl. Kleurrijke muziek van Nederlandse Boy hem dadelijk. In this field, I see all the colors in you. Somje komt er aan.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja?
8: NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana?
8: NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka?
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Goedemiddag.
12: Maar Diana de Groot.

0: Anticale.
1: Skint de zinnen?
2: Of ruimt het als het is het?
1: Zit er file?
2: Of kies lekker troride?
3: Is in werk saai?
2: Of shit het lekker op?
1: Die midi is hoe dan ik goed, mooi Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
1: Van 1 tot 4.
2: Op radio en televisie.
1: Goeie

Roger Daltrey van The Who, my solo project Give It All Away. Dan moest nog even wat insturen voor de spoorkalender, de digitale spoorkalender. De spreuk die twee online van elke goeie media altijd even voorbij komen litten. Hest al wat leuks, dan moest het even witte litten. Stuur het via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Muziek dan van Nederlandse boy met goede doel. Ik dans, dus ik besta.

0: op te nemen. Totdat in de studio bij Sietse Broersma zaken wie dit mooie zijn eerste single van dat nieuwe album Wolvensteeg. Erik Enema, een goeie middie.
1: Ja, goeie middie, Diana.
0: Dadelijk onderwijs.
1: Mooi steegje trouwens.
0: Ja, we staan een mooi steegje. Ja, ik ken het net. Maar,
1: Het is een nieuwe stad en natuurlijk het kwartier bij Neushoorn. Dat is dan een lied steegje.
0: Oh ja.
1: Ja, je moet het even weten.
0: Ja, je mag het
1: weten. Nou, zaken.
0: Ik zet hem eens op, zieken. Ja, zaken is een echte leeuwarden.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker.
0: Wat is het dadelijk?
1: Ja, ik leeuw het nijs, vreselijk nijs natuurlijk. Het vreselijk ongeluk aan de sneeuw, waarbij dat jonkje om het lippen kwam is. Nou, we hebben er een bijdrage oor bij de directeur van Proloog. De directeur van de squalle eigenlijk, werd hij op sier. En mijn vrouw die er een oproep die op Facebook om erin, om blommen te lezen. Het is een hele blomme C daar in het winkelcentrum. Ja. Dus daar dadelijk meer oor. Maar ik mooi nijs. Arjen Tuiten, oorspronkelijk van de Jouwer, had een Emmy Award. Dat is een behoorlijke prijs. Hij heeft al een Oscar trouwens.
0: Ja.
1: Voor zijn Grimm-werk, series en films. Ik praat maar eens met hem.
0: Oh, leuk.
1: Want hij heeft alles van haar.
0: Ja, hè?
1: Ja. Ja. Nou, dus ze zei, ik ben heel creatief.
0: Ja, nou ja, precies. Dan moet je toch Rutsko wezen.
1: Verhaal, ja,
0: schitterend. Ja.
1: Een keer een cv-installateur op Jouwer in Hoes. Die moest op zolder wezen voor de cv-installatie. En die schrok hem wezenloos. Dat laai een leak. Dat hij maakte hier.
0: Oh, echt?
1: Levens echt.
0: Oké, nou, dank u wel. We zullen dadelijk lustrie naar je onderwijs. Dit week goeie middie en derde jaar. Dus het was dwaankist om net in een yes-dip te rijden.
2: Dat moet een keer mooi aan. Het is een hele belangrijke... Zon eten, orenmeesten op ziekje. Ja, eigenlijk de normale zonne dingen. Dat je soms in de jas, in de winter krijg je wat meer je berg verdwammen.
0: Ek boeten Friesland is maite ontdekt. Dat betekent het net dat ze nou ophoudt met jongen in het Friesk.
3: Ik ben wel van doel om altijd in het Fries te jongen te blijven, want... Ik heb het idee dat dit het allerbeste bij mij past. En we binnen recent ben we aansluiten bij boekingskantoor Friendly Fire. Ja. En dat is ook juist omdat we het dus in het Fries toggen.
0: En Almer is op de fiets van Estland onderwijs waarom naar Friesland. En hij had ik wel eens pech. Zij hier een lekker baan, maar de meesten die willen hem heel graag helpen.
4: Toen zei hij, wist wat? Ik pak mijn eigen fiets. Ik haal de binnenbaan van mijn eigen fiets eruit. En ik zet hem dan in die fiets. Dat is zo bij vierde kerst.
0: Ja, hoe mooi is dat? En toen vregen er op het einde nog van, nou, was er nog wat van waarom hebben? En toen zei die man, nee, ik hoede niks voor. Als toe de volgende keer dat er een verhelp bij die onklopt, diegene ik help. Nou, hoe mooi is dat? Goeiemiddag, eerder morgen weer de laatste plaat. Die is van ABBA. En op de scorekalender, daar staat een spreuk die is instuurd door Ronnie. En die zei, koken is zilver, frituren is goud. Ik wees die een mooie jong. Tot morgen.

0: Friesland.
1: Twaanjoerden.twaar.fm.
0: Alles wat er spielt. Score nu heel gemakkelijk uw nieuwe auto of occasion bij ABD. Kijk snel op abd.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Voor een nieuwe Suzuki. Hi ma, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: 4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van deze zomer. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het blijft droog, het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog, daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
8: Ja, Rut Vertriet in Kammingeboorn in jouw snijdt deerlijke ongeluks neun, waarbij het een liesjonkje om het lippen kwam. Stel raar ze zo hebben, in Oedewars.
9: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik som in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
5: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. is er voor Elsen.
11: Onderwijs.
12: Mai Erik Enema.

0: 2002. Gaan we doen maar. Ja, dat is de Shakira vanzelfs. En whenever, wherever.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is nog samen met Fjouwer. Goedemiddag en vrijdag welkom bij Onderwijs. Op deze maandag, zo'n september 2026. Dit is de dag dat na het verbod van 18 augustus om te waaien op een polderdieken skiën werd op diezelfde polderdieken waaien willen maaien. Zodat een lange droogte weer het gas op de dieken een schoft lang te zwak.
3: 26. Dit is een stukje met volle grutterfase dan in de gemeentes. Maar dat zijn een hele plakjes. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld. En ze kunnen maar een ziekje waar ze te willen.
0: Tegen dat die museum opstelen in de Gediek. Verhalen steen van, centraal steen van Famkes in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Tjens Famkes, zeg het roer. Die vinden ja, dat je iets net voor te denken uit het duister gelibben.
4: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is.
0: En het is eigenlijk te melden dat mensen in Snakkeborden een Fort Smeet vrij diner krijgen van de gemeente. Ze krijgen tips hoe ze voorkomen kunnen dat ze het eten dan voortgooien moeten.
5: Voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. Wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden?
0: Dat scheelt natuurlijk weer in de beurs. En samen hebben we er dus Maai Onderwijs, want saai zoet het dan met dit programma. Muziek, Nijs en achtergrond bij het Nijs. Dadelijk onder oren. Ze is Zagruska Zwart op haar zoon, de Emmy-winnende grimeur Arjen Tuiten. Aan ze het verhaal van zijn mem, Jansie. Maar eerst, het waren in het kwart. Jan Jonkman, een hele goeie meetje.
6: Ja, Erik, een hele goede medie. Nou, wat heen we vanmiddag een noffelijke Simmerske dag. En dat in september. Was een 23 graden op de kust en in het watergebied. Dat was 26 tot 28 graden meer de provincie in. Ja, dat met tank aan een warme zuidenwind. Nu neemt de bewolking wat daar de temperatuur. Die gaat alles even niet 2 graden naar beneden. Jong kan uit de bewolking een spatje ruim vallen. En zo wat ze dat net voorstellen. Jong is ik nog lang warm, want jong om 8 uur is ik altijd in de 20 graden. Letter in de nacht. Geen minimumtemperaturen van zo'n zandje tot jongetje graden. Monier is er even droog, maar hoe dat het de bewolking doorgaan. Twarre pad van de maand hebben de eerste buien al te pakken en de bloed zat dat 4 in de jong. Dan in de buien is het zo'n 15 tot 16 graden, in de maand dit naar zo'n zandje tot jongetje graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht klert het dan weer eens even op, dan hebben we opklaringen en temperaturen die liggen dan om de 12 tot 13 graden. Aanstend meer hoe dat waar.
0: Er is schokkig grut in de Ljouterwijk Kamingaborden. Ronde Sneun verstoorde er een jong jonkje, na ongeluk, bij een Firewine. De schrik zit er ook in bij Trianova, de squallen van Stichting Proloog. En ik denk het jonkje hinnen. Op squallen wordt help ombien. En er is een betinkingsplak in squallen in Rjochten. Sarah Moussazade, ze is interim bestuurder van Proloog, vertelt hoe dat van de morgen op squallen alweer om het tagong.
7: Ja, afgelopen weekend natuurlijk een hele tragische gebeurtenis met het overleden 5-jarige jongetje. Hij was leerling van deze school. Hoe is deze maandagochtend begonnen?
8: Uiteraard heel verdrietig voor zowel onze collega's en voor kinderen en voor ouders van kinderen die kinderen kwamen brengen. Dus het is een super heftig en verdrietig nieuws. Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focussen op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bijgehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
7: Wat waren de reacties van de leerlingen?
8: Heel wisselend, zoals een kind kan zijn. Nieuwsgierig, maar ook verdrietig. Sommige leeftijden begrijpen het nog niet. En andere oudere kinderen die hadden behoefte om een plek te in te richten. Veel. We hebben kinderen samen met kinderen van 0 tot 12. Het is dus heel verschillend hoe kinderen daarmee omgaan.
7: Hoe ziet deze herdenkingsplek eruit?
8: Als een tafel met uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
7: En de docenten, hoe gaan die ermee om?
8: Uiteraard intens, verdrietig. Gedachten gaan heel erg naar de ouders van het kind. Maar ook echt op gefocust om vooral voor de kinderen te zijn. Dat is bewonderenswaardig hoe ze dat kunnen doen. En fijn dat we daar ook een begeleiding hadden die ook ons kon helpen om de dag te kunnen starten en op te vangen.
7: Kunt u mij misschien nog iets vertellen over hoe de rest van de week eruit zal zien?
8: We doen het echt van dag tot dag, stap voor stap. Dus het was gisteren om vandaag en nu kijken we naar morgen. En uiteraard naar straks uitvaart. We doen het echt per keer. Gelukkig hebben we dit niet vaak en hopelijk nooit meer bij de hand.
7: Eva Brouwer, we staan hier op de plek waar afgelopen weekend gewoon een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden. Jij hebt een oproep op Facebook gedaan. Kun je me daar wat meer over vertellen?
9: Ik heb zelf een dochter van 3. En die was ik die zaterdag in bed aan het leggen. En toen dacht ik, misschien is het fijn om als wijk, als stad samen te komen op een bepaalde tijd. Om daar misschien troost, steun uit te halen en onze medeleven te geven aan de nabestaanden, de familie, de ouders. Dus zo eigenlijk.
7: Ja, gistermiddag, zondag, tussen 3 en 4 uur 's middags hebben jullie zijn jullie samengekomen. Hoe zag dat eruit?
9: Ja, prachtig. Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi. Kinderen waren er. Bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
7: Ja, Eva, heb je enig idee hoeveel mensen hier gisteren aanwezig waren?
9: Dat moet ik gokken, maar ik denk dat zo'n 80 zijn geweest. En dan af en aan.
7: En als je dan nu kijkt naar de spullen die er nu liggen, is het ook veel meer geworden dan vergeleken met gisteren?
9: Ja, ik denk dat het grootste wel gisteren is gebracht. Maar ik zie steeds mensen stilstaan, er even langs lopen, wat neerleggen. Dus het is wel wat meer geworden, ja.
7: Wat voor reacties heb je gehoord gistermiddag?
9: Heel veel verdrietige natuurlijk. Een paar mensen waren er ook niet van op de hoogte. Dat kwam als een schok dat dat hier in ons eigen winkelcentrum is gebeurd. En voornamelijk verdriet, ongeloof.
7: Wat vind je ervan om te zien dat er nu zoveel spullen verzameld zijn hier op deze plek?
9: Ja, dat vind ik prachtig. Ja.
7: Ook nog steeds nu vandaag heel veel aanloop van mensen. Ook mensen die erbij stilstaan. Ik kan me ook voorstellen dat het enigszins misschien toch een hart onder de riem is voor de familie.
9: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ik heb door mijn oproep ook een aantal berichten gekregen privé van mensen die vroegen of het ook in overleg is met de familie. En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik het deed voor de familie. En ik wilde daar ook niemand kwaad mee doen. Ik wou het juist goed doen voor een ander. Maar volgens mij was iedereen er tevreden mee voor zover dat kan.
0: Een bijdrage weer dat van Geke Leenstra vanuit het winkelcentrum der in Kamingaborn. De politie, hoe de zieke het, hoe dat nou sneu en alle kregen beuren kennen, heeft mij die Firewine van Omrin. De beide maaiwerkers die op die Firewine zitten, in zit erin en oor weer mijn bladblazer der ondergang. Die ik ben je thuis bleun. En krijg ik professionele help. Nou, leading van dit vreselijk ongeluk.

Emmy winnen. Dat doe je net zomaar in de Amerikaanse filmindustrie. Altijd te zien voor de belangrijkste prijzen. En wie vandaag voor Arjen Tuiten, oorspronkelijk van de Jouwer, van zijn Grimwerk, gewoon een serie, The Pit. Gaat dadelijk maar zien. Hoe creatief is je bent eigenlijk? Dat is dadelijk. Nou ja, Bryan Adams, dit is Somebody.

0: Nou, Simone, als ik het werk zien worst, op een podium in Nederland, dan was het 14 oktober in Amsterdam, de Ziggo Dome. De auto een optreden, deze man Brian Adams. Ja, dat is de eerste guste hit, denk ik inderdaad wel. Hè? Somebody.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De Friese grimeur Arjen Tuiten heeft vannacht een Emmy Award won voor zijn werk gewoon aan de uitzending van de hitserie De Pit. Zieke nu serie. Tuiten, ben al bij jou hoor. Gelukkig al haast 20 jaar als grimeur in de Amerikaanse filmindustrie. Hij heeft mij die een verschillende Terminator films en ik een Iron Man. En kreeg Jedrik al een keer een Oscar van zijn grimwerk. Een grote meneer dus. En dan vreeg je heel gauw al van waar het Arjen dit talent. Nou, dat mogen we misschien wel onze man vregen, Jansje. En die is nou aan de telefoon. Een goeie meisje.
3: Ja, goeie meisje.
0: Ja, eerst helemaal ook wezen voor zelfs. Maar dit succes van je zoon, zeg je of je zoon dit eerst direct omkom?
3: Nou, net deze. Want hij doet normaal helemaal geen televisieseries. Dus dit weer echt een verrassing.
0: Ja, hij doet vooral films, hè?
3: Ja, hij doet voornamelijk films. Maar omdat hij heel even tiert hier tussen 12 films, werden deze serie hem aanbieden. En toen dacht hij, oh, dat is leuk voor de jongens, dan bloeien ze in ieder geval aan het werk.
0: Ja.
3: Nou, en nou heeft er de Emmy Award.
0: Ja, nou, dat is een bijzondere prijs. Hij hier al een Oscar, hier al een keer een Engelse, een BAFTA leuk won, hè?
3: De BAFTA heeft hij won, al een paar keer heeft hij prijzen won en 2 nominaties voor de Oscar.
0: Oh, nominaties voor de Oscar, nou dat is hartstikke mooi als ze de Oscar winnen. En ja, dan mag hij dus heel goed wezen, maar als je 44 jaar bent, Arjen Disselman is 46. Maar hij doet dit eigenlijk al, dat is zijn hele leven, hè, dit soort werk.
3: Ja, hij zit al in Amerika vanaf zijn jongetje dus. En hij is als band altijd al bezig geweest met poetsen en ontwerpen en tekenen en... Ja, het is syndroom van Lietse van.
0: Ja, het zit er ik altijd al in dus bij hem.
3: Ja, het zit er altijd al in, ja. En vanaf zijn jongende wist hij, omdat ik hem uit bed helle hier voor een... dat we een documentaire over dit werk. En toen heb ik hem een keer uit bed helle, toen had hij dit bezoen. En toen zei hij van, oh man, nou weet ik wat ik letter dwaan was.
0: Ja,
3: ja, dat dacht ik ook.
0: Saai jong al, saai jong al.
3: Ja, saai jong al. En ja. Hij is er echt 100% voor gong. Hij wil alleen nog maar aan het werken om dat te breken.
0: Ja, en had adverenties bij de doorkamer om te voetballen in die er aan mij?
3: Nee, voetballen die er net, hier geen tijd voor. Hij wil wel eens met hun aan het, op creatieve vlak, wie die wil met hun aan het buitjen. Dus iets bouwen of iets schilderen of dat deed hij wel. Ja. Maar sporten en alles, daar hier hij helemaal geen zin in.
0: Nee. Al jong, naar Amerika dus?
3: Ja, op zijn jongetje.
0: En dan zul je, jou ook aan dat?
3: Dat kwam door een televisieserie van Joop van den Ende. Dat die hier een nieuw programma winnen, een sponsor, en die hier ze hem voor vregen. Nou, dat woorde hij eerst net, maar na heel veel toeters en bij ons zei ik van, joh, doe dat nou maar, want dan kun je zelf net die stage betalen naar Amerika. En als het winnen kun, dan kun je dat proberen.
0: Ja.
3: Dus, nou ja, toen zei hij, ja, maar ja. Dan beslissen zij over mij en dat wil ik net, want als ik erheen ga, dan wil ik goed genoeg wezen. Dus hij heeft dat zelf geregeld, dat heeft er op papier zetten litten en op zijn jongetje is hij daarheen gegaan.
0: Alsjeblieft.
3: Dus ja, hij kwam net bij Bram.
0: Nee, dan kom je net bij zich al op jou hoor. Hé, ja, ik zag recht van, je hebt een talent van jezelf, maar ik vaak wel van je hart of van je mem. Hij heeft dat een beetje van jou, hè?
3: Ja, wij waren vroeger altijd wel heel creatief bezig met de band. En als Arjen dan iets aan tekenen wie bijvoorbeeld een gezicht, dan zei hij, mensje, ik heb een kleer. Dan zeg ik, ja, heel mooi Arjen, hij is prachtig dingen, maar de ene ben net goed, die met de oors. En dan wie er altijd heel geïnteresseerd, dan zei hij, nou mem, hoe dan? Ik zei, nou, zou ik die leren. Dus dan zie je het een beetje in oerkoor en dan tekenen we bijvoorbeeld een koors één. En dan leerde ik hem hoe ze dat dwaankoers, zodat dat echt liep. En ja, wat ik hem vroeger leerde, dat had hij mij nam. En toen hij wat ouder weer leerde hij mij natuurlijk weer dingen. Dus dat weer altijd wel heel leuk.
0: Ja, ja. En jou had het geen werk van maken van schilderen?
3: Ik heb dat wel gehad. Ik heb een atelier gehad. En daar joeg ik les. En ik maak dus dry brush painting. Dus dat is realistische portretten in opdracht of vrijwerk. En dat heb ik een periode in. Toen hebben we het huis verkocht. En dan gaat het atelier ik fut, hè?
0: Ja, ja, ja.
3: Dan is het huis wat aan het hobbyen. Of
0: Maar dat realistische, zeg maar, zeggen, wat Arjen dus ik is in werk leidt. Het die Emmy kreeg voor het ontwerpen van een baarmoeder. Want er moest een geboorte in het ziekenhuis moest er filmen worden, zeg maar, zeggen. Maar dat realistische, dat had hij dus wel van jou.
3: Ja, ik hoorde net van waanzinnige dingen. Dus dat realistische, dat loopt dus echt heel erg aan. Maar ja, dat kan dus ik een nadeel wezen. Maar in zijn geval is dat natuurlijk fantastisch.
0: Hoi, je wint een dikke...
3: Met dat heel realistisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij wint een dikke prijs. Maar ben jij van plan, had hij die Emmy krijgt om daarheen te gaan naar Amerika, naar Hollywood?
3: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 2 orenfilms. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
0: Dat is wel wat, ja. Nou, lieke goed, wil ik jou een lokweesje en misschien via jou heb ik nog even een lokweesje maar het winnen van deze Emmy.
3: Zal ik zeker doen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, hartstikke leuk. Jan Sikoen, wie dat is, de mem van Arjen Tuiten. Die van prijs wint.

0: kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is 1 minuut oer Jelvie. Nee, is het niet, dus lesenijs Utrechtland. Jacob Stelwagen, goeiemiddje.
12: Een goeiemiddje. Om in de takkomst van de zwiert wetter te houden in droge, warme simmers, maar het wetterpeil in de Isselmar omheeg. Neffens Delta-commissaris Koverdaas met Nederland de commandeert een stevig investeren om het lang kleed te meiden voor het vrooiende klimaat. In de nieuwe ompak is de Isselmar als grootste zwiert wettermarkt van Nederland van groot belang. Verdaas wil het wetter in de mar de komende 24 jaar in stappen van 10 centimeter met zo'n 30 centimeter verhegen. Aast Nijvier voeren meer hierover in het programma Onderwijs. SC Cambuur wil weer uitsupporters ontvangen in het Kooistadion. De club had ervoor een plan maken met extra veiligheidsmaatregels. De wichtigste verordening is net voor het hele uitvak. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie beoordelen het plan op korte termijn. En dan wordt het duidelijk of de Sneuntion uitsupporters bij Cambuur zijn NEC wijzen meien. Dat is nou net tastien tot het Feyenoord-supporters kwartlin vuurwerk afstutsen in het uitvak. Onder N359 bij de Lemmerstiet stond kwart een focusflitser. Het apparaat bij de platteriek controleert de automobilisten op het beroepen van de telefoon achter het stuur. De flitser met geen snelheids- of richtluchttoetredings. Hoe lang de focusflitser bij de Lemmerstiet bloedt, is net bekend. Iwennes van een grutpad van Friesland en verjoerd onder mijn Nijwieken vreed 8 september meer militaire transportvliegtuigen Shen en Jaren. Ze doegen mij om de internationale oefening Falcon Leap en vleren daarbij leger als normaal. Tastan komt men in verwachting alle dagen tussen 1 en 4 woorden en tussen zo'n en al woorden jongens oer. En in de Marnewaarts bij Greensland wil ik oefenen met droppen van vracht en parachutisten.
13: Nou, dan gaan we de eerder droppen maar weer in van deze oefening, denk ik. Hè?
12: Zoek me dan.
13: Ja. Dankjewel, Jacob. Het Friske Nijs, het is naar te lezen op de site en op de app van Omroep Friesland.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
15: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat voor een proefrit. De koffie staat klaar.

0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
3: Het is maandag, dus hij is vanmiddag. Ik werd opnomen, de sportcast van Omroep Friesland. Weer razend, waar de gast weer. En zullen ik weer in het publiek geweest hebben? Dat is niet Mieke, voor het eerst al het geval. Nou, dat verhaal je straks een keer in Onderwijs. Maar eerst vanzelfs het waar. Ja, Jan Jonkman, wat een fantastische simmerdaai hoed eigenlijk, hè?
4: Echt, gigantisch, prachtig mooi. Ik zou net weten wat van meer lovende woorden dat we hier aan plakken moeten. Maar het was echt een prachtige middie. In de maand die ik al in het vanmorgen spotje rijden. Het stelde net een soort voor mijn familie. Ja, zo rond 12 uur gingen we de heegste temperaturen. Toen weet je in eigen maar ik goed 26 graden. De Poin en Bakkeveen zelfs 28 graden. Is Brechtem en Kwijm hier ik een maximaal van 26 graden. Laaksem en Jesterijn, die lijn even wat leger, zijn 24 graden. En Vlieland, ik nog zo'n 23 graden. Ja, en als we dan nou zeggen, de wind is nou al even wat omgoen naar het zuidwesten. Daar is de temperatuur nou al 1-2 graden leger dan van de midden. Maar het is nou ook altijd een onnoffelijk jaar een boete door te wijzen. We zeggen wel dat nou de wind omgoen is naar het zuidwesten. De bewolking, ik sta er gewoon wel wat meer taneemt. Ja, dat is het geval van een hele zwakke steuring. En die lost van het grootste pad op. Het zal ik wel zo goed als droog blijven. Wel zoen je misschien eens even wat van die hege aan die bewolking, wat van die rijstreep misschien kennen. Maar ja, de lucht die is zo droog. Want op 500 meter is het altijd naar zo'n 18 tot 20 graden. Dan lost die spot naar rein. Die lost van het grootste pad op. En dan hebben we daar geen last meer van. Ja, jongen is ik nog wel lang nodig. Want jongen om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. De bewolking gaat dan wel de oerhand. En er komt buiten of vooral van zeekennen wat van die wolkenfladden oerdroegen komen. Ja, en als we dan nou even nacht zeggen, ja, dan houdt die bewolking niks tongen, maar we zitten nog steeds wat in die warmere lucht. En dan hebben we minimumtemperaturen, ja, zontje tot 19 graden. Nou, ik denk dat we dat beplakken betekent van de week, de komende dagen betekent amper, hè, die kennen.
3: Oké. Okay. Nou ja, dan de dag van morgen, want morgen komt er al wat ruimwetterisch kant op, hè?
4: Dat is de bedoeling, oh ja. Ja, we zullen op momenten zeggen, dan heeft de bewolking al de oerhand, zo misschien alles even een lichtspotje reinkomen. Maar het tweede pad van de morgen, ja, dan heeft de bewolking, die heeft dan al de oerhand. En dan komt de eerste steuring, die komt dus kant ik weer op. En dan hebben we, op het eind van de morgen, begin van de middag, hebben we de eerste buien ik altijd. En dat bloed, dat begin van, dat vier in de jong bloed, dat zat. En een kind in de jong, zeg, dan was even extra wat troorijnen. Zullen we dan naar de temperatuur, momenten, om oeren en als een zandje tot 19 graden, maar mooi midden in die buien, ja, gaat het steeds een stukje frisser, ja. 15 tot 16 graden. En dat is betekent dan een matige, dat krachtige zuidwestenwind. Super wat onleidig, maar ze uitzitten in Suis. In de nacht wordt het wel weer wat droog, de wind jouwt hem is weer wat del. En dan in een enkele opklaring, kent ik best nog, de temperatuur gaat dan naar onder, naar zo'n 12 tot 13 graden.
3: Oké, okay, dan gliezen we, ze staan er gewoon de jest wat in, Jan, of net?
4: Ja, dat leek het er al wat op. Dat wijs ik, dat weet ik, wat een onleidige dag. We hebben een afwisseling van wolken, mooie blauwe loften, de zinnen. Maar ik werd een tal buien. En zelfs in de middag zoet er ik dan even een klapke tong erin zetten. Kennen, want die lucht wordt daar zo onstabiel en dan gaat de wind die er krachtig is, van het zuidwesten om naar het maatwesten. Nou, dat die wind krachtig is, dat merken we aan uitzicht. Er zuist het zon. En dan hebben we, ja, ik temperaturen werd. De heeste temperatuur liggen dan op een waadeiland. Dat is in de simmer, dat meest los om. Ja. En dat is een zandje 18 graden meer de provincie. Nou, als we dan naar Tongersje zullen, ja, dan profiteren we weer wat van wat een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen dan bloed, dat zou goed als droog. Er is wel een soort bewolking, maar sinds je lidder moet een was even zien. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden. En de wind uit het noordwesten, nou, die is matig, maar die krimpt in de jongen alweer naar het zuiden. Nou, dat krimpt. De wind meestal krimpen geeft, is al net een goed teken. En dat zullen we dan van vreedika werden. Dan hebben we weer enkele buien, komt weer een orenstoring dus kant op. De wind, omdat hij wat naar het zuiden geeft, is van 18 tot 19 graden. Is matig tot krachtig. En als we dan heel stiekem al even naar het weekend zoeken, dat liek het dan wel weer vrij droog te verin. Want dan komen we, zat het nou liek het, waaronder invloed van hege druk. Maar ja, sageer vetje, de komende dagen, dan Zet de wien, de sokken, maar nog wel even in.
3: Oh, natuurlijk. Dank je wel, Jan.
4: Een goeie met je verder.
3: Het beste.

0: juist een Duits-Engelse gearworking in dit vers. Nee, nou, hier is het en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime. Ja, zie je eens even Shen. Naar wat er nu op televisie is.
1: Omroep Friesland.
2: Televisietip.
0: Dat is om 4 voor het Frieske Nijsverzaal in de Friesland Joerts. En dan ik het warme Jan Jonkman. En dan scrollen we direct maar even terug naar.
3: Ja, zullen we dat maken? Hoe
0: is Jel wachten?
3: Stipt Jel wachten.
0: Dan is het tijd voor de sportkaart natuurlijk. Arjen de Boer die is hier in de studio. Nou, we praat door de bar de voetbalwedstrijden van Juster.
3: Ja.
0: En we beginnen bij Cambuur. Want dat, ja, dat vindt toch wel wat teleurstellend.
3: Nou ja, Sassoon, je het eufemistisch op zijn kennen.
0: Hoe zou je het formuleren?
3: Ja, nou ja, het bijzonder sneu. Ja. En ik wil gewoon kwalitatief arm. Want had je 20 minuten lang bij een 2-0 vastsprong, maar een man meer,
0: ja,
3: die vastsprong net vers te horen in het gin, god betere
0: Telstar.
3: Ik bedoel, het is ja, geen
0: PSV. De verrassing van vorig seizoen, Telstar.
3: Ja. Nou, dat klopt. Maar ja, die trainer is fout. De beste spelers ben ik fout.
0: Ja.
3: En dit is wel een ploeg waarvan je op Faroon zei ik in van, nou ja, daar moet je dan puntje in hellen. En natuurlijk is het een uitwedstrijd. Maar ja, je steekt mij 2-0 voor, maar een man meer.
0: Ja.
3: En had je die 3 punten dan net op de streek loeken kunnen. Ja, dan jouwt dat natuurlijk wel wat om. Het ziet ik net echt mooi. Want ze kregen een strafskopje in. Ze kregen nog een strafskopje in. Die waren dan weer inlutsen. Nou, gelukkig, dan heb je nog een beetje mazzel. Maar ja, 10 seconden.
0: De 101e minuut weer? Okay.
3: Nou ja, wie op een gegeven moment wie nog 8 minuten blessuretiert. En de tellers die echt op 100 zo'n minuten en jen 50 tellen. En dan zou je ervan, ja, dit is toch weer Hens.
0: Ja.
3: En wie echt op de ronde krijgt wol, krijgt net. Het wie ik net de hoorn, nee, het wie de tommen. Alleen nog de tommen. Ja. Het wie dus echt gewoon millimeterwerk. Maar de skiersruchter, Joey Coy, wierst op een eind naar de strafskopstip. Ja, en die werd dan weer feilloos benut, toch? Ja, waar oors als Ronald Koeman, maar dan de junior.
0: Ja.
3: En dan is eindigt die wedstrijd 10-2-2. Feest in Velsen, want ja, dit zeggen ze, ik neem maar rondkomen. En hij wil enorm vervelend en teleurstellend. En ja, plakt er al je clichés op van Cambuur. Ja, maar het positieve is...
0: Ik wil zo nog even wat negatiefs ringen.
3: Nee, ik wil positief.
0: De klaarke in lieken wel een begrafenis.
3: Ja, maar het positieve is, Erik... Is het puntje neer?
0: Ja,
3: divisie.
0: Je hebt een punt.
3: Ja, toch? Ja, je hebt een puntje.
0: Ja, je bent van de nul oud. Ja.
3: Je bent van de nul oud en dat is mooi. En natuurlijk, ze hebben best wel een relatief sfeer programma achter de reg. Maar ploegen als Feyenoord is hier een visitekamer. Je hebt natuurlijk FC Twente. Excelsior wint natuurlijk een enorme domper.
0: Ja.
3: Fortuna Ut, nou ja, dat is natuurlijk altijd wel lastig. Nu komt Azen, komt Wico en komt NEC. Maar Denoy komt weer, even zien, waar komt dan? Volgens mij ADO Den Haag komt dan.
0: Nou ja.
3: Of dan mat je naar ADO TA.
0: Ja.
3: Dus ja, en nooit de Interland breken, komt Apex Wolle. Dus ja, dat ben wel ploegen, weet je, of Varenhoorn dan wel punten van pakken matten. Maar dit komt wel het oor.
0: Ja,
3: dit liep speeltje in Telstra.
0: Ik al hij een puntje uit Velsen waar.
3: Ja, het wel een net een liet tikje op de kin. Nee, dit is een poffer op een noos.
0: Een snutslag, zo'n je deze kennen.
3: Ja.
0: Nou, laten we dan even naar die oren betellen voetbalorganisatie.
3: Dat bedoel je Jereveen?
0: Ik bedoel SC Jereveen, ja. Ja, dat, ik wil eigenlijk een hobbytje gevalletjes neuken. Nee.
3: Nou ja, ze hebben het show van tevoren water zijn. Hector de trainer, AZ is een titelkandidaat.
0: Ja.
3: En als AZ dan op visite komt, nou ja, dan denk je, nou, dan geef het er even lekker voor zitten. Want ik denk eerlijk zijn dat Jereveen een beter voetballer kindje in ploegen. Die het echt voetballer willen, ploegen dus zoals AZ. Mm-hmm. Als ploegen die je komen om haar in te graven, zoals Big Leagues en Pek Zwolle.
0: Ja.
3: Want dat is best wel lastig voor Jereveen om daar terug in te voetballen. Dus nou ontstaat er echt een heel soort ruimte van Jereveen, van de onvallers.
0: Ja.
3: Probleem is natuurlijk dat AZ wel hele goede voetballers heeft. Ja. Dus, en dat zeg ik wel. AZ komt op een 1-0 vastsprong. Jereveen herpakt hem echt heel knap. Safvolle kon zijn joegers eigenlijk helemaal net voort. Want Jereveen is die vrij leeg op het veld. Met toch er steeds maar in de omschakeling best wel een soort rompte komt achter de verdediging van AZ. Maar ja, in de tweede helft werd Jereveen nog verder naar achteren te drongen. En dan besiek je ze wel nog wat te dwan in die counters. Maar kwamen ze er eigenlijk net meer doorheen. Ja, en hoe sneu is het dan dat Jereveen, als ze eens een keer dan naar voren druk naar voren te zetten, dat ze dan slachten worden in de counter, zelf in de counter.
0: Ja.
3: En dan het AZ natuurlijk spelers als Max Meerdink.
0: Ja.
3: En Oefkier, dat is die jongen heeft nog frisse benen. Ja, daar liet Jereveen hem 2 keer verriefelen. Dat is wel bijzonder sneu. En uiteindelijk vlieg je dan mijn 3-2. Maar die wel een hele amusante wedstrijd om naar te zien. We hebben nog helemaal net zo'n waar de gast is.
0: Nee, want dat is ook nou vreemd. Hien je met een gast?
3: We hien je ook een gast.
0: Oh, wat leuk. Wat wie dat?
3: We hien Sander van der Heijden. En Sander van der Heijden is natuurlijk altijd kritisch wanneer het moet. En als het kan. En dat wie er ook weer. En nou ja, het is altijd leuk om te jaren naar de visie van Sander van der Heijden. Maar we kunnen even een fragmentje herleten van de podcast. En dan litten we altijd even de stellingen jaren.
0: Oké. Okay.
3: En de eerste stelling is voor Sander. Ik snap het onkebeleerd van Laszlo Boyvol.
1: Ja en nee.
3: Maar dat, het is eigenlijk maak je gewoon een keuzematch.
1: Ja. Ik had het anders gedaan.
3: Dus dan is het gewoon nee.
1: Ja.
3: Goed zo, Andor. Nicolas Binder is een betere spits als Bouhoudane.
2: Nee.
3: Nee. Roelof, Johan Hansma, hier een verdedigende middenvelder Helje Matten in Stefan Roberts Ulrikus.
4: Nee.
3: Nee. Andor, ik snap Hyundol Neert van de beslissingen van skierzochter Joey Kooi.
2: Nee.
3: Nee.
2: Nee. Ik kom op waarom.
1: Nee, ja, dan mag ik ook.
3: Ja,
1: ja,
3: dan,
1: ja, mooi man.
3: Tuurlijk, tuurlijk. Lekker. Maar dan is het dus wol eens met al die... Met de Joey Kooi show.
2: Ik kom er voorom.
3: Goed zo, Roelof. Jij de VNC en Luc Brouwers nog missen?
4: Nee.
3: Nee? Oh. Sander,
4: ja,
3: Sander,
4: ja,
3: Sander,
4: ja,
3: is natuurlijk.
4: Ja. En ik kom er niet op terug.
3: Jazeker.
4: Oh, okay.
3: En de laatste is dat voor Sander. Jongens, geen paniek. We zijn nog maar 4 wedstrijden onderwijs. Het komt allemaal goed met Cambuur.
1: Nou, dat wordt wel lastig. Nee.
3: Nee.
0: Nee. Zuider.
3: Het komt net goed.
0: Het komt net goed.
3: Het komt net goed. Nee.
0: Jongen, jongen.
3: En wat ik wel interessant is, want we hebben natuurlijk kreeg de transferperiode achter de rug. En we hint er al even door. Laszlo Boyvol, de technisch manager bij Cambuur. Ja, die had een aantal. Die zet vooral in op jeugd. Jeugd, jonge spelers, die moeten haar ontwikkelen. Zodat er kapitaal op het veld komt te steken. Zodat Cambuur weer spelers mij weenst. Troffenkeepje kind. Want ja, we zijn nou een keer een ontwikkelcompetitie. En Cambuur weet ook precies welke positie zij had in de hele. Hoe nemen we dat mooi? In die hele rij van Cambuur moet gewoon spelers opleiden. Zodat gruttere clubs die vrij makkelijk weer bij haar een waaien hebben.
0: Ja, dan kerst er wat over Ginny.
3: En dan kun je er wat over Ginny. Dat is de filosofie van Laszlo Boyvol. Maar het is ook wel heel nieuwsgierig hoe het Sander van der Heijden rijdt der Chin Oorshot. En hij shot het dus Oors Chin Oor.
0: Ja.
3: Maar hoe hij de Chin Oorshot, dat jij je dan weer stipt om jouw achten in deze podcast.
0: We matten maar even zien. Hij is nou ook al Delta niet op het bekende podia natuurlijk.
3: Zeker. Welke podia ik weer?
0: Nou, ik zeg YouTube en dan zijn ze al.
3: Nee, ik pas om jouw achten op YouTube, maar dan wel op Spotify.
0: Oké, okay, ik dat nog. Arjen, dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: We hebben nog een mooi stukje muziek van de Limburgse formatie. Die snel juist, die heren Sander. Het pussycatten zelfs. Maar het toch wel hele mooie. Ik vond toen ik zo'n Novo. Dus Mississippi, hier in Onderwijs.

0: Omroep Friesland. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Vijf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart vol eerbetoon een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechter in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op meerdere manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Het is onduidelijk waarom ze dat deden. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur lang niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is daar. Dan het weer vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het wetterpeil in Ijsselmar was structureel omheeg. En dat maat om ik in de takkomst genoeg zwierte wetter te hebben. Zeker als het simmerdaars vaker en langer droeg wijzen zullen. Het verhaal van de Delta-commissaris, dat is eerst dadelijk hier in Oedewas.
11: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Personeeltekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Els en Ian.
16: Onderwijs.
17: Mijn Erik Enema.

0: Ze maakt net een leuke versie, maar een geweldige comedy show. Ja, dat is Tracy Ullman en het noem maar Breakaway.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nou 6 minuten nog 5. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Van deze man die zo'n september. Dat is de squalle van het jonkie dat jij eerst verstoor in Ljouwert. Na een ongeluk maar een five wine. Een betinkingsplak in die squalle inrichten het.
2: Als een tafel met een uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
0: Zeker daar dat we melden kennen dat de juiste grimeur, Arjen Tuiten, een Emmy Award won het van zijn werk onder de hitserie The Pit. Zelfs koerde Vries hem net in ontvangst nemen. En Simem Jansje die krijgt die award voor eerst ik net te zien.
3: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 12 films. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
0: En dat is daar dat voetbalanalist Sander van der Heijden in de Sportcast vregen werd dat hij nog wat zit in Sjocht. Maar Kaanbuur.
4: Jongens, geen paniek. We zijn nog maar 4 wedstrijden onderwijs. Het komt alle je goed, maar Kaanbuur.
5: Nou, dat wordt wel lastig. Nee.
0: Nee, Sander van Heijden is net zo positief daarover dus. Nou, dat is het nijs van Joertsambitie. Dadelijk omtinken van het wetterprobleem in Nederland. Soms is het te vol, soms is het vies en te min. En dan moet het wetterpeil omheen eigenlijk. En dat is ambitie een van de adviezen van de Delta-commissaris Kover Daars. Hij start het wetterpeil niet in IJsselmaar, maar structureel omheen. En ik net zo'n ambitie. Verhaal je eens dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst waren het wat. Jan Jonkman, een goeie medje.
6: Ja, Erik, een hele goeie medje. Nou, wat heen we vanmiddag een noffelijke simmerske dag. En dat in september. Was een 23 graden op de kust en in het watergebied. Dat is 26 tot 28 graden midden provincie. Ja, dat bij tank aan een warme zuidenwind. Nu neemt de bewolking wat daar de temperatuur. Die gaat alles even 21 graden naar beneden. Jonk en nu de bewolking een spatje ruim vallen. En zo wat dat net voorstellen. Jong is het nog lang warm, want jong om 8 uur is het altijd. De 20 graden. Later in de nacht gaan de minimumtemperaturen van zo'n zandje tot jongetje graden. Monier is er even droog, maar hoe dat het de bewolking doorgaan. Twaalf pad van de maand dit hebben de eerste buien al te pakken en de bloed zat dat 4 in de jong. Dan in de buien is het zo'n 15 tot 16 graden, in de maand dit naar zo'n zandje tot jongetje graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. In de nacht klert het alweer eens even op, dan hebben we opklaringen en temperaturen liggen dan om de 12 tot 13 graden. Aanstond meer hoe dat waar.
0: Het wetterpeil in de IJsselmaar maar structureel omheen. Dat is nodig om in de toekomst genoeg zwiet wetter te hebben in droge en warme simmers. De IJsselmaar, als het gruste zwiet wetter maar van Nederland, de badkuif van Island, wat ik wel neemt, is zelfs een van de speerpunten in het nieuwe nationale wetteronpakplan van Delta-commissaris Kover Daars. Hij presenteerde Joerts zijn plan om de Nederlandse Delta kleer te maken op het verorende klimaat. Die graaf Luzette Kroon van het Friese wetterschip, Friesland, schreeuw mij om dat nieuwe Delta-plan van Kover Daars. Zij vind ik dat je het belang van de IJsselmaar vooral net onderschatten had.
7: Zeker 60% van Nederland maakt gebruik van die nationale regenton, zoals we het ook wel noemen, het IJsselmeergebied.
8: En dan weer de oude simmer, weer er een situatie van ja, de kamer er eens al wat wetter te kwaad. Ja. En noem zo dat wetterpeil naar verinfantiet omheen matten.
7: Ja, je zegt het heel terecht. In het huidige Delta-programma, dus die vandaag wordt gepresenteerd, daar zit nog niet een verhoging van het pijl in. Daar zit wel in dat we het wat meer willen laten uitzakken. Hè, zoals in de zomermaanden naar min 30 onder NAP, naar min 40 onder NAP. En we willen er ook wat meer mee gaan spelen in de winterperiode ook. Hè. Dat is echt een kwestie van wat kan, wat mag, hoeveel water komt eraan. Dus wat kunnen we vasthouden in het gebied. En naar de toekomst toe zullen we zeker moeten praten over wat aan verhoging mogelijk is. Want de zeespiegel stijgt. We weten dat water schaarser wordt. En dus hebben we meer water nodig en zullen we de buffer moeten vergroten. En dat is het IJsselmeergebied, onder andere.
8: En in het programma van Onpak, wat ik een cijfer neemt, ja, mogelijk 30 centimeter in het jaar 2050.
7: Nou, waar we nu de onderzoeken op gaan zetten, is tot een stijging tot plus 10 boven NAP. Dat is een behoorlijke stijging als je kijkt ten opzichte van het huidige pijl. Maar dat zul je ook nodig hebben als je ziet hoe snel die zeespiegelstijging ook gaat. En ook hoe eigenlijk de wateraanvoer, hoe dat steeds schaarser wordt. En we hebben nu lange droge periode gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar de watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. De vraag in het gebied, of het agrarisch is, of dat het natuur is, of andere watervragers neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks. En dat betekent dat je iets moet doen in je regionale systeem en in het hoofdsysteem. En dat is waar het Delta-programma ook over gaat.
0: En dat zei die graaf Luzette Kroon dus van het wetterschip Friesland. Nou, is de IJsselmaar vanzelf als ik nog eens een keer natuur- en fatoezengebied. Het Friese Geheer beheert verskate beschermde natuurgebieden bij diezelfde IJsselmaar. En wil ik graag mooi praten, had ik iets om die plan. De maar is net alleen nog belangrijk voor de mens en voor de landbouw. Maar ik voor vogels en voor vissen, zei vertelt ecoloog Mark Hilboezen.
5: Het is heel begrijpelijk. Als je zegt naar je oren simmer, waar er een grote wettertekwaad is, dan moet ik gewoon zien hoe we slimmer met toeker omgaan en met wetter. Maar ja, het is ook een heel belangrijk gebied voor heel wat vogels, heel wat natuurweer. Het is een natuur-tatoezengebied. Dus dan denk ik wel leuk van, we moeten wel slim hoe nadenken hoe we dat goed combineren kunnen.
8: Zijn er mogelijkheden om die doelen te combineren? Het belang van de natuur en het belang van wetterbeheer?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar je moet wel goed zien naar de periodes waarin het heeg is en wanneer het leeg is. Het is een belangrijk gebied als forageergebied, als briergebied, als gebied om natuurlijk te verblijven van heel veel vogels. En die rongen van wetter naar loon, die zijn heel belangrijk en ja, die moet eigenlijk net verlengen in mij.
8: Dus wetterpeil omheeg, daar ben je net per definitie op zin, maar je wil wel graag dat het een beetje mij verdrag, Bart.
5: Ja, je moet er gewoon zien wat voor doelen hebben we daar afsputsen vanuit Natuur 2000. En hoe kunnen we daar goed op aansluiten en net te snel daarom voorbij gaan.
8: Er zit in het plan van de Delta-commissaris dat ze het net om een heel soort centimeters gaan stil. Hij zei het stapje voor stapje.
5: Ja, maar ja, de Friese IJsselmaarkust is een vrij ondiepe kustzone, langs de IJsselmaar. Dus daar is een licht verschil, had dan al een heel groot effect. Het kan samen wijzen dat als het 10 centimeter heeg is, dat is een peer, 10 hectare, daarmee onder water brengt, in feite. Dus het zijn al je oude platen, Zuiderzeeplaten, die dan onder water komen te stingen.
8: Het plan is ik om het wetterpeil wat fluctueren te litten, trouwens hierin. In de zomer wat heger en in de winter wat leger. Ja, ik bedoel, van hinnen weer het Zuiderzee, in je natuurlijk te maken met heegwetter en leegwetter. Ja, van mijn gevoel past dat ik wel weer een beetje bij de natuur.
5: Ja, al in een natuurlijk systeem heb je juist te maken met een heeg winterpeil en een lege zimmerpeil. Dus het peilregime is daarmee wel wat onnatuurlijk. En daar is heel veel natuur net op aanpast. Dus je moet zien van in hoeverre is dat mogelijk. En kun je misschien wat zien naar de periodes, de momenten dat je de verschillende pijlregimes inzet. En dus dat is iets wat goed verkend wordt, maar.
0: Zei ecoloog Mark Hilboezen dus, tjen verslagjouwer Onno Valkena. Om alle plannen van wetterbeheer en heegwetterbescherming uit te vieren, maar het budget voor de aanpak verdubbelen worden van 10 naar 20 miljard.

Ja, echt gebeurd, hè. Het is een smeekbeten van Dolly Parton. Ja, dat is de Jolene. Dadelijk hier in Voor de Bars om te denken van de reddingsactie van Wikkelien. Waarbij het een groep Duitse band het werd er bij Ameland helden binnen. Hoe dat om een kregong is, dat is dadelijk hier. De muziek van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Jonge Visca van Bruno Mars. Het nummer Risk It All. Onderwijs. Lifeguard Femke Wiersma en haar collega's redden 12 weken section Duitse Bern uit het wetter bij het Ameland. De lifeguards zien onderling wel contact, maar ze winnen er eigenlijk net wist van dat de groep in het wetter ik echt help nedergier. Bij de collega's van de Waddenomroep docht Wiersma nou haar verhaal.
1: Ik voel toch niet helemaal lekker hoe dat eruit ziet. En laten we er gewoon in gaan. Al is het preventief, dan zijn we er gewoon bij. En eigenlijk op het moment dat ik dat zeg, komt ook de begeleider van die groep komt bij mijn collega. En die zegt, ja, ze zijn aan het zwaaien. Of ze roepen om hulp. En toen zijn we eigenlijk met spoed het water in gegaan. Ik met een soort surfboard, een paddleboard. En mijn collega met een tube. Dat is een groot geel rubberen ding dat blijft drijven. En zo snel mogelijk op die kinderen af. Nou, ik denk dat ze op dat moment misschien 50 meter vanaf het strand verwijderd waren. Dus op zich niet heel ver. Zodra we bij die groep kinderen komen is het gewoon pure paniek. Mijn collega is er omheen gezwommen om de groep, iedereen uit de groep een beetje te spotten. En die heeft de verse 3 eigenlijk gepakt. En ik heb eigenlijk de rest naar mijn boord getrokken. Nou, daar zaten kinderen tussen die niet meer zelf zwommen. Die werden wel echt omhoog gehouden. Die heb ik allemaal naar het boord gehaald. En eigenlijk gezien dat we, of geprobeerd te zien dat we iedereen hadden. Dat leek zo. Mijn collega's dan met die 3 teruggegaan. En ik kwam er vrij snel achter dat ik niet met deze kinderen terug naar, naar de kant zou komen. Want ik had, 14 kinderen aan mijn boord. Daarmee ga ik het in de golven, ga ik het dan niet redden. Dus toen heb ik gezwaaid naar mijn collega eigenlijk op de post. Dat is voor ons een teken van we hebben hulp nodig. En die hulp is gekomen middels de waterscooter. En dan is het voor mij eigenlijk de hoop dat mijn handgebaar door is gekomen. En voor mij was het vooral toen zorgen dat de kinderen op het boord blijven. En flink in een breker zaten. Dat zijn dan golven die breken. Dus je hebt heel erg die witte golf die je dan ziet. Dus die kwam elke keer echt wel op die kinderen. Dus heel veel kinderen zijn ook wel elke keer eraf gespoeld en dan weer bijgehaald. Mijn zwemmende collega is weer teruggekomen. Die heeft weer 2 kinderen overgenomen. En uiteindelijk is hij nog een keer teruggekomen en weer 2 kinderen. En terwijl die 2 kinderen overnam, zag ik dus ook Meerte aankomen met de waterscooter. En toen konden we eigenlijk plan beginnen om de rest van de kinderen ook veilig op het strand te zetten. En dat hebben we gedaan per 2 eigenlijk op die scooter. En het stukje nazorg kwam dan. Kinderen opwarmen, hoe is het met iedereen? Ambulance hadden opgeroepen. En die heeft alle kinderen nagekeken, gecheckt. Ook qua temperatuur en of ze water binnen hebben gehad. En dat was gelukkig allemaal goed. Ze waren wel wat koud, maar niet te koud. Dus die hebben we lekker onder een warme douche gezet, in de zon, uit de wind.
2: Zijn jullie ook trots op jezelf, als je er nu aan terugdenkt?
1: Ik ben zeker trots op het samenwerken dat we samen hebben geleverd. We hebben echt als een goed team hebben we gewoon gewerkt. We konden elkaar goed aanvullen en we wisten gewoon wat we aan elkaar hadden. En daardoor hebben we het ook echt tot wel een goed einde kunnen breien. Dus echt wel trots op wat wij als team hebben neergezet.
0: Zij lifeguard Femke Wiersma, hoe die redding dus van die groep Duitse Bern. Na de operatie trouwens binnen alle lifeguards, ik de Bern. De begeleider is nog een keer met hem in contact kwamen, dat die gewoon op het droegen. En daarna goed schoonhuisje van de Duitse Bern werd terugzetten worden. Hier is Mark Ronson, maar vooral Amy Winehouse voor zelfs. Dus Valerie, hier in Onderwijs.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een wekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 14 september al bij Omroep Friesland.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in.

0: Shepherd Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is nou Jelvis Harzen, een oorschap van het Nijs van deze man die zo'n september. Kom van Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
5: Een goeiemiddag. Op het plak der sneun in de Leuwarden, wie kan men geboren in Leuwarden? Een jong jongetje verstoor leidt nou een gutte zeef van Blom. Een soort mensen komen naar het plak om haar meilen te litten. Mensen steken de kerstjes aan of lezen knuffels del. Ben litten er tekening achter. Het jonkje kwam om het libben bij een ongeluk met een vijwijn. De helmtjesten konden niet meer voor hem dwan. Dit is de interim bestuurder van de onderwijsorganisatie Proloog. Hoe hoeft Ben, docent, naar orders van de moon op zijn kwallen op vong binnen?
6: Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focussen op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bij gehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
5: De Stin van Joertal werd skiep op de polderdieken. Trots de lange droogte wie het gas op de polderdieken te zwak en daarom hier het wetterschip Tavikelien een verbod in viert voor het wijtjen. Het verbod die aankundigen ons november, maar het wetterschip vindt het nou net benedig. Dat blietschip van schippenhouder Martin Rijsma en Sien Keppels. Rijsma hier ze verspraat in de gemeente de Friese Mart noemdebracht. Van de morgen waart een keppel loslitten bij de broek.
7: Natuurlijk, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Maar dat zijn hele plakjes en we erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch om zo'n even veld en met z'n maar wijzen en ziekje weer te willen.
5: Jaarlijks smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo on eten fort. Dat is ook een guide voor de dag en de wand. Dat is net goed voor het milieu en de beurs. Wat al inwoners van de gemeente Leuwarden één week lang geen eten fort spinnen zone bespaart tot 64 ton on eten en in yield is dat 250.000 euro. Om meestal bewuste meisjes had de gemeente Joert een fortsmietvrij diner in de dwarfstuin van Snakkerborden. En meestal kreeg tips hoe ze voorkomen kennen dat ze eten fortsmieten matten. Mathilde Altenburg van de gemeente Jout, een voorbeeld.
8: De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden.
5: Op Skielge is de rispinger van Cranberries begonnen. Twaalien voelde opbrengst bot aan en ik dit hier drie getrokken droegte net een geweldig hier te worden. Nevens Arnoud Kramer, directeur van Cranberry Terschelling, Kamer Drijn werd er knekt op de hiet.
9: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberryplanten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
5: Hoe dit onderwerp aast meer hier in onderwijs. Tjens Famkes hier in het iets net fotter tinken uit het dijstige lippen. Ik in Friesland het zijn toezende jonge vrouwen die hadden breed in huishouding, ze pleersen en bij de midden staan. In Museum Opstelan op de Gediek steen haar een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Bezikkers krijgen beeld mij dat verder giert als de stereotypes, hoopt projectcoördinator Suzanne van Loo.
10: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn en dat vaak ook waren.
5: Onze vier meer Nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep app. En hier dadelijk ook nog in onderwijs verzels.
11: Ja, verzels. Ik zag altijd een saartje voor me. Van Tjens Famkes weer.
5: Toch wel, hè?
11: Ja. Nu zo hartstikke. Ja, prachtig. Ja, ja. Op een kliek dus te zien in dat museum Opstelan. Dankjewel, Jacob. Het Viskereis. Dat is inderdaad wat Jacob eigenlijk concert te lezen en te zien op uw app. En dadelijk in onderwijs zullen we het hebben over de cranberries. En Friesland Joert

0: zelfs nog een rikverskaten onderwerp uit Friskenijs.
1: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
2: Tromeesje maar in beëinding.
3: Maar gewoon CA plus een certificering.
1: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
4: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker houdt.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toet in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
4: Onderwijs.
6: Mij Erik Enema.
0: Cranberries, jij er echt bij Schilgen. De rispingen, de oogst die is begonnen. Maar dan ben je al benijd natuurlijk. Van hoe soort dit hier maar de rispingen wijzen. Dat is dadelijk hier in onderwijs. Maar eerst voor zelfs het warme Jan Jonkman. Ja, eigenlijk Jan, wat een fantastische simmedaille hoor, hè?
12: Echt, nou ja, gigantisch, prachtig, mooi. Ik zou net weten wat van meer lovende woorden dat we hier aan plakken moeten. Maar het was echt een prachtige midi. In een maand, ik al in het vanmorgen spotje ruim. Het stelde net een soort voor, maar van midi. Ja, zo rond 12 uur hebben we de heetste temperatuur. En toen weet je in eigen maar ik goed 26 graden. De Point en Bakkerveen zelfs 28 graden. Is Brechtem en Kwijm hier ik een maximaal van 26 graden. Laaksem en Jesterijn, die lijn even wat leger, zo'n 24 graden. En Vlieland, ik nog zo'n 23 graden. Ja, en als we dan nou zeggen, de wind is nou wel even wat omgegaan naar het zuidwesten. Daardoor is de temperatuur nou al 1-2 graden leger dan van de midden. Maar het is nou ook altijd een onhoffelijk jaar een boete door te wijzen. We zeggen wel dat nou de wind omgegaan is naar het zuidwesten. De bewolking, ik sta er gewoon wel wat meer toeneemt. Ja, dat is het geval van een hele zwakke steuring en die last van het grut. De pad op. Het zal ik wel zo goed als droog bloeien. Wel zoon je misschien eens even wat van die hegen aan die bewolking, wat van die rijstreep misschien kennen. Maar ja, de lucht die is zo droog, want op 500 meter is het altijd naar zo'n 18 tot 20 graden. Dan lost die spot naar rein, die lost wat gerustig pad op. En dan hebben we daar geen last meer van. Ja, wel, jongen is het nog wel lang nodig, want jongen om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20 graden. De bewolking gaat dan wel de oerhaan en er komt uit vooral van zeker wat van die wolkenvladen oerdrouwen komen. Ja, en als we dan even nacht zeggen, ja, dan houdt die bewolking niks stongen, maar we zitten nog steeds wat in die warmere lucht. En dan hebben we minimumtemperaturen, ja, zontje tot 19 graden. Nou, ik denk dat we dat beplakken meteen van de week, de komende dagen meteen amper, hè, die kennen.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan de dag van morgen, want morgen komt er al wat ruimwetter is kant op, hè?
12: Dat is de bedoeling, oh ja. Ja, we zullen op momenten zeggen, dan had die bewolking al de oerhand, zo misschien alles even een lichtspotje reinkomen. Maar het tweede pad van de morgen, ja, dan had de bewolking, die had dan al de oerhand. En dan komt de eerste steuring, die komt die skant ik er op. En dan hebben we, nou ja, zo op het eind van de morgen, begin van de middag, hebben we de eerste buien ik altijd. En dat bloed, dat begin van, nou, dat vier in de jong bloed, dat zat. En een kind in de jong, zeg, dan was even extra wat troon reinen. Zullen we dan naar de temperaturen, momenten, om oeren en als een zandje tot 19 graden, maar mooi midden in die buien, ja, gaat het steeds een stukje frisser, ja. 15 tot 16 graden. En dat is betekent dan een keer matige, dat krachtige zuidwestenwind. Super wat onleidig, maar als uitzitters in Sijs. In de nacht wordt het wel weer wat droger, de wind jouwt hem weer wat del. En dan in enkele opklaring, kent ik wel nog, de temperatuur gaat dan naar onder, naar zo'n 12 tot 13 graden.
0: Oké, okay, dan glijzen we, ze staan er gewoon de jest wat in, Jan, of net?
12: Ja, dat leek het er al wat op. Dat wijs ik, dat weet ik, wat een onleidige dag. We hebben een afwisseling van wolken, mooie blauwe loften, de zinnen. Maar ik werd een tal buien. En zelfs in de middag zoet ik, dan moet even een klap karton erin zetten. Kennen, want die lucht wordt daar zo onstabiel en dan gaat de wind. Die er krachtig is van het zuidwesten om naar het noordwesten te. Nou, dat die wind krachtig is, dat merken we aan uitzicht. Er zuist het zon. En dan hebben we, ja, ik temperaturen werd. De heeste temperaturen liggen dan op een waadeiland. Dat is in de simmer, dat meest los om.
0: Ja.
12: En dat is een zandje in 18 graden meer de provincie in. Nou, als we dan naar Tongersje zullen, dan profiteren we wat van wat een rechtje van hege druk. Zetten we dat nemen, dan bloed dat zo goed als droog. Er is wel een soort bewolking, maar sinds je lidde muten tronen was even zien. Het is dan zo'n zandje tot 18 graden. En de wind uit het noordwesten, waai. Nou, die is matig, maar die krimpt in de jongen alweer naar het zuiden. Nou, dat een de wind meestal krimpen gaat, is al net een goed teken. En dat zullen we dan van vreedikken werden. Dan hebben we weer enkele buien, komt weer een oorstoring dus kant op. De wind, omdat hij wat naar het zuiden gaat, is van 18 tot 19 graden. Is matig tot krachtig. En als we dan heel stiekem al even naar het weekend zoeken, dat liek het dan wel weer vrij droog te verinnen. Want dan komen we zo tot nou liek het weer onder invloed van hege druk. Maar ja, sageer vetjend, de komende dagen, dan zet de wind de sokken er nog wel even in.
0: Oh, natuurlijk. Dank u wel, Jan.
12: Een goeie met je verder.
0: Het beste.
7: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, bleef eigenlijk wel een beetje bij het waar. We zochten naar de oude simmer die we hier droegen, die we hier hiet, net alleen hier. Maar ik in de wienproducerende landen, ja, van arts eigenlijk, hè, Frankrijk, is, noem het waar, naar Italië. Maar ze verwacht je dit hier in van de aldermeeste wien hier eigenlijk, qua productie in elk geval. Frankrijk verwachtte dit hier minder als 24 miljoen hectoliter wien te produceren. Dat is 20% minder als het gemiddelde van de oude 5 hier, lees ik. Ja, die hiete simmer en die droege simmer, dat het die wienstokken ging goed in. Een soort skeel, de druive ranken. Zo is trouwens in alle Europese wienlanden wel wat, vooral in Zuid-Europa. In Spanje hebben ze er wel wat maatregelen op nomen. Daar is de rispingen van de druiven dit hier uitzonderlijk betiet begonnen. In Catalonië begonnen ze bijvoorbeeld al om 22 juli mei te plukken begonnen. Dat is de vroegste start ooit, zo weet alle deskundigen te melden. Dat viel daar 44 graden, dus die druiven weer volle gauwer riep als oors. Moest ik al midden in de nacht te plukken, die druiven. Ze konden ze wat koel bij de wienmakerij gebracht worden. Het is een goede simmer trouwens voor de Nederlandse wiensector. Ik hier heel trouwens dat die hitte natuurlijk geen goed docht om die wien. Nou ja, de veske zo wien. Het mag natuurlijk wijzen. Maar van slot ik even een veske hebben oer wien. Ja, red wine natuurlijk is al gauw on de versie van UB40. Of het origineel, dat ken natuurlijk ik. Griechische wijn van Udo Jurgens. Shit me ook in het zin. Maar misschien is het toch wel een oorveske. Dat vindt dat zo vies dat het draait weer maat bij dit verhaal. In het slotstik. On Ein, de laatste plaat in dit programma, die is het slotstik. En die kan je toch wel eens bepalen. Dus door mij, 06-20-4-9-9-9-9-9-9. Of broek de app van Omroep Friesland. En bepaal wat je het slotstik weer maat. Altijd maar oer Wien gids.

0: Ja. 10 november, dan gaat er in première de nieuwe speelfilm van Steven de Jong, de regisseur. En dat is wel bijzonder, het is de eerste speelfilm die helemaal in de stelling werfs is. De acties is. En dat maakt zijn film natuurlijk heel bijzonder. En nu die film, ja, dat is een prachtige track. Eigenlijk hartstikke mooie film. Song toch Karel Willems, Het is nooit te laten.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Ja, op Skilg is de rispingen de oogst van cranberries begonnen. Twaalien voelde opbrengst nogal aan. En ik dit hier drie, het stroog de droogte een bijzonder manier te worden. Arnold Kramer is directeur van Cranberry Terschelling. En aan hem de vraag wat hij verwachtte van de opbrengst dit jaar.
2: Wij hopen dit jaar dat we tussen de 125.000 en 150.000 kilo kunnen oogsten. Dus dat is 150 en 150 ton.
3: Is dat meer dan ooit? Of hoe verhoudt dat zich tot de afgelopen jaren?
2: De cranberry oogsten die variëren eigenlijk best wel heel veel per jaar. Dus we hebben goede jaren en slechte jaren. In slechte jaren, 2 jaar geleden, hadden we 8,5 ton. Het goede jaar daarvoor hadden we 285 ton. Dus er zit echt een heel groot verschil tussen.
3: En dan was het 2 jaar geleden een slechte oogst omdat het zo nat was. En dit jaar was het heel droog. Kunnen jullie daar al wat gevolgen van herkennen?
2: Ja, wat we hebben gezien in het veld en wat hier om je heen zit, is dat op een gegeven moment de cranberries die de late bloesem hadden, de bloesem zijn kwijtgeraakt. Dus dat scheelt wel in de oost. En sommige cranberryplanten zijn hun bessen gaan afstoten om in overlevingsstand te komen. En toen is gelukkig net op tijd is het weer gaan regenen. Dus dat was wel mooi.
3: Ja, en denk je dan ook dat dat ten koste gaat van jullie mooie streven naar een hoge oogst?
2: Deels wel, maar aan de andere kant zijn we bezig met de oude cranberryvelden weer toegankelijk te krijgen. Die groeien in de heide hier, dus we zijn de heide aan het schoontrekken eigenlijk als het ware. Waardoor we dus eigenlijk hopelijk weer in de toekomst meer oost kunnen krijgen.
3: Oké, dus eigenlijk heeft die droogte dan ook een positieve invloed, mag ik dat voorzichtig zeggen?
2: Ja, als het niet te lang droogt, als het niet te lang duurt, dan... te nat is niet goed, te droog is ook niet goed, dus een beetje ertussenin, dat is wel mooi.
3: En we staan hier nu in de, net vooral in de stromende regen. Het valt nu een beetje mee. Is dat dan voor jou ook bijna een moment om even een regendans te doen, omdat dat zulke goede invloed zou kunnen hebben?
2: Ja, ik ben alleen niet zo'n hele goede danser. Maar we zijn wel heel dankbaar dat dit zo valt, zeg maar. Als het niet alles wegstroomt, dan is het echt wel perfect eigenlijk.
3: En jullie zijn ook bezig met mooie ambitieuze plannen. Kun je daar het kort wat over vertellen?
2: Ja, we hopen dat we dus de BGA, de beschermde geografische aanduiding, kunnen krijgen in Europa voor de cranberries van Terschelling en Vlieland. En dan wordt eigenlijk het cultuurhistorische aspect van de cranberries op de eilanden wordt vastgelegd en erkend. Dus dat zou heel mooi zijn.
3: En wat zou dat precies betekenen?
2: Dat ze Europa erkent eigenlijk dat het een bijzonder streekproduct is. Dus dat het hier alleen hier op deze manier groeit en verder nergens.
3: En nog even terugkomen op deze oogst, want jullie zijn dus net 2 dagen bezig. Wat zijn voor nu je bevindingen?
2: Ongeveer de eerste 12 tonnen zijn binnen. Dus dat gaat de goede kant op. Maar ja, het is koffiedik kijken. Het is altijd de eerste beer schieten aan de huid verkopen. Dus we zijn nog de beer aan het schieten. Dus ja, ik hoop dat we over onze oostverwachting heen gaan. En dat we dus meer dan 150 ton gaan oosten. Maar dat is even afwachten.
3: Je maakt je geen zorgen?
2: Je moet je best doen om te zorgen dat het lukt. En meer dan je best kan je niet doen.
4: Ik ben aan het cranberry plukken. Dit is nou de tijd, hè, ervoor weer, de oosttijd. Zo'n beetje begin september. En dan gaan we weer los. Dus vandaar. Prachtig mooi werk. Ja, ondanks dat het soms wel heel hard regent, maar ik vind het prachtig werk. De hele dag in de natuur en eerlijke werk is er niet, want het is no cure, no pay basis. Hoe harder je werkt, hoe meer kilo's je plukt, hoe meer je verdient. We zijn heel trots op dit product. Het is een zeldzaam product. Een wilde cranberry, eigenlijk, hè, is het dit. In vergelijking met Amerika, dat ik gekweekt heb. En dit is gewoon wild, groeit overal. In de valleien, in de duinvalleien. Het is natuurlijk een prachtig mooi product. Daar zijn we heel trots op, ja.

0: fantastisch. Dat hoorde ik al een beetje weer.
1: Het slotstuk van onderwijs.
2: Ja, Veskes hoor Ovin hik vregen. In verband met het feit dat het dit hier een stream in rispingen wordt qua Wien in Frankrijk. Maar ik oorland in Zuid-Europa heb er lijst van. En dat het als oorzaak voor zelfs die hitte en die droge simmer die we maar eens al in hand hebben. Ik derde, zeker derde. Temperaturen van 44 graden, dat is net goed, zelfs net verdruven. En we tochten er met een plaat bij. En dat tocht Jim gelukkig ik. En Michel, wat kreeg ik al je binnen? Imke Barina, een paar keer. Vino, waar blijft de wijn? Linda komt maar die suggestie. En dat hield ik voor Egbert Ludema. Wat kreeg ik van hem meer binnen? Jerry Lee Lewis, Drinking Wine Spodiodi. Ze had Johannes. En Red Red Wine. En er zijn natuurlijk verschillende versies van het verske. Die komt een aantal keren binnen. Jantien, die zou het toch die plaat mij. Maar Teun Woudwijk neemt dan de versie van TZ. Dat is net voor mij hetzelfde noemer. En dat dacht ik, Gary Labordes. Ja, ik bedoelde eigenlijk UB40, maar ze zei midden Erik, ik zou Red Red Wine van TZ kiezen. Maar dat wist before. En dan kom ik maar een oornoemer. En dat oornoemer, dat is Joert.
1: Het slotstuk van onderwijs.
2: Dan heb ik het wel oornoemer van Marcel Smits, ja natuurlijk. Wat mooi verske, Oreer de Wien. En dan draaien we je goed als slotstik. Dit is onderwijs, dat is de mooi weer. Meld ik me dan ik weer. Dadelijk kies je hartje naar Noorwien, maar Willem de Vries. Ik wens je nog een machtige man die. En bedankt voor het hartje. Hoi.

dat is de best. Ik bezocht het wel, maar mijn levensleven wie krijgt dicht de mest. Wie net had hier op een boek van hoe is het Rikastoek, wie voor het vreemde vaak benauwd.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ha, goeie en welkom in Noorderwien op deze Mendianne. Ja, we zijn er weer aan het begin van deze week. Alle werkdagen van Seizoen Zon horen natuurlijk. Wij zijn aan de televisie, Verhellings en 24/7 op internet. En we zetten Wonderful Udijn met Seat Abma. Tof noemer. En ik dacht, het past wel een beetje bij dat wondervolle waar van Joert. Ja, mooi wat rein, dus geniet er nog maar even van. Kunnen wij mooi even terug met de tijdmachine. En die gaan we toe tegen. Lietse tegen.

tof project weer, het Tietmachine. En het ging in dit geval over Lietse Tijken. Ja, helaas niet meer onder is. En het project, ja, hier een hartstikke mooi idee. Wat Lietse geschiedenisverhalen vertolken naar moderne muziek. Jeroen Seinstra, wie een van de mensen die hier de druwende kracht achter weer. Hij is van de Hoenekop came natuurlijk als gitarist. Maar Tietmachine, ja, voor de leuke wijze om de geschiedenis van Friesland aan de hoofd van wat Lietse verhalen te vertellen. Dus heb ik hier een redbad, een grote pier, maar gewoon Lietse Tijken. Ja, held van deze tijd, toch? Waar ik misschien wel de held wordt van deze tijd, is Maite Veenstra. Ja, het nieuwe werk uit. Half plak.

0: van Maite Veenstra en Hafplaks. Ik een toffe clip bij trouwens. En ja, het ging goed met Maite. Had bij hem nogal wat pretentieus boekingskantoor tekenen in Ronestad. Dwarmenij plaatwerk. En ja, hoop drokte eigenlijk met de popronde onder de oren. Dus ik ben benieuwd hoe fietsen komt. Ik boet in de provincie. Ze brengt natuurlijk het Fries op een leuke manier. En ja, ik denk dat het wel werk je kan. Ja, ging het altijd voor het publiek. Oh, daar gaan wij net zo vol over te zitten. Wij kunnen het op zijn heest even omdragen naar je muziek. Dat is een soort kok, maar dan op tafel. Met een lekker smaakje. Grimtorspiekeliks. En stjernen in de nacht.
1: Handbouw, sjouwen, jouwe wapen, hoene brood. Even rensen, trotte strek.

Kiosk, Hille, jawohl. En dat was een mooie feske. Sterren in de nacht. Ja, in een nacht, mag ik eigenlijk zeggen. Ja, dan wil ik wel even Gave horen. Want ja, de volgende plaats is ik behoorlijk Gave. Komt van Band, die had een nieuw album uit. Het eerste echte album wat ze uitbrengen trouwens. Het is een trio. Anders is de titel van de plaat. Maar daarop hoor je Fristalige noemers. Waaronder deze, niet met de wijze, hè. Het mysterie van de plaat.

Officieel kwam de plaat, het album Anders Justruut. 6 september 2026 schreeuwen we. Band en het mysterie van de plaat. Mooie vestjes, geven we het commentatief meer van draaien. Hoe mooie vestjes is het trouwens. Hij, Zaken, is ook weer actief. En die had het meer op zijn liefde. Zeker dat je

Zaken, ja, Zaken Hielkema, om correct te wijzen. Met die verneemde dochter, ja, 3FM, maak ik nog steeds programma's. En ja, natuurlijk, bij de Christdagen is altijd heel druk in het glazen hoes. Dus Zaken, heid, in ieder geval, doet het hartstikke goed. Maar Wolvers tegen Nijwurk, wat er verwachten. Ben ze druk met de maanden. We gaan even naar Mr. en Mrs., dan gaan we naar het Engelstalige werk van Trintje en Freek. En Jochen Oktober steer ze in het Bolwerk Poort, om correct te wijzen. Mijn special guest Boas. Met een kaarten voor, krijg ze een fantastische clubje aan. Mr. en Mrs., maar call me tonight.

Mr. and Mrs. and Call Me Tonight. Nogmaals, 9 oktober, 3 mei, Boas, live te zien. De Helionen in het Bolwerk in Snits. Ja, maar ik ben even sinds het poort. Dan had ik het helemaal goed. We doen nog even in Engelstalige sferen. No Saint, bij Sipke Visser. En Rick Meijer. Feel like me.

0: Lekker, lekker, lekker. Juist. Yes. No Saint en Rick Meijer. Tiana op de nieuwe single van deze heren. Feel Like Me. En No Saint, mij Sipke is in kwart met de gast in een orde in studio van live-opnames. En dat jij hem dan weer op de radio, televisie en internet. Ja, ja. We doen even het verlin in. Shaky Sam. Big Car Blue.
1: You know, I went a long way to get myself that big car.

0: Alweer het gagnummer van De Griene Waden en De Nije Moon. En van de volk, hier naar singer-songwriter die we vaak te gast hebben. En ja, Noordwien is natuurlijk ook een live programma. Mijn mooie live-opnames. Ik had toen Stefan Jansen. Ik wacht, komt hij wel naar Friesland. Daar, de Zuid-Afrikaanse troubadour, singer-songwriter inderdaad. En dit wie hem live in Noordwien. Notieren, op deze menje. We zijn er gewoon zo'n oren.
1: 17 jaar in een huis van liefde. Als wat ik zou geven om hier te kunnen blijven.

Zang van mij in mijn pony, zak niet kan verstaan nie. De Heere was nog altijd goed voor ons geweest. Bid voor mij in mijn pony, laat ons die zal vergeten.

Hy het self nog soveel vrae, maar uit wysheid aan sy kant, vergifnis en genade, hulle loop mos hand aan hand. So hy sing nog elke sondag, laat die waters rustig raak, en drink hy eenetjie op liefde, en twee om te kan slaap.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: as nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je ons uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoes net benauwd te zijn.
0: As long as you are nice to us.
1: Zolang dat je hem een beetje normaal doet.
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je hem net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, on Nederland.
0: And I'd

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oortinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september aan bij Omroep Friesland.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
13: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
12: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: Na je wieken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van Mandy.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja. We zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

sneeuw bij Omroep Friesland. Uit de Harmonie. De start van het nieuwe theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplaten in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Maar onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Verder. Sneeuwt de jong bij Omroep Friesland om 9 uur.

0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Friesland.
1: Een week lang we rond naar de tijd van de Buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van man die 4 september aan. Bij Omroep Friesland.

0: Krijg Stalman in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. Zes verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. Tijdens de buien is het niet warmer dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Er is schokkens grut in de Ljouwte Wiek Kamminga Boorden. Ron de Sneun verstoorde er een jong jonkje, na ongeluk, maar een Firewine. De schrik zit er ik in bij Trianova, de squallen van Stichting Proloog. Want ik denk om het jonkje hinnen. Om squallen het helpen om binnen. En er is een betinkingsplak in squallen in Rjochten. Sarah Moussazadeh, ze is interim bestuurder van Proloog, vertelt hoe dat van de morgen op squallen alweer om het tagong.
2: Uiteraard heel verdrietig voor zowel onze collega's en voor kinderen. En voor ouders van kinderen die kinderen kwamen brengen. Dus het is een super heftig en verdrietig nieuws. Wat wij gedaan hebben is dat we sinds gisteren ons voorbereid hebben op vooral focussen op opvangen van kinderen en hun ouders. We hebben ook deskundigen bij gehad samen met de kinderopvang. We zijn een IKC. Het is goed verlopen in de zin van rustig, ruimte voor emoties. Alles mag er zijn, vooral om kinderen zo goed mogelijk te laten starten.
3: Wat waren de reacties van de leerlingen?
2: Heel wisselend, zoals een kind kan zijn. Nieuwsgierig, maar ook verdrietig. Ook ja, sommige leeftijden begrijpen het nog niet. En andere oudere kinderen die hadden behoefte om een plek te in te richten. Dus veel. Weet je, we hebben kinderen samen met kinderen van 0 tot 12. Het is dus heel verschillend hoe kinderen daarmee omgaan.
3: Hoe ziet deze herdenkingsplek eruit?
2: Als een tafel met een, uiteraard een foto. En kinderen hebben daar wat dingen neergelegd. En dat is ook goed voor de kinderen om dat stukje voor zich te hebben.
3: En de docenten, hoe gaan die ermee om?
2: Uiteraard intens, verdrietig. Gedachten gaan heel erg naar de ouders van het kind. Maar ook echt op gefocust om vooral voor de kinderen te zijn. Dat is bewonderenswaardig hoe ze dat kunnen doen. En fijn dat we daar ook een begeleiding hadden die ook ons kon helpen om de dag te kunnen starten en op te vangen.
3: Kunt u mij misschien nog iets vertellen over hoe de rest van de week eruit zal zien?
2: We doen het echt van dag tot dag, stap voor stap. Dus het was gisteren om vandaag en nu kijken we naar morgen. En uiteraard naar straks uitvaart. We doen het echt per keer. Gelukkig hebben we dit niet vaak en hopelijk nooit meer bij de hand.
3: Eva Brouwer, we staan hier op de plek waar afgelopen weekend nogal een tragisch ongeluk heeft plaatsgevonden. Jij hebt een oproep op Facebook gedaan. Kun je me daar wat meer over vertellen?
4: Ja, ik heb zelf een dochter van 3. En die was ik die zaterdag in bed aan het leggen. En toen dacht ik, misschien is het fijn om als wijk, als stad samen te komen op een bepaalde tijd. Om daar misschien troost, steun uit te halen en onze medeleven te geven aan de nabestaanden, de familie, de ouders. Dus zo eigenlijk.
3: Ja, gistermiddag, zondag, tussen 3 en 4 uur 's middags hebben jullie hier, zijn jullie samengekomen. Hoe zag dat eruit?
4: Ja, prachtig. Ja, als ik daar weer aan terugdenk, dan krijg ik kippenvel en tranen in mijn ogen. Ja, het is natuurlijk heel tragisch dat dat op deze manier zo moet. Maar ik denk dat een heleboel mensen daar wel wat aan hebben gehad. Als wijk samenkomen en daar steun uit te halen. Het was mooi. Kinderen waren er. Bloemen, kaarsjes, beren, tekeningen. Ja, het was prachtig.
3: Ja, Eva, heb je enig idee hoeveel mensen hier gisteren aanwezig waren?
4: Dat moet ik gokken, maar ik denk dat dat zo'n 80 zijn geweest. En dan af en aan.
3: En als je dan nu kijkt naar de spullen die er nu liggen, is het ook veel meer geworden dan vergeleken met gisteren?
4: Ja, ik denk dat het grootste wel gisteren is gebracht. Maar ik zie steeds mensen stilstaan, er even langslopen, wat neerleggen. Dus het is wel wat meer geworden, ja.
3: Wat voor reacties heb je gehoord gistermiddag?
4: Ja, heel veel verdrietige natuurlijk. Een paar mensen waren er ook niet van op de hoogte. En dat kwam als een schok dat dat hier in ons eigen winkelcentrum is gebeurd. En voornamelijk verdriet, ongeloof.
3: Wat vind je ervan om te zien dat er nu zoveel spullen verzameld zijn hier op deze plek?
4: Ja, dat vind ik prachtig. Ja.
3: Ook nog steeds nu vandaag heel veel aanloop van mensen. Ook mensen die erbij stilstaan. Ik kan me ook voorstellen dat het enigszins misschien toch een hart onder de riem is voor de familie.
4: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ik heb door mijn oproep ook een aantal berichten gekregen privé van mensen die vroegen of het ook in overleg is met de familie. En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik het deed voor de familie. En ik wilde daar ook niemand kwaad mee doen. Ik wou het juist goed doen voor een ander. Maar volgens mij was iedereen er tevreden mee voor zover dat kan.
1: Een bijdrage weer dat van Greke Leenstra vanuit het winkelcentrum der Inkamingenborden. De politie, hoe de ziek het, hoe dat nou sneu en alle Greke Beuren kennen, het mij die Firewine van Omrin. De beide maaiwerkers die op die Firewine zitten, in Citrien en oor weer mijn bladblazen der onder gong, die ik ben joed thuisbleun. En krijg ik professionele help, nou leading voor dit vreeskongeluk.
5: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
6: Dit is de die voorbij.
7: Bliede skiep en een bliede skippenboer. Na het verbod van 18 augustus om te wijzen op de polderdieken mochten ze van de molenwerk genieten van het griene gas. Trok de lange droogte wit gas op de polderdieken te zwak en bruin. En even het wetterskip is het verbod nou net meer nodig. Op een paar lietse stikjes nij wutter weer weiden. Skippenhouder Martin Rijsma, wie van de molen drok aan de gong om zijn skip werd naar de polderdieken te brengen. En deze keppel wordt nou loszitten bij Broek.
8: Zijn ze er wel?
3: Martin Rijsma, we staan hier op het diek. En de skiep die ben ik weer uitladen. Hoe belangrijk is dat het nou eigenlijk weer kan?
8: Nou ja, goed, hebben we natuurlijk de opdracht gekregen om dat polderdiek leeg te rijden. En dat is natuurlijk dan op dat moment wel een heel impact van zo'n bedrijf. Want de boel, dat is toch wel een stukje inkomen en een stukje gas waar de skier brengen. Ja, en dan maak je een opplak ziekje. En dus we zijn blij dat we weer omwaaien naar de polderdiek. En zoals al een vreemde over ingesteld is, en we hebben een manje. Maar goed, we gingen dat niet om hier om dat te doen.
3: Heeft het je met geld kosten, die 12 weken?
8: Nou, als je het haast extra transport kost, we hebben haast 600 bepolderingen in het heel Friesland. Dus we gaan alles keer 600 voortrijden. Naar een gemeente staan, dat plak weer. En ook was al je wel waarom. Dus dat kost in die zin wel heel en tijd. Maar goed, het beest met wel vooruit, maar links en rechts zo.
3: Waar willen de skiepen in de tussentijd houden?
8: Ja, we gaan ze dus tussen terug. We hebben de opdracht van de gemeente, daar wijzen we voor. En daar zien we nog wel wat plak, omdat we natuurlijk met 12 treinen per jaar wijzen bij de gemeente. Daar hebben we wat verretten en dat is natuurlijk geen polderdiek. Dus dat is wel iets meer green wie dat. Dus we gaan ze uitzuttelen plakken bij het koeien. En we gaan een boel voeren, die heb ik dan een plakje hier. Dus daar heb ik een kabel in. Maar de rest is meestal de gemeente zien gaan.
3: Wat betekent het voor de skiep dat ze nou weer op dieken rennen kennen?
8: Nou ja, dit is een stuk met volle grutterfase dan in de gemeentes. Dat is krijg bij het laan, is trek bij. Dat is een heel iets plakjes in erin. Ja, hier is het op 12 hectare. Dus ja, van die skiën natuurlijk fantastisch om zo'n even veld. En ze kunnen maar wijzen en ziekje weer eten willen.
3: Hoe lang is het waaierseizoen in totaal?
8: Normaal gesproken starten wij ergens april, mei, zeg maar, tot en met november. Nou, misschien een stukje in december nog. Maar in ieder geval, in november gaat alles uit de begrazing, zeg maar.
3: Ja, dus altijd verbod dat in november hier, dan hier is eigenlijk niks meer aan aan het laatste deel van het begrazingsseizoen.
8: Nee, natuurlijk de begrazing wie tot 1 november was. De sancties eerst, maar dat hier wel een heel grote puzzel worden. Hè. We gaan ook wel dan heel hard om natuurlijk 600 skiën meer krijgen in de gemeentes. Wij normaal tot 1 november wijzen. En nu draaien we het verhaal waarom. Dan ben je gelukkig weer uit de gemeentes wij. En ook kunnen we het erop wijzen. Dus in die zin, ja, ben wel blij maar dat we last maken. Tenminste, hier mij wel last, net overal nog. Maar wel op deze polderdieken.
3: Wat is het verschil tussen deze polderdieken en die oren?
8: Ja, die zeedieken natuurlijk, een hoofdwaterkering. Die is mij nog net van mij. Dat is nog, dat zal Jorgen man ook wel komen. Die boer dat er in november net wijzen mij. En er zitten een paar gijzen hierin, maar ze zijn meer. Dus ik denk wat ze dat Jorgen man ook losgooien. Maar goed, ik ben net wat een wetenschap. Dat beslissen hun, zeg maar. Maar goed, ik denk wel dat ze dat Jorgen man ook losgooien. Het gaat natuurlijk keihard. Het is warm nog. De groen is hartstikke warm. Alle voeding zit in de groen. Dus er komt een product en zuster achter wordt. Het zit hartstikke mooi voor alweer. En dat is in hoe zit je na het hier? Want het zit je alleen weer te bruin. En misschien wat er dan gebeurd is.
3: Jullie zelf toch dat het dus het verbod alweer zo snel opheven zou worden?
8: Ik denk net toch dat we van 1 november wel afkomen. Ik denk dat ze wel echt. Dat wetter is natuurlijk wel een belangrijk ding in Friesland. We zitten natuurlijk wel in wat die polderdieken om het wetter om de regen vorm te houden. En ik denk dat ze 1 november wel worden. Dus ik denk net toch dat we alweer binnen 14 dagen maar wel afkomen op die polderdiek. Nee, dat denk ik net toch.
3: Wat was je reactie toen het vreed lezen?
8: Ja, gas erop. Zijn die dingen met de gemeente erbij. We hebben de polderdieken op. Ja, dat hebben we de Joden dingen.
6: Alles wat Jodais mist hebben, jongens tussen het zien en halven.
5: De dij voorbij.
6: Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Alle jaren smiet een Nederlander gemiddeld meer dan 25 kilo oneten voort. Dat is net goed voor het milieu en ook net voor de beurs. Want alle inwoners van de gemeente Leeuwarden bijgelijks in je weken lang geen eten voortsmieten zoenen, besparen tot 64 ton oneten. Om daarvan bewust te maken, had de gemeente vanmiddag een voortsmietvrij diner in de dorpstuin Snakkeborn. En daar praat ik over met Mathilde Altenburg van die gemeente. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, die cijfers die liggen er net om. Het is natuurlijk wel de vraag, ja, hoe kan het eigenlijk dat mensen nog, dat jullie nog uitzoeren maken van dat het voortsmieten ook net zo'n goed idee is?
4: Nou, ik denk dat als je je inkopen doet en je boodschappen doet of aan het koken bent, dan heb je denk ik in de praktijk niet echt door hoeveel de weg gaat. En misschien dat ook niet iedereen die cijfers helemaal kent, dus daarom willen we daar graag aandacht aan besteden.
3: Want wat ben op praktische ding waar je rekening mee houden kunnen? Als je ont-eten sieren binnen, hoe kun je voorkomen dat je zo'n soort eten voortsmieten?
4: Nou, wij delen deze week onze de tips op social media. De dingen die je kunt doen is bijvoorbeeld voordat je naar de supermarkt gaat, eerst goed kijkt wat heb ik in de kast liggen en wat kan ik daarmee combineren, wat moet ik nog halen en wat moet nu op. En wat voor een maaltijd kan ik daarvan bereiden? Dus bij het kopen eigenlijk al. Nou, bij het koken is het zo, hè, vaak wil je aan een recept vasthouden. Maar soms zijn producten ook heel goed vervangbaar voor dingen die je nog in de koelkast hebt liggen. En dan hoef je het niet weg te gooien.
3: Dan hoef je er net apart wat voor de keepje, maar dan kun je gewoon broeken wat je wil hebben dus.
4: Precies, precies. En bij het bewaren, hè, dus als je gekookt hebt, dan hoef je het niet weg te gooien. Je kan het vaak nog even in de vriezer doen. En op het moment dat het je dan even goed uitkomt, als je even snel moet of de kinderen moeten sporten, dan haal je het uit de vriezer. En dan heeft die persoon een maaltijd. Dus ja, er zijn veel tips die ook het voedingscentrum en ook de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling hebben, zeg maar, om toch het eten wat je weggooit te verminderen.
3: Nou, weet je, dus vermind je in de dwarpstuk van Snakkeborn, daar is een voortsmietvrij diner. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
4: Nou, ik had het al even over de Verspillingsvrije Week deze week. En die Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, die heeft gemeente gevraagd van, willen jullie een verspillingsvrij diner organiseren? En dat doen we met z'n allen op tientallen plekken in de gemeente om daar aandacht voor te vragen. En wat wij doen is, wij hebben onze containeradoptanten uitgenodigd voor een gratis diner. En eigenlijk alles wat er op dit moment op de tuin is en wat er af moet, hè, omdat het anders verkeerd wordt, nou, dat wordt vanmiddag verwerkt in pizza's, soepen en salades. En zo hebben we een heerlijk diner.
3: En ik geef jou zelfs een containeradoptant, wat hij dat krijgt?
4: Nou, dat zijn vrijwilligers in onze gemeente. En die mensen die houden in hun buurt de container en de omgeving daarvan schoon op vrijwillige basis. En die willen we daar graag voor bedanken.
3: Oké, en dat bloot dus net bij één keer een diner, maar op meerdere keren, dus op meerdere plakken, Erik Josezen.
4: Ja, in heel Nederland wordt op verschillende plekken een verspillingsvrij diner gehouden. En ja, dat kan in allerlei vormen zijn. Maar het belangrijkste is dat we daarmee ook op landelijk niveau aandacht vragen voor voedselverspilling.
3: Nou, Sjurre, zo'n een mooi moment om er even bij stil te staan dus. En waar we er nog harkers die denken van, ik kan er zelf ook wel een beetje meer op letten.
4: Wat zei je?
3: Ik zei, misschien met er ook wel harkers die nog denken van, ik kan er misschien zelf ook wel een beetje meer op letten.
4: Ja, dat hopen we natuurlijk. Hè? En vooral kijken op het voedingscentrum. Of, er zijn gewoon heel veel simpele trucjes, zeg maar, om het te voorkomen. En daarmee besparen we grondstoffen en hoeven we minder afval te produceren. Dus we willen mensen vooral aanmoedigen om dat te gaan doen.
3: Mathilde Altenburg van de gemeente Leeuwarden. Tegen dank.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
1: Omroep.
2: Friesland. Ja, het is Joet een prachtige dag, mooi een soort zinnen. Maar we vernemen het jongens al. Het wordt weer Jedde Tjuster, de jes die zit rond te komen. Van sommigen ook wel het favoriete seizoen van het dier. Lekker de jeske zon, de prachtige bjem die het al je kleuren zijn litten. Maar ja, daar ben ik meestal niet vernemen dat de energie aanneemt. Gouwe wurg en zelfs wat somber vielen. Hoe kunnen we nou zwargen dat we net te somber worden? Ik praat hierover met uw verste psycholoog Anneke Hol. Anneke, een goeie middie.
5: Goedemiddag, Diana.
2: Ja, we hadden het woord eens over de jestdip. Wat werd daar correct maar bedoeld?
5: Ja, een jestdip is een normale biologische reactie van ons lichaam en ons geest op het verroren van de seizoenen. Het soort met daglicht, was dan eerder de verroren van het daglicht te maken, als de dagen kratten worden. En het wordt door wat griezer, dan verroert het automatisch is biologische klok, dus een huishouding, zeg maar. En je voelt je dan vaak een periode wat minder fit of een beetje somberder. En dan heb je gewoon wat minder energie als in de zimmer. En het is alles een zwarte van ja, energiebesparingsmodus dat je lichaam dan inkeert.
2: Ja, waar ontstiert dat toch dan?
5: Ja, dat had een soort te doen met de hormonen in ons lichaam die reageren op dat er minder daglicht is. De dagen worden kwatter. Je lichaam maakt het weer terug, hè, want er is wat minder zinnenlucht, wat minder serotonine aan. En je lichaam blijft wat langer melatonine aanmaken, dat is het sleephormoon. Serotonine is juist dat hormoon waar je je energie en goed van voelen. Dus ja, die balans die verandert vanzelf. En dus we voelen dus wat, nou ja, wat somberder. We hebben wat meer de neiging om eens rond te loeken. En dat is dan die natuurlijke reactie op dat verorende, nou ja, daglicht en waar.
2: Ja, het is eigenlijk een heel natuurlijk proces dus. Maar waarom uit het hem dat bij die ien toch wat meer als bij de oor?
5: De ene is er wat gevoeliger voor als de oor. Waar al die hormonen en die neurotransmitterballons en die verhoren bij u zal ik jaren. En de ien had een klokje wat, nou ja, flexibel mij beweegt, hè, maar de seizoen. En de ien had ik wat meer een karakter waarin het wat makkelijker is om zeer zo'n neiging in te gaan. Hè, want we moeten er eigenlijk te niet bewegen. Dat wat normaal de zinnen voor is dood. De zinnen die jouw dus energie. Ja, maar wat we nou zelf naar je psyche. Dus het is een beetje die combinatie van die twee. Je lichaam stelt zich er wat makkelijker, wat sneller of langzamer op in. En je bent er zelf ook wat alerter op van, hé, wat kan ik hier aan doen?
2: Ja, en wat kunnen we er aan doen?
5: Nou ja, wat ik niet zal zeggen is erop reageren. Eigenlijk, ik neem dat vaak de zin in bewegen. Want je vierde de neiging om je rond te loeken, om een dekkentje nog eens een keer moe aan te zeggen. Wat de werkelijk is en het is nog net licht. Om dat dekken nog eens even hoe je hier te loeken. Maar die dan juist uit te slaan. De gedien hierpen te dwalen. Want dat zinnenlicht, of dat daglicht, ook als kind te zinnen net, hè, is heel wichtig om dus, ja, die hormonen, hè, juist om te zetten. Dus naar boeten gaan, maar is een hele belangrijke. Zon eten, orenmeesken op ziekje. Ja, eigenlijk de normale zonne dingen. Dat je soms in de jas, in de winter trek en wat meer je berg verdwammen.
2: Ja, precies.
5: Dat is belangrijk om te doen.
2: Ja, want dan moest hij soms wel even der oer hinnen zetten kennen. Was toch saai, de was misschien graag die tekken nog even hoe die hinnen loeken. Ja. Maar hoe kist nou die zelf toch bewegen om dat net te doen?
5: Ja, wat helpt is er een gewoonte van maatje. Dus een verse tier, een verse ritme om aan zich bij te gaan. En jongens ook naar bij te gaan. In beweging blijven en daar dan ook, nou ja, bij voorkeur boeten, hè, dat lucht op ziekje. Ja, je best dan.
2: Ja. Wanneer wordt een gewone yes-dip, werd iedereen dus wel een beetje les van het, nou meer als dat en zoist van nou, nou is het misschien toch rietsum om er help bij te zieken?
5: Nou, zo een gewone yes-dip, het aanpassen aan de seizoenen, dat mag best een paar weken worden, dat mag ook moeite kosten. Maar wij er wat wacht op, hè, dat nog geniet je een kist van dingen die ze normaal echt leuk voelt om te doen. Ik denk dat is een belangrijk signaal als dat er echt net meer is. Ja, dus de dingen die ze normaal, nou ik graag die eerst er best wel blieert van waast. Als meer er meer blieert van rust, dat is wel een signaal waarom ze te zeven, nou ja, naar de huisarts geen kist of even wat advies. Of, en dat is ook wel echt een bewezen, ja, effectief middel, een daglichtlampen broeken, waas, die een beetje de zinnen uit dat ze maar in de zinnen. Mm-hmm. Dat is uitgedraaid om de zorg dat die mensen zich echt weer fitter, actiever en beter van voelen als ze les hebben van je stil.
2: Nou, goede tips. Anneke Hol, tegen tank.
6: Alles wat je dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Dit is de dag voor mij. Het wetterpeil in de IJsselmaar maar structureel omheeg. Dat is nodig om in de toekomst genoeg zwiet wetter te hebben in droge en warme simmers. De IJsselmaar, als het rustige zwiet wetter maar van Nederland, de badkuif van IJsland wordt reconeerd, is zelfs een van de speerpunten in het nieuwe nationale wetteronpakplan van Delta-commissaris Ko Verdaas. Hij presenteerde hier zijn plan om de Nederlandse Delta kleer te maken op het verorende klimaat. Die graaf Luzette Kroon van het Friese wetterschip Friesland schreeuw mij om dat nieuwe Delta-plan van Ko Verdaas. Zij vind ik dat je het belang van de IJsselmaar vooral net onderschatten had.
1: Zeker 60% van Nederland maakt gebruik van die nationale regenton, zoals we het ook wel noemen, het IJsselmeergebied.
2: En dan weer de oude simmer, weer er een situatie van ja, de kamer er eens al wat wetter te kwaad. Ja. En noem zo dat wetterpeil naar verinfantiet omheeg motten.
1: Ja, je zegt het heel terecht. In het huidige Delta-programma, dus die vandaag wordt gepresenteerd, daar zit nog niet een verhoging van het pijl in. Daar zit wel in dat we het wat meer willen laten uitzakken. Hè, zoals in de zomermaanden naar min 30 onder NAP naar min 40 onder NAP. En we willen er ook wat meer mee gaan spelen in de winterperiode ook. Hè. Dat is echt een kwestie van wat kan, wat mag, hoeveel water komt eraan. Dus wat kunnen we vasthouden in het gebied. En naar de toekomst toe zullen we zeker moeten praten over wat aan verhoging mogelijk is. Want de zeespiegel stijgt. We weten dat water schaarser wordt. En dus hebben we meer water nodig en zullen we de buffer moeten vergroten. En dat is het IJsselmeergebied, onder andere.
2: En in het programma van Onpak wordt ik een cijfer neemt, ja, mogelijk 30 centimeter in het jaar 2050.
1: Nou, waar we nu de onderzoeken op gaan zetten is tot een stijging tot plus 10 boven NAP. Dat is een behoorlijke stijging als je kijkt ten opzichte van het huidige pijl. Maar dat zul je ook nodig hebben als je ziet hoe snel die zeespiegelstijging ook gaat. En ook hoe eigenlijk de wateraanvoer, hoe dat steeds schaarser wordt. En we hebben nu lange droge periode gehad. We hebben het hier dankzij die buffer van het IJsselmeer goed kunnen managen. Maar de watervraag neemt toe. De verdamping neemt toe. De vraag in het gebied, of het agrarisch is, of dat het natuur is, of andere watervragers, neemt toe. Dus wij zullen meer water nodig hebben, terwijl we effectief minder water hebben om te verdelen straks. En dat betekent dat je iets moet doen in je regionale systeem en in het hoofdsysteem. En dat is waar het Delta-programma ook over gaat.
0: En dat zei die graaf Luzette Kroon dus van het wetterschip Friesland. Nou, is de IJsselmaar vanzelf als ik nog eens een keer Natura 2000 gebied. Het Friese Geheer beheert verskate beschermen natuurgebieden bij diezelfde IJsselmaar. En wil ik graag mee praten, had ik iets om die plan. De maar is net alleen nog belangrijk voor de mens en voor de landbouw. Maar ik voor vogels en voor vissen, zo vertelt ecoloog Mark Hilboezen.
3: Het is heel begrijpelijk. Als je zegt naar je oren de simmer, wat er een grote wettertekwaad is, dan moet ik gewoon zien hoe we slimmer met toeker omgaan en met wetter. Maar ja, het is ook een heel belangrijk gebied voor heel wat vogels, heel wat natuurweer. Het is een Natura 2000 gebied. Dus dan denk ik wel leuk van, we moeten wel slim om nadenken hoe we dat goed combineren kunnen.
2: Zie je mogelijkheden om die doelen te combineren? Het belang van de natuur en het belang van wetterbeheer?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar je moet wel goed zien naar de periodes waarin het heeg is en wanneer het leeg is. En het is een belangrijk gebied als forageergebied, als briedgebied, als gebied om natuurlijk te verblijven van heel veel vogels. En die rongen van wetter naar loon, die zijn heel belangrijk. En ja, die moet eigenlijk net verlengen in mij.
2: Dus wetterpeil omheeg, daar ben je net per definitie op zin. Maar je wil wel graag dat het een beetje mij verdrag wordt.

0: die dan onder wetten komen te stingen.
1: Het plan is ik om het wetterpeilig wat fluctueren te litten, trouwens het hierin. In de zomer wat heger en in de winter wat leger. Ja, ik bedoel, vanhinnen wie het Zuiderzee, in je natuurlijk te maken met heegwetter en leegwetter. Ja, van mijn gevoel past dat ik wel weer een beetje bij de natuur.
0: Ja, al in een natuurlijk systeem heb je juist te maken met een hege winterpeil en een lege zomerpeil. Dus ja, het peilregime is daarmee wel wat onnatuurlijk. En daar is heel veel natuur net op onpas. Dus je moet zien van in hoeverre is dat mogelijk. En kun je misschien wat zien naar de periodes, de momenten dat je de verschillende peilregimes inzet. En dus dat is iets wat goed verkend worden maar.
2: Zei ecoloog Mark Hilboezen dus, tjen verslagjouwer Onno Valkena. Om alle plan van wetterbeheer en heegwetterbescherming u te vieren, maar het budget voor de oompak verdubbelen worden van 10 naar 20 miljard.
3: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ontovoeren
3: de dag voorbij.
5: Tjen Stampkes, wie in het iets net fottertinken uit het deinstig lippen. Ik in Friesland vind je toezen een jonge vrouw die had een brede huishouding, ze pleetsen en bij de midden staan. In Museum Opsalon op de Gedijksteen haar een verhaal nou centraal in de tentoonstelling Koffer vol verhalen. Projectcoördinator Suzanne van Loo vertelt waarom het tijd is om deze vaak vergeten vrouwen uit het skaat te halen.
6: We willen het dagelijks leven laten zien van een beroep, dienstmeisje, wat eigenlijk een heel gewoon begrip was, wat heel veel vrouwen uitoefenden. Rond 1900 was het bijna 45% van de Nederlandse bevolking die het beroep dienstmeisje uitvoerde. In Friesland werkten ze veel, kwamen ze van de boerderij, werkten ze veel op de boerderij, maar ook in de middenstand. En in het westen van het land waren Friese dienstmeisjes zeer geliefd. Die stonden bekend om het harde werken en daarom werden ze zeer geliefd. De basis van deze expositie is eigenlijk het verhaal van Sophia van der Sluis. Een meisje uit Gorredijk dat uiteindelijk in Parijs terechtkomt. Een heel bijzonder verhaal. In het eind 19e eeuw een meisje dat helemaal alleen, zonder iets te zeggen, vertrekt. En uiteindelijk in Parijs terechtkomt en gaat werken, zoals het verhaal in de familie gaat, bij Sarah Bernhard.
7: Dat is een bekende actrice, of net?
6: Absoluut. Dat was in die tijd een hele bekende actrice. Ja, zeg maar de Franse Mata Hari werd ze wel een beetje genoemd.
8: Ben Hoogenterp, jouw mem is hier geportretteerd via de van.
9: Ja, heel leuk.
8: Waar gaat het hier over, met je mem?
9: Het gaat hier op de tentoonstelling over de tijd dat ze hier in de Gerdijk eigenlijk tjenstfaam west had bij Koster van Dam. Dat schijnt misschien een beetje linksachtige man te wijzen. Dat past eigenlijk helemaal net bij ons mem. Maar nou ja, de stiert wel. Douwe heeft wel gelijk als hij mij een kopstuk noemt. Maar ze konden op de duur kon ze dus wel heel goed baarlijk kwamen.
8: Dus ja, dan hing het dat je zei dat het wel even mooi.
9: Ja, en nou ja, van de dieboeken zelfs, die lezen hier onder het plastic. Dat bij 5 multicarriers eigenlijk zat ze dat vroeger in. En daar zit het hele verhaal dus in.
8: Ja,
9: ja.
8: Mooi nou dat het even zijn centje komt.
9: Ja.
8: En dan komt het door het libben en het werk van een tjenstfarm, maar je moet ook een beetje de maatschappelijke thema's die daarbij naar voren brengen, toch?
6: Zeker, zeker. Het gaat eigenlijk ook om in een tijdsperiode waarin vrouwen nog niet kansgelijk waren, zoals dat nu wat meer is, hebben we vooral verhalen uitgelicht van vrouwen die kansen kregen, kansen grepen en iets heel moois van hun leven konden maken. Die ook dankbaar waren, sommigen, dat ze veel geleerd hadden in de huishouding. Want dat konden ze toepassen op hun latere leven in hun eigen huishouding.
8: Wat hoop je dat de mensen hier van opsteken als ze in de tentoonstelling West hangen?
6: Ik hoop dat zij zien dat het begrip dienstmeisje, wat veel stereotyp wordt uitgebeeld als een mevrouw met een zwarte jurk en een wit schortje, dat dat niet standaard is. Dat was helemaal niet zo standaard in Nederland. En dat er vrouwen achter die schorten zitten die gewoon een mooi leven wilden hebben en gelukkig wilden zijn en dat vaak ook waren.
8: En dat wel verdien je om eens een keer in het centje zet te worden?
6: Precies, precies. Om ze ook een gewoon beroep eens een keer in het zonnetje te zetten.
5: Mijn koffer vol verhalen in het Joodse Museum Opsalon. Die vrouw die nou lang omlet het podium dat ze verdien je nog onder mij in 30 december.

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Almer Bootsma van Grauw is wel wat van avonturen op ziekje. En benammen had er als motto wat van de vrouwtje. En dat slag het ik aardig, ja, want heel Australië en Nieuw-Zeeland had er al besjoen en een soort Europese land. Maar nou had er de Arune Tiet in Estland zitten op een wienborkerij. En hij is op het stuit, op de fiets, waarom? Naar Friesland. Almer, een goeie middie.
4: Ja, een hele goeie middie, Diana.
3: Door het werken op een wienborkerij in Estland. Hoe bist er zo bij kaam?
4: Ja, dat klopt. Nou, ik heb een beetje ondervinding in de Wien. Het heb ik in Nieuw-Zeeland en in Australië dien. En ik ben nog nooit echt in die hoeken van Europa geweest, de Baltische Staten. En ik dacht, ja, dan maak ik toch maar een grap van haar. Dus toen heb ik op Google Maps haar ik het Wiengaard opzocht. En toen popte deze naar boven, een eilandje bij Estland. En toen dacht ik, nou ja, dan zullen we dat nou beziekje. Dus ik heb contact opzocht. Ik heb e-mail stuurd naar Ivener. En in mijn letter stier ik op de stoepen.
3: En wat is de krek die in?
4: Nou, van alles en nog wat. Het is een hele lietse wienborkerij. Dus ja, ik werk als ober. Dus ik vertelde een beetje hoe de wien, de gasten niet kwam, maar de wie ik eten onwezig. Maar ik werk op het land zelf. Dus tussen, ja, dus echt in die wienrijen. Dat romantische, dat zie je dan van die zus. Dus daar werk ik in. Verder werk ik nog op een, ik nog blauwe bar in om het oprapen. Dus het wie van alles en nog wat.
3: Ja, ja. En op een gegeven moment wie het kleer vadij of wie er geen werk meer vadij?
4: Nou, het wie een beetje bij het seizoen roen op zijn eind. En ik wie er nog haast al 4 weken. En het wie echt een beetje in middle of nowhere. Dus een beetje in een geheugd. Dus ik dacht, dat is ik maar weer tijd om weer op paard te gaan. En ik ben er heen flyen. En toen dacht ik, ik ging maar weer op een ludieke manier, op een andere manier, weer om naar het hart te gaan. Dus ja, nou, dat heb ik nog maar aan de slag.
3: Ja, ja. Dus de hester een fiets ergens op een kop tikte en toen dacht ze van, nou, ik ging gewoon lekker fietsen, wat maakt het mij het uit?
4: Ja, dat klopt natuurlijk wel. Ik heb daar een fiets gekocht, Facebook Marketplaats. Toevallig een vrouw, ik op het eilandje, die hier nog gefietst keep. En ik zei, hasto, toevallig ik het tenten. Zij zei, die haak nog wel in de kelder. Dus zodat heb ik nog wat campingboot op Scarrele. En nou heb ik een mooie stadsfiets en wat campingboot. En het gaat als een tierenlier. Het is natuurlijk net al hier zin en skin. Het is soms ik wel even door de zoerappel heen een beetje. Het is wel even dreef, mooie heuvels en net echt bergen, maar toch wel op een stadsfiets die heuvels en maar wat bagage, dat is soms ik wat dreig. Maar dan de genietmomenties die binnen dan die wat is dan extra.
3: Ja, ja. Wat voor momenties binnen dat benammen?
4: Nou, ik heb nog wel spek aan, maar de fiets zoals het gaat. Een lekker baan, Big Leagues. En toen wie ik op ziek op een sneur in een liefst drapje in Polen naar een fiets te maken. Het is 3 uur medisch. Nou, dus succes. Toevallig wie in de 12. Dus ik naar beide daarin. Die ene die wie al dicht, want die we hier besloten om al weekend te vieren. En de oren die wie die hier vakantie. Dus die hier kon de telefoon. In het Pools-Engels een beetje. En hij zei, ja, dat gaat net lukken, maat. Nou, ik zei, top. Toen zie ik dat. Toen dacht ik, ja, wat nou? En toen heb ik de boorman van de fietsmakker vregen. Maar Google Translate, ik zei, dit is het probleem. Kan je me helpen? Nou, toen had hij een beetje een jaloer, had hij daar me om zitten. En toen wie nog net slagen. En toen wie ik op het punt om mijn foto ging, toen zei hij, wist wat? Ik pak mijn eigen fiets, ik haal de binnenbaan van mijn eigen fiets eruit en ik zet hem dan in die fiets, zodat het zo weer verder kan. Wat natuurlijk super leef is. Ik, op het einde zei ik, well, hoe kan ik daar helpen? Wil ik graag vertellen of zin ik in bier? Hij zei nee, het enige wat ik onder mij, Jan, wil, als het een onmooi probleem bij de doosje is, dan helpt zo direct. Dus zak ook weer op was. Dus het binnen van die liedjes denk je, ik denk, oh ja, wat meen je goed.
3: Ja, ja, prachtig. Prachtig verhaal. Ja. De bist in Tusken in Duitsland. Vannacht ze sliepen in Berlijn. Wanneer verwachten ze Nederland binnen te fietsen?
4: Nou, ik denk... pak een weekend, denk ik. Misschien snijden. Ja, dus ja. Iets minder dan een weekend.
3: Nou, ik wens jullie nog een hele mooie tocht daar. En tige dank dat ze even die verhaal van worden sturen in Goeiemiddag. Dank u wel.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij. De Friese grimeur Arjen Tuiten heeft vannacht een Emmy Award won van zijn werk gewoon een uitzending van de hitserie De Pit. Zie ik nu serie. Tuiten, ben al bij jou hoor. Werkt al haast 20 jaar als grimeur in de Amerikaanse filmindustrie. Hij heeft mij die on verschillende Terminator films en ik een Iron Man. En kreeg Jedrik al een keer een Oscar van zijn grimeurk. Een grote meneer dus. En dan vreeg je heel gauw al van waar het Arjen dit talent. Nou, dat mogen we misschien wel onze man vregen, Jansje. En die is nou aan de telefoon. Een goeie meisje.
5: Ja, goeie
0: meetje. Ja, eerst helemaal ook wezen voor zelfs. Maar dit succes van je zoon, zeg je of je zoon dit eerst direct omkom?
5: Nou, net deze, want hij doet normaal helemaal geen televisieseries. Dus dit weer echt een verrassing.
0: Ja, hij doet vooral films, hè?
5: Ja, hij doet voornamelijk films. Maar omdat hij heel even tiert hier tussen 12 films, werden deze serie hem aanbieden. En toen dacht hij, oh, dat is leuk voor de jongens, dan bloeien ze in ieder geval aan het werk.
0: Ja, ja, ja.
5: Nou, en nou heeft er de Emmy Award.
0: Ja, nou, dat is een bijzondere prijs. Hij hier al een Oscar, hier al een keer een Engelse, een BAFTA leuk won, hè?
5: De BAFTA heeft hij won, al een paar keer heeft hij prijzen won en 2 nominaties voor de Oscar.
0: Een nominatie voor de Oscar, nou dat is hartstikke mooi, ja. Als ze de Oscar winnen. En ja, dan mag hij dus heel goed wezen, maar als je 44 jaar bent, Arjen Disselman is 46. Maar hij doet dit eigenlijk al, dat is zijn hele leven, hè, dit soort werk.
5: Ja, hij zit al in Amerika vanaf zijn jongetje dus. En hij is als band altijd al bezig geweest met poetsen en ontwerpen en tekenen en... Ja, het is zijn droom van Lietse van.
0: Ja, het zit er ik altijd al in dus bij hem.
5: Ja, het zit er altijd al in, ja. En vanaf zijn jongende wist hij, omdat ik hem uit bed helle hier voor een... dat we een documentaire over dit werk. En toen heb ik hem een keer uit bed helle, toen had hij dit bezoen. En toen zei hij van, oh man, nou weet ik wat ik letter dwaan was.
0: Ja, hè?
5: Ja, dat dacht ik ook.
0: Saai jong al.
5: Ja, saai jong al. En ja. Hij is er echt 100% voor gong. Hij is alleen nog maar aan het werken om dat te breken.
0: Ja, en had Francis bij de doorkamer om te voetballen in die er aan mij?
5: Nee, voetbal die er net. Hier heb ik geen tijd voor. Hij wil wel eens met hun aan het... op creatieve vlak wil hij wel met hun aan het buiten. Dus iets bouwen of iets schilderen of... He, dat deed hij wel, ja. Maar nee, sporten en alles, dat hier hij helemaal geen zin niet.
0: Nee. Al jong, naar Amerika dus?
5: Ja, op zijn jongetje.
0: En dan zul je... Jou ook aan dat?
5: Dat kwam door een televisieserie van Joop van den Ende. Dat die hier een nieuw programma win, een sponsor, en die hier hem voor vregen. Nou, dat wilde hij eerst net, maar... Na een heel volle toeters en bij ons zei ik van, joh, doe dat nou maar. Want dan kun je zelf net die stage betalen naar Amerika. En als het winnen kun, dan kun je dat proberen.
0: Ja.
5: Dus, nou ja, toen zei hij, ja, maar ja. Dan beslissen zij om mij. En dat wil ik net, want als ik erheen ga, dan wil ik goed genoeg wezen. Dus hij heeft dat zelf geregeld. Dat heeft er op papier zetten litten. En op zijn jongetje is hij daarheen gegaan.
0: Alsjeblieft.
5: Dus ja, hij kwam net bij Bram.
0: Nee, dan kom je net met z'n gauw op jou, hoor. Hey, ja, ik zag recht van... Je hebt een talent van jezelf, maar ik vaak wel van je hart of van je mem. Hij had het een beetje van jou, hè?
5: Ja, wij waren vroeger altijd wel heel creatief bezig met de band. En als Arjen dan iets aan tekenen wie bijvoorbeeld een gezicht... Dan zei hij, mensje, ik heb een kleren. Dan zei ik, ja, heel mooi, Arie, hij is prachtig dingen, maar de ogen zijn net goed, die met de oors. Nou, dan wie er altijd heel geïnteresseerd, dan zei hij, nou, mem, hoe dan? Ik zei, nou, zou ik die leren. Dus dan zie je het een beetje een oerkoor en dan tekenen we bijvoorbeeld een koors ogen. En dan leerde ik hem hoe ze dat dwaankoers, zodat dat echt lieken. En Ja, wat ik hem vroeger leerde, dat had hij mij nam. En toen hij wat ouder weer leerde hij mij natuurlijk weer dingen. Dus dat weer altijd wel heel leuk.
0: Ja, ja. En jou had het geen werk van maken van schilderen?
5: Ik heb dat wel gehad. Ik heb een atelier gehad. En daar joeg ik les. En ik maak dus dry brush painting. Dus dat is realistische portretten in opdracht of vrijwerk. En dat heb ik een periode in. Toen hebben we het huis verkocht. En ja, dan gaat het atelier ik fut, hè?
0: Ja, ja, ja.
5: Dan is het huis wat aan het hobbyen. Of, ja.
0: Maar dat realistisch is, ik moet zeggen, wat Arjen dus ik is in werk leidt. Het die Emmy kregen voor het ontwerpen van een baarmoeder. Want er moest een geboorte in het ziekenhuis moest er filmen worden, zeg maar. Maar dat realistische, dat had hij dus wel van jou.
5: Ja, ik hoorde net van waanzinnige dingen. Dus dat realistische, dat loopt dus echt heel erg aan. Ja. Maar ja, dat kan dus ik een nadeel wezen. Maar in zijn geval is dat natuurlijk fantastisch.
0: Hij wint
5: het dat heel realistisch.
0: Ja, natuurlijk. Ja, hij wint een dikke prijs. Maar ben jij van plan, had hij die Emmy krijgt om daarheen te gaan naar Amerika, naar Hollywood?
5: Nou nee, want hij is alweer heel druk bezig met 2 orenfilms. Dus hij heeft helemaal geen tijd voor mij.
0: Oh, dat is wel wat, ja. Nou, ja. Lieke goed, wil ik jou een lokweensje en misschien via jou heb ik nog even een lokweensje maar het winnen van deze Emmy.
5: Zal ik zeker doen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, hartstikke leuk. Jansi Koen, wie dat is de mem van Arjen Tuiten.
6: Alles wat jouw duis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
7: Als 200 mensen naar juist op het circuit in Zandvoort rondjes rond om geld op te halen voor de Friese hetziekte PLN. In je van harten dat wie Rink Heijns, die zelfs ook drager is van die ziekte. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, dus is een vraag een heel soort krijgen, maar even in het kwart PLN, wat had ik al wel gekregen zien?
8: PLN is een erfelijke hartziekte die ergens stond is in Friesland per 100 jaar lang. En het wordt eigenlijk in dat mijn tietje het hart eiwit nemen goed aanmaken, waardoor het hart steeds zwakker wordt. En dat kan natuurlijk heel veel ernstige gevolgen hebben.
7: Ja, ja, en ik kan me ze vaststellen, zo'n 100 mensen die troontjes draven op Zandvoort, zei ik al even om yield op te helpen. Dat is heel veel onderziek wezen, denk ik dan, hè?
8: Ja, klopt. Ja, voor PLN, er zijn op zich in zekere zin wel bepaalde behandelmethodes nou, maar er is net echt een behandeling om de ziekte echt op te lossen. We meer al je ingrepen om de klachten wat te kunnen horen. Dus we hebben nog heel veel onderzoek die om echt een behandeling in de ziekte te creëren. En daarvoor hebben wij just er dus rond om yield in samen.
7: En hoe je dat
8: voor meer
7: je?
8: Onderzoek. Ja, goed. Ja, echt weer een superleuke dag. En uiteindelijk is een heel mooi bedrag binnenhellen. Meer dan vorig jaar. Dus echt een heel geslaagde dag.
7: Oké, okay. En is het ook zo dat het dan groeit, het evenement? Want zo'n 100, dat klinkt best als een soort, moet ik zeggen.
8: Ja, dat is ook wel echt zin. Vorig jaar weer de eerste editie. En het wie, viel ze kunnen alles wat een stuk drokker, een stuk drutter. En dat is wel echt heel mooi te zien. Want het is pas 2 keer, maar het is echt een heel geslaagde dag best.
7: En de marathon draven, we hebben het dan over alsof het niks is, alsof het een rondje fietsen is. Dat is het natuurlijk net, dat is natuurlijk hartstikke sfeer.
8: Het is iets meer dan de gemiddelde wandeling, dat zeker. Maar het was deze, het voel me echt mij hoe sfeer het eigenlijk toch weer. Het begint net verkeerd, het is echt een heel pittige uitdaging, maar ik denk met alle meesten erbij en het hele evenement eromheen. Dan wil ik even een shout-out naar mijn broer Ronald. Die had 30+ kilometer met mij rond. Die het echt heel goed ervan.
7: Wat dat op mentaal krijgt. Want ik kan me zo vaststellen, een marathon draven. Op het moment dat je dus een PLN have, dan heb je dat doet toch iets met je betrouwen in je eigen lichaam, liep erbij.
8: Zeker. Want PLN heeft voor mij ook wel een hele tijd naast. Vertrouwen in mijn lichaam wat fit non. Maar ja, je zegt, als dan die race Utrecht, dan krijgen we echt een hele euforie van, dit kan je lichaam gewoon al je nog. Dus ik heb een heel mooi bewijs aan jezelf van, ondanks de ziekte, hoe volgens de organisatie is.
7: Ja, en de mensen om die hinnen, die is die in Vortec te springen, die in Vortec ziet van, goed idee?
8: Dat net. Maar aan de oren komt Tracer. Ja, Tracer ik net al. Dus het is echt wel trof wat wollen net kan. En aan de oren komt, als ik zeg, was hij in het leven nog wel hier kist van. Dus ik vind het een heel mooie uitdaging.
7: Ja, en daarmee heeft ik nog eens meer als 1000 euro ophellen. En dus dat omdenken eigenlijk van PLN. We hebben het er nooit voor doen natuurlijk. Wat voor impact hoop je verder dat het had? Het omdenken van PLN?
8: Nou, een paar dingen vooral. Want natuurlijk het hele idee van de dijk is natuurlijk geld in te samelen voor een behandeling. En zoals ik al in zou zijn, ik ben nog jong. Ik denk dat ik nog wel de behandeling bij mij mensen, maar dan ben ik er nog. Meestal die wel echt voor wie een behandeling zo snel mogelijk moet komen. Dus de hoop is natuurlijk dat geld, ik echt snel impact geld in onderzoek, zodat mensen kunnen worden behandeld voor de ziekte. Maar er ben ik nog heel wat mensen eerste verwachting die PLN dragen binnen zonder ze trog hebben.
7: Oké.
8: Want als het ziek is, een PLN hoeft net te betekenen dat ik echt klachten heb. Maar het is echt als een soort van sluipmoordenaar drinkroepen. En dan kan het vaak best dat het te letten is wanneer mensen er pas achter komen. Dus de hoop is ik, des te grutter het evenement, des te grutter de bekendheid van PLN, dat meer mensen die dragen binnen, ik echt kunnen worden geholpen en behandeld voordat ze echt ziekteklachten krijgen.
7: Ja. En wat toch even een skerig, hoe verneemt dat kreeg? Wat ben ik signaal dat je dat misschien hadden?
8: Daar ben ik helaas net een expert in.
7: Nee.
8: Als ik denk als een klacht niet, dat ik geen marathon hierom.
7: Nee.
8: Sophie, ik het een beetje begrip, is het gewoon in zekere zin meerdere klachten om het hart te mensen hebben. Maar een gemiddelde huisarts kan best minder kennis hebben van PLN. Dus hebben we het al snel onder orenklachten zet. Totdat echt. Met verder onderzoek steeds wordt ontdekt. Dus het is meer gewoon ik de hoop dat wanneer mensen echt klachten op het hart hebben, dat ik de optie PLN, weet je wel, voornamelijk in de regionen van Friesland en Noord-Nederland, dat het meer spielt. En dat die mensen dan, eerder ik onder testen kunnen we zetten of ik echt kunnen worden behandeld bij een steunhart of iets in die richting.
7: Dat er echt hoe naar het wordt, dat dat een optie is dus.
8: Ja, ik meer bekendheid. Want het is echt een. Dat verhaal is ook al vaak een PLN-dagen. En dat mensen daar wel bepaalde klachten hebben. Maar dat er nu zelfs gewoon net in iets komen waar het is. En dan pas wanneer er echt. Zwierige ding ben gebeurd. Dat ze in het ziekenhuis achterkomen. Oh, dit is het PLN-west. Want het maakt gewoon toevallig even een arts-west die er kennis van heeft. Ja, dit is nog een. In dat opzicht een relatief onbekende ziekte.
7: Ja. Nou was die marathon, die heste voltogen, dat is clear.
1: Morgen is er weer.
6: De dag voorbij.
1: Nou dadelijk hier.
6: Met het oog op morgen.

0: op Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de ontinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september al bij Omroep Friesland. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. En daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt. En de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Saxe-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreem rechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90. Deze heel lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug. En nu ook met een nieuw, oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Saxe-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja niet leicht, wenn man die AfD jetzt, die AfD regiert, dass die alle rausschmeißen. So ist es ja nicht gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Es geht nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft unseres Landes und die Chancen unserer Kinder und Enkelkinder.
2: Zou oud-premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden ervan afkomen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat van morgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtsspanne en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht Kenmerken Gen Z en Millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik, vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat, dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: Wij maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidle en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En ik zei het al, we hebben live muziek vanavond in de studio 3 van de 5 leden van de roemruchte band Daryl Ann, Jelle en Koen Paulusma en Anne Soldaat. Ik spreek ze straks nader over het 30-jarig jubileum van hun plaat Daryl Ann Weeps. Maar welkom jongens. Ja, van dat album komt ook het eerste nummer dat jullie spelen.

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzege van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmering. Goedenavond, Ardy.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
3: Nou, on the record, dus voor de camera is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vraagt naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen naar verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat dat ze er, zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
3: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
3: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Okay, dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
3: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Ja, ja.
3: Of het kan ook gewoon harder, zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
3: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Ja.
3: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
3: En vergeet de felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
3: trouwens.
0: Nee, nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem een rol
3: zeker
0: speelt.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
3: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Dat is een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis.
0: Hmm.
3: Dat was in het begin nog wel anders, want toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
0: Oh ja.
3: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten, want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipte.
0: Ja, ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. En waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
3: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. He, neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk.
0: Hmm.
3: Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat meerdere partijen er niet helemaal gerust op zijn.
0: Nee, en wat is dan eigenlijk in zo'n verkiezingsjaar in al die landen die je opnoemt, wat is dan eigenlijk in deze context de grootste zorg in Brussel?
3: Nou, dat het in the end de EU zwakker maakt. Hè? En dat het niet meer gaat lukken om als EU straks met een krachtig antwoord te komen op al die grote uitdagingen, zorgen, hoe je het ook wil noemen, die er nu zijn. De dreiging uit Rusland, de retoriek uit Amerika, de problemen bij de NAVO, het economische geweld uit China. Hmm. Hè? Om zomaar eventjes een paar voorbeelden te noemen. Kijk, met die huidige partijen is het tot nu toe uiteindelijk altijd nog gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland. Ja. En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen. Ja. Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval ja. De vrees.
0: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt, zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich, als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
3: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt. Mm-hmm. Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk er echt aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
0: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt daar in Sachsen-Anhalt. Dus,
3: dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
3: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Het pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europees parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts er met de buit vandoor.
0: Yeah.
3: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst naar dit jaar, of in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen. Mm-hmm. En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het straks in plaats van een deelstaat in Duitsland gaan hebben over de uitslag in Frankrijk, het tweede grootste land van de EU.
0: Ja. Goed, dankjewel Ardy Stemmering uit Brussel. Ik praat door over de impact van die verkiezingsuitslag van de AfD met Cas Mudde. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en al jarenlang gelauwerd onderzoeker van uiterst rechts en populisme. Goedenavond, meneer Mudde.
2: Goedenavond.
0: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst daar bij u?
2: Nou, nee, zeker geen I told you so. Mm. Want dit is niet zo om blij van te worden.
0: Nee,
2: ik denk niet dat het echt een shock is. Mm. Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44% Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is. Met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme. Mm-hmm. Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, laten we zeggen, die antifascistische consensus?
0: In Duitsland met name, ja.
2: Maar ook Europa.
0: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u zo triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
2: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk. Want ik schrijf primair in kranten. Maar ja, ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden. En heel veel journalisten.
0: Ja.
2: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint. Mm-hmm. En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
0: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Ja, als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken de oorzaken zijn lokaal. Dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardi net over had in Frankrijk en Italië. Maar dat denkt u niet?
2: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten. Het is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt. Ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde. Mm-hmm. Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
0: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien. Een toffe jongen. En in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
2: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025. Mm-hmm. Waarin Sigmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Sigmund ook bij de remigratie bijeenkomst, waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus het is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet, is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond, als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
0: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is, en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
2: Ja, maar daarbij wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. Mm. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
0: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
2: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie. Mm-hmm. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald.
4: Yeah.
2: Ja, als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken. Met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem voor uiterst rechts.
4: Ja.
2: Maar daarbuiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven, waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. En dan nog een heel mediaklimaat hebben, wat niet alleen de gevestigde media is, maar ook allerlei nieuwe media en sociale media.
4: Ja.
2: Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
4: Ja. Als dan die traditionele partijen, noem ik ze maar even, de afgelopen jaren die fout hebben gemaakt van het frame van extreemrechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
2: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen is de vraag nu niet meer zoveel over van welke gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op,
4: ja,
2: dat gevestigde partij, of liberaal-democratische partij, samen gaan werken. Maar niet samen gaan werken om puur uiterst rechts buiten de macht te houden. Want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken, waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, als mede ook bij duidelijk aan te geven, dit zijn de grenzen van het systeem. Dit zijn de grenzen van onze waarden. Daar gaan wij verder niet aan morren.
4: Nee, en zou de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
2: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan. Maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen,

0: wel samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus. Maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
1: Ja. Hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, de begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen? Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant?
0: Nou, je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders en toen werd dat Forum en nu is dat Ja 21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse, en dat is nu Wilders, dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
1: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
0: Ja.
1: Hartelijk dank, Cas Mudde.

0: grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee, lezen is meetbaar. Dus daarin wordt veel onderzocht. En dat is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan en het is al 15 jaar niet goed. Hmm. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe, dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de Oracy-methode.
1: Ja, Oracy-methode.
0: Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen en help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door hem zelf te spreken.
0: Ja. Ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de Oracy-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de Oracy-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt, dit is een verhoudingstabel en zo zit die in elkaar en dit en dat, zegt die leraar, dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden.
1: Precies,
0: hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt en niet dat die ander de hele
1: juist
0: tijd
1: op deze
0: is.
1: Manier, ja, precies. Je wil niet dat die dominante spreker nog hè, die wordt natuurlijk, die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen, voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
0: Ja.
1: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur, waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kansen op deze manier.
0: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
1: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
0: Dat ziet u ook echt, dat minder wordt, omdat ouders op hun telefoon zitten,
1: bijvoorbeeld,
0: of omdat ze te druk hebben? Of,
1: dat kan,
0: wat? Ja.
1: Ja, taal leer je door om te spreken. Dus.
0: En er wordt minder gesproken dan vroeger thuis?
1: Nou, daar ligt in ieder geval wel een punt van zorg, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou zei u al, lezen kan je makkelijk toetsen, spreekvaardigheid is moeilijker. Nou ja, goed, wij moesten vroeger spreekbeurten houden op school. Gebeurt dat eigenlijk nog, spreekbeurten?
1: Ja, en vaak gebeurt dat dan in groep 6 ineens. Ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die Orsi-aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met het publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
0: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
1: Het is lastiger te meten.
0: Is. Ja.
1: Hè? Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk Oracy wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
0: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
1: Ja, er zijn inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook Oracy naast Literacy en Numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is Oracy in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4. Dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, nou ja, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
0: precies,
1: lezen. En dat doen we al jaren. En
0: die wisselwerking is er
1: precies,
0: ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al, u hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Jelle Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, we zijn van de, vind ik dan, hè, van de, ja, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat, ja, wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Nou, voor mij niet zo, maar... en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral de jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, het is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Weeps ook eigenlijk helemaal niks met haar te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we het ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. Vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, dat is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rondgetal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: Ja. We gaan nog meer platen integraal
2: spelen. Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden was corona. Volgens mij was het toen dat een idee.
0: Ja. Mm.
2: Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zoals...
3: Een half toontje lager.
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand. Ja. Mm. Ik vind het echt super te gek, die nummers gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Die gaat... Ja. Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
1: Die zijn er ook bij,
0: nummers die je nooit live hebben gedaan.
3: Nee. Oké. Okay.
0: Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik vond het echt. Ik was echt helemaal van de wereld zo. Hè?
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het. Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt...
0: Onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt.
0: Ja.
3: Het was een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook denk ik wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje was dat wat we toen hadden, bijvoorbeeld we zongen door een gitaarversterker heen met de reverb.
0: Ja.
3: Dat zegt je wel wat, hè?
0: Jazeker, ja.
3: De reverb voluit en dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel
3: radio ontvriendelijk, absoluut, ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Dank jullie wel.

0: Podcast. Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
1: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
0: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
1: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
2: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
1: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
0: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
1: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
3: Ster.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant!
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
13: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
14: Zo.
15: Interpolis. Glashelder.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
18: Dit voelt als twee.
17: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noorderwien.
10: My Willem de Vries.

0: Noorderwien.
1: Goeie en welkom in Noorderwien op deze man, Janne. Ja, we zijn er weer aan het begin van deze week. Alle werkdagen van Seizoen Zon horen natuurlijk bij Janne Televisie, Verhellings en 24/7 op internet. En we zetten Wonderful Udijn met Seat Apma. Tof noemer. En ik dacht, het past wel een beetje bij dat wondervolle waar van Joert. Ja, mooi wat rein, dus geniet er nog maar even van. Kunnen wij mooi even terug met de tijdmachine. En die houden we toe tegen. Lietse tegen.

tof project weer, het Tiet Machine. En het ging in dit geval over Lietse Terken. Ja, helaas niet meer onder ons. En het project, ja, hier eigenlijk een hartstikke mooi idee. Wat Lietse geschiedenisverhalen vertolken naar moderne muziek. Jeroen Seinstra, wie een van de mensen die hier de druwende kracht achter weer. Hij is van de Hoenekop came natuurlijk als gitarist. Maar Tiet Machine, ja, voor de leuke wijze om de geschiedenis van Friesland om gewoon van wat Lietse verhalen te vertellen. Dus heb ik hier Redbad en Grutte Pier, maar gewoon Lietse Terken. Ja, held van deze tijd, toch? Waar ik misschien wel de held wordt van deze tijd. Dus meid en feestra. Ja, het nieuwe werk uit. Half plak.

single van Maite Veenstra en Hafplak. Zit ik een toffe clip bij trouwens. En ja, het gaat goed met Maite. Had bij hem nogal wat pretentieus boekingskantoor tekenen in Ronestad. Dwaar met naar plaatwerk. En ja, hoop drokte. Ik met de popronde onder de oren. Dus ik ben benieuwd hoe fietsen komt. Ik boet in de provincie. Ze broek natuurlijk het Fries op een leuke manier. En ja, ik denk dat het wel werk je kind. Ja, hing het altijd voor het publiek. Oh, daar gaan wij net zo vol te zitten. Wij kunnen het op zijn heest even omdragen naar je muziek. Dat is een soort kok, maar dan op tafel. Met een lekker smaakje. Grimtorspiekeliks. Eskjern.

Grintosk, Hille, jawohl. En dat was een mooi feske. Sterren in de nacht. Ja, in een nacht, mag ik eigenlijk zeggen. Ja, dan laten we het wel even geef horen. Want ja, de volgende plaats is ik behoorlijk geef. Komt van Bans, die had een nieuw album uit. Het eerste echte album wat ze uitbrengen trouwens. Het is een trio. Anders is de titel van de plaat. Maar daarop hoor je freestalige noemers. Waaronder deze, niet met de wijze, hè. Het mysterie van de plaat.

Officieel kwam de plaat, het album, anders just eruit. 6 september 2026 schroeven we. Band en het mysterie van de plaat. Mooie vestjes, geven we het competitief meer van draaien. Hoe mooie vestjes, trouwens. Hij, Zaken, is ik weer actief. En die had het meer op zijn liefde. Zeker.

Zaken, ja, Zaken Hielkemaam krijgt te wijzen. Met die verneemde dochter, ja, 3FM, maken die nog steeds programma's. En ja, natuurlijk, bij de Christdagen is altijd heel druk in het glazen hoes. Dus Zaken heit, in ieder geval, doet het hartstikke goed. Maar Wolverstegen, nee, werk, wordt er verwachten. Ben ze druk met de maanden. Dan gaan we naar Mr. en Mrs., dan gaan we naar het Engelstalige werk van Trintje en Freek. En Jochen Oktober steert ze in het Bolwerk Poort, om krijgt te wijzen. Mijn special guest Boas. Met een kaart voor, krijg je een fantastische clubje aan. Mr. en Mrs., my call me tonight. I can't

Mr. and Mrs. and Call Me Tonight. Nogmaals, 9 oktober, 10 mei, Boas, live te zien. De Helianen in het Bolwerk in Snits. Ja, maar ik ben even sinds het poort, dan heb ik het helemaal goed. We willen nog even in Engelstalige sferen. No Saint, bij Sipke Visser en Rick Meijer. Feel like me.

0: Alweer het gagnummer van De Griene Waden en De Nije Moon. En van de volk, hier een singer-songwriter die we vaak te gast hebben. En ja, Noorwien is natuurlijk ook een live programma. Mijn mooie live-opnames. Ik had toen Stefan Jansen. Ik wacht, komt hij wel naar Friesland, daar. De Zuid-Afrikaanse troubadour, singer-songwriter inderdaad. En dit weer hem live in Noorwien. Noteren, op deze menje. We zijn er nog zo'n oren.
1: 17 jaar in een huis van liefde. Als wat ik zou gee om hier te kon blij. Neem ek een straler oor oceane. Kijk naar die hemels, jy bid vir my. Sing vir my, my pony.

vol dromen. Als wat ik zou geven om dit te kon krijgen, los ik mijn huis achter oceanen. Kijk naar die hemels, jij bid voor mij.

0: where we come from.
1: No idea where we come.
0: And if you are ever in the neighborhood,
1: als nou eens een keer in de buurt bent,
0: maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je ons uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoes net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us,
1: zolang dat je een beetje normaal doet,
0: we are going to be nice to you.
1: Slaan je hem net voor de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, Nederland.
0: And I

0: nu bij Omroep Friesland Uit de Harmonie. De start van het nije theaterseizoen. Live op het binnenplein van de Blokjesplatte in Ljouwert. Muziek, musical, theater, dons en magie. Maar onder andere Hans Klok, Willemijn Verkijk en Buddy Vedder. Sneuntejong bij Omroep Friesland op 9 uur.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: weken bij Omroep Friesland.
1: Een week lang waarom naar de tijd van de buttons, de homecomputer en de A-team in Snits.
2: I love it when a plan comes together.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oordinkers en het gevoel van doen.
1: Van maandag 14 september aan bij Omroep Friesland.

0: maken bij Omroep Friesland.
1: Een wekenlang waarom naar de tijd van de Walkman. Fluoriserende kleuren en Hilbert van der Duin.
0: En al die prachtige muziek.
1: De wieken van de jaren 80.
0: De hits, de oontinkers en het gevoel van doen.
1: Van

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.